0: Scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstylefestival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen

0: ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Binninghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu,
0: dit is de dag.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
0: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Deze week lopen er 300 tot 400 deelnemers door de straten en de polders van Haaswoudendorp. En dat heeft namelijk te maken met de avondvierdaagse. Ook in Haaswoudendorp vindt die plaats. Waarom pas nu? Want ja, eerder hebben er al een aantal avondvierdaagse plaatsgevonden. Dat kunnen we zo meteen even vragen. Vanwege de extreem warme temperaturen heeft de organisatie doen besluiten om er een avond tweedaagse van te maken.
2: Lijkt me heel slim met deze warmte.
1: Dat is het ook. Jantine Langhout, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Van de organisatie van de avondvierdaagse in Haaswoudendorp. Ja, slim toch wel, neem ik aan, om er een tweedaagse van te maken met deze temperaturen.
3: Ja, dat was erg jammer, maar ja, het is niet te doen, vinden wij, met...

0: temperaturen die hier eraan gaan komen. En gewoon te gevaarlijk. Dus het wordt een tweedaagse.
1: Ja, want welke temperaturen worden op de laatste twee avonden verwacht eigenlijk?
0: Ja, 34, 35 geeft op dit moment op.
1: 34, ja. 35 graden. Ja, dat is niet lekker om even te wandelen, zeg maar.
0: Nee, ik denk niet dat de mensen daar heel blij van worden.
1: Nee. Je vertelde al in het voorgesprek wat wij hadden dat er is gekozen ook om eigenlijk de avondvierdaagse op een later tijdstip te laten plaatsvinden dan de andere avondvierdaagse die in de regio plaatsvinden. Want dat heeft te maken iets met wat er in de polders aan de hand is, hè, op het moment dat er normaal gesproken een avondvierdaagse plaatsvindt.
0: Ja, wij willen altijd graag door het land heen lopen. En daar krijgen we gelukkig heel veel medewerking van de boeren. Maar in de polders, daar broeden ook vogels. En wij mogen pas naar het einde van de vogelbroed het land in. Dus vandaar dat we altijd de avondvierdaagse na 30 juni organiseren. Ja. Zodat we ook echt door het land heen mogen lopen.
1: Dat is op zich wel lekker ook voor die dieren. Dat ze gewoon ongestoord hun kinderen kunnen uitbroeden. Want dat is wel nodig. Maar word je dan ook tegengehouden door natuurorganisaties, dat soort dingen? Of is het gewoon in goed overleg met... Ja, want landbouwgrond is uiteindelijk ook van de boeren, hè, die daar zitten.
0: Ja, precies. Ja. Nee, het is in overleg met de boeren. En dat is gewoon eigenlijk, vind ik, een ongeschreven regel waar je aan houdt.
1: En daar houden jullie ook rekening.
0: Dat doen we eigenlijk nu voor het 9e jaar in deze organisatie.
1: Nee, in deze organisatie inderdaad. Want hoe lang bestaat de avondvierdaagse naast het dorp eigenlijk?
0: Ja, al een stuk lang, als ik het goed herinner, heeft de vorige organisatie het 10 jaar gedaan.
1: Ja.
0: En die ging ermee stoppen en het was niet direct opvolging. Dus toen is er een jaar geen avondvierdaagse geweest. Dat vonden wij als organisatie, als ouders heel erg jammer. En toen hebben we samen met wat ouders van de Johannes Postschool bedacht, we moeten dit toch gaan oppakken. En op het moment dat we het net hadden opgepakt, kwam Stichting Actief Rijnwoude. Die wil dat ook graag oppakken. En toen zijn we dat samen gaan doen. Dus het is nu het 9e jaar dat we dat samen met Actief Rijnwoude organiseren. Met heel veel plezier.
1: Ja, met heel veel plezier. Maar is het dan voor het eerst dat je hem dan terug moet schroeven naar minder dagen dan 4 dagen?
0: Ja, dat is voor het eerst dat we hem terug moeten schroeven. We hebben wel een keer gehad dat we de start hebben moeten uitstarten vanwege onweer. Maar we hebben nog nooit hoeven in te korten.
1: Hoe voelt dat voor de organisatie? Want ik neem aan, je kijkt er het hele jaar naar uit. Dat is toch wel een soort van bummer?
0: Ja, dat is inderdaad. Gisterochtend hebben we met elkaar overlegd. En je bent toch wel snel heel realistisch. Dat moeten we gewoon niet doen. Maar het is natuurlijk wel heel erg jammer. En we hebben toch gedacht, we moeten toch een leuke afsluiting voor de jeugd maken. Dus we hebben nu gezegd op woensdagavond tussen 19:30 en 19:30... doen we op het Johannes Postschoolplein gezellig muziek. Ze krijgen allemaal wat lekkers en dan krijgen ze ook de medaille uitgereikt om toch nog een beetje een leuk einde eraan te geven.
1: Oké, dus normaal gesproken is het als je de avondvierdaagse uitloopt, krijg je een medaille natuurlijk als bewijs dat je hem hebt uitgelopen. Dat wordt dan nu voor die 2 dagen alsnog gedaan. Dus dat betekent niet dat...
0: Wij gaan dat inderdaad wel doen. De kinderen doen er zo hun best voor. En deze 2 avonden was het, zoals gisteravond en vanavond, is het ook niet erg heel koud. Dus het is pittig zat. Dus we vinden toch dat ze die wel verdiend hebben.
1: Tot welke temperatuur is het eigenlijk verantwoord om te lopen?
0: Ja, ik denk dat het is denk een beetje moeilijk te zeggen. Maar ik denk rond een graad of 30 dat het dan toch wel ophoudt. En gisteravond hebben we gezorgd voor verkoeling. De brandweer uit Hazerzoude heeft geheel vrijwillig... zijn ze bij een boerderij gaan staan en hebben ze alle kinderen nat gespoten. Dus ze gingen allemaal lekker nat de polder in. Maar toen ze bij mij bij de eindpost kwamen, waren ze alweer droog.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor tienduizenden doden in Venezuela na twee aardbevingen. Die waren gisteravond in zee. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen, zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, en dat blijft de hele dag zo. Het wordt zo'n 25 tot 37 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Inmiddels is ze ook aangeschoven in de studio, ik zei het net al. Brenda Zaal. Brenda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, want je bent van de cadeaushop Liefs Label. Creatief ondernemer ben je ook. Dat uit je ook in jouw bedrijfje. Jij was actief op de Werf in Alphen aan de Rijn. Eigenlijk een beetje de creatieve broedplaats toch wel van veel ondernemers in de cultuursector. Net als alle andere ondernemers kreeg jij ook een brief op de mat. Waarbij werd vermeld, jij moet de Werf gaan verlaten. Want alle huurcontracten worden opgezegd. Hoe is dat bij jou binnengekomen, die brief?
2: Ja, dat klopt. Nou, 10 jaar geleden ben ik begonnen. Toen was het inderdaad een bedrijfje aan de keukentafel. Maar inmiddels is het wel een bedrijf geworden. Van bij de Werf 300 vierkante meter was ik gegroeid. Ik ben in 2020 daar begonnen. Midden in de corona. En toen zou ik 8 jaar mogen blijven. En uiteindelijk is het

0: 6,5 jaar geworden.
1: 6,5 jaar heb je op de werf gezeten, ja. Zeg maar, ja.
0: Dus ja, toen ik die brief kreeg, was het wel even slikken. Omdat je dan denkt van ja, en nu? Weet je wel, ik moest eerder gaan nadenken over mijn vervolgstappen. Wat ik kon, wat ik wilde. Dan dat ik daar nog even de tijd voor had. Maar ja, ondernemend zoals ik ben, dacht ik wel. Nou, dat is niet waar eigenlijk. Ik dacht niet gelijk in oplossingen.
1: Niet gelijk, nee, precies. Nee, je denkt in eerste instantie, ja, wat overkomt me nou?
0: Ja, inderdaad. Ik moet even denken wanneer dat precies was. In januari vorig jaar, dacht ik.
1: Ja.
0: En ik dacht eerst, ik parkeer het even. Want ik moest er dat jaar erop in april uit. Maar naarmate het jaar vorderde en dat het zomervakantie werd, toen kreeg ik eigenlijk steeds meer paniek. Want ik dacht, ja, wat wil ik? Wat kan ik? Ik ben heel blij met de kans die de gemeente ons gegeven heeft als creatieve ondernemer om voor een echt gunstige huur daar te zitten. Maar als je dan gaat nadenken om te verhuizen en je gaat rondkijken wat de kosten zijn en überhaupt de mogelijkheden, dan snap je de paniek misschien wel.
1: Nou ja, zeker. Ook omdat we weten vanuit heel veel ondernemers, maar ook vanuit heel veel organisaties die daar ook gevestigd zaten, dat ze en niet direct natuurlijk een plek hadden. Maar ja, sommigen hebben nog steeds geen plek. En dat is natuurlijk best wel schijnend. Want ja, je moet al die mensen moet je daar uiteindelijk kwijt kunnen. Of je moet stoppen met je organisatie, omdat het gewoon niet meer haalbaar is.
0: Dat klopt zeker. Dus ik ken ook een paar ondernemers die inderdaad zijn gestopt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook al onderneem ik al 11 jaar. Ik heb 11 jaar, het is mijn 11e jaar dat ik Liefslabel heb. Heb ik ook overwogen om te stoppen. Omdat het vorig jaar was het best een uitdagende tijd om rond te komen van je creatieve product. De toestand in de wereld, maar ook de energiekosten die stijgen. Ja, gaan mensen dan bij mij nog een cadeautje kopen? Weet je wel. Ja. Dus ik zag mijn omzet ook wel afnemen.
1: En dan had je dan nog een relatief gunstige huur, zeg maar.
0: Ja,
1: op het moment dat je echt een winkelpand of wat anders zelf moet gaan huren, ja, dan heb je dat ook nog eens een keer naast de bijkomende kosten. En natuurlijk alle rompslomp om überhaupt te verhuizen.
0: Zeker weten. Dus het is echt zo'n moment dat je voor jezelf weer gaat nadenken, wat wil ik de komende 5 jaar? Wat kan ik? Naast ondernemer ben ik ook moeder van een tweeling. Ik heb een man die af en toe toch een beetje aandacht wil. Ook vindt hij het heel leuk dat ik ondernemer ben.
1: Hij is soms ook wel handig, ja. Ja.
0: Dus ik dacht, ja, misschien moet ik nu even normaal gaan doen.
1: Ja, maar goed, aan de andere kant, dit is ook gewoon normaal voor jou. Je voelde je wat dat betreft ook gewoon thuis op de werf. Maar ja, je moest uiteindelijk wel schakelen. Klopt het dat je je thuis voelde op de werf? Had je daar eigenlijk, bij wijze van spreken, nog 10 jaar willen zitten?
0: Nou, ik vond het echt te gek plek, maar het had ook een paar nadelen.
1: Wat waren de nadelen dan?
0: Het was ongeveer even warm of koud als buiten. Ja. Dus op dagen zoals nu begon ik om 6 uur 's ochtends, denk ik. Net als jullie ongeveer.
1: Ja.
0: En als het dan echt niet meer te doen was, dan stopte ik om 12 uur. Dan ging ik naar het zwembad. Dat was op zich positief. En in de winter, november, december, maken wij onwijs veel kerstpakketten. Dan stond ik in mijn skipak.
1: Oh, omdat het zo koud was?
0: Ja. Dus we hadden een paar kleine ruimtes die we konden verwarmen. Een keukentje met een kachel voor de pauze. En een klein kantoortje met een kachel. En dat was onze klimaatbeheersing.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: When I spent the summer on you.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De ochtendshow.
9: 7:02, een hele goede morgen. Zometeen gaan we beginnen met de ochtendshow. Nu is het nieuws. En die krijg je van de NOS.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
11: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
10: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
12: Hier is Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
10: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Rennen, vliegen, springen en dan weer opstaan. Nou, we zijn opgestaan. Ik ben er hoor. Goedemorgen. Tijd voor het nieuws uit de regio.

0: regio. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Beachvolleyballer Sam van der Loo heeft uit Boskoop heeft samen met zijn nieuwe partner Mees Sengers het Future Toernooi op het Griekse eiland Ios gewonnen. In de finale versloeg het Nederlands duo de Griekse thuisfavorieten in 2 sets. Voor de 24-jarige van der Loo is het een succesvolle terugkeer op internationaal niveau nadat hij vorig jaar bewust een rustiger seizoen draaide. De politie moest zondag 2 keer uitrukken voor een ontsnapt schaap. Eerst werd een loslopend dier gemeld bij de Leidse schouw, maar dat werd niet meer aangetroffen. Later op de dag liep een schaap rond op de burgemeester Bruinslotsingel. Omstanders hadden het dier toen al veilig teruggebracht naar het weiland. Volgens een beheerder van de kinderboerderij was het schaap waarschijnlijk door de hitte het water ingegaan en aan de verkeerde kant van de sloot terechtgekomen. Weggebruikers moeten vanavond en vannacht rekening houden met... deze valt weg. Sorry.
2: Dat was gisteren natuurlijk.
1: Ja, precies. Deze is weggevallen. Excuus.
2: Nou, dat geeft niet.
1: Heb ik niks.
2: Oh, dan heb je niks. Nee. Oh, je hebt geen vervangend nieuwtje. Nee.
1: Sorry.
2: En dat is jammer, want het gaf mij wel even de tijd om nog even te zoeken naar de verkeersinformatie. Maar goed, we gaan het zo meteen even uitleggen waardoor dit allemaal tot stand is gekomen. Even kijken hoor, ik moet inloggen, dan kijken we hier naar de regio en dan hebben we hier een rijtje staan. Nou, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
2: Ongelooflijk, wat een ochtend deze ochtend. De files dan, de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment staan er al 5 meldingen. Totale lengte van 26 kilometer en een vertragingstijd van 38 minuten. Om te beginnen met de wegwerkzaamheden natuurlijk. De A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. Wegwerkzaamheden aan de gang. Duurt allemaal nog tot 1 juli 2026. 6:00 ochtends. Oftewel, er rijden helemaal geen auto's over die weg, want de weg is dicht. Daarom rijden de auto's over andere wegen. Ze zoeken uitvalswegen. Nou, dat is onder andere de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ieperburg en Zoetewoudendorp. Er staat 12 kilometer op dit moment. Je vertraging bedraagt een kwartier. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Gouwen. 3 kilometer, je vertraging bedraagt 5 minuten. En een ander iets, een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Maar dan tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Er staat daar 6 kilometer, je vertraging is daar 7 minuten. De rechterrijstrook is afgesloten. Ries, hoe is het op het spoor?
0: Nou, het is flink bal op het spoor. Ik haal er even 3 uit en voor de rest moet je eventjes de NS reisplanner checken. We beginnen met een aangepaste dienstregeling tussen Schiphol Airport en Leiden Centraal. Daardoor rijden er minder intercities. En de verwachte duur is dat het nog tot zaterdag gaat duren.
2: Oh, dat is wel flink dan.
0: Ja, en dan heb ik nog minder intercities ook op het traject Utrecht-Rotterdam. Dat komt ook door een aangepaste dienstregeling. En dat duurt nog tot vanavond 8:00. Dan de laatste alweer. Door beperking in de materieelinzet tussen Alphen aan de Rijn en Gouda rijden en minder sprinters. En dat duurt tot ongeveer 11:00. En zoals ik al zei, voor de rest moet je eigenlijk eventjes de NS reisplanner in de gaten houden.
2: Zo is het. Adviseren we altijd natuurlijk. Maar vooral ook veel succes deze ochtend wat betreft de treinen. Mocht je met de trein moeten en mocht je ook in een van de files staan. Ook veel succes. Ja, een rommelige ochtend. Zo begint hij in ieder geval. We proberen er alles aan te doen om het weer wat recht te trekken. Maar we gaan het zo meteen ook even aan je uitleggen. We gaan in ieder geval beginnen aan de donderdag 25 juni, oftewel de donderdagochtendshow.
3: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
4: Welcome.
5: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Zo. Nou, we zijn er hoor. Ongelooflijk.
1: Jij misschien?
0: Jij bent er ook toch? Ik bedoel, ik zie jou hier zitten. Dus,
1: ik heb deze ochtend nog geen thee op. Ik heb nog geen koffie op.
0: Nee, ik zet net de koffie aan ook. Die loopt nu een beetje door.
1: Jij hebt tenminste koffie, maar ik heb nog helemaal geen tijd gehad ervoor.
0: Nee, ja, het is toevallig dat ik net even tussen jouw nieuws door even een bakje koffie kon zetten. Maar het is echt ongelooflijk. Ja. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Het is 7:09, Studio Alf en Kaag en Brazen, waar je naar luistert. Ja, echt een slechte nacht gehad. En dat heeft niks te maken met de hitte.
1: Oh.
0: Jij wel?
1: Nou, ik viel pas laat in slaap.
0: Helemaal wakker.
1: Maar het was een uurtje of 12:30 of zo.
0: Ja.
1: En vanochtend ging de wekker. En ik weet dat ik heb gezegd van nou, ik doe nog even wat snoezen. En vervolgens wordt mijn vrouw wakker gemaakt. Hé joh, het is al 6:30.
0: Ja, nee, snoezen is echt het slechtste plan ooit.
1: Ja, echt.
0: Het is niet voor niets dat ik zeg maar 16 wekkers heb staan. En dat is echt niet gelogen. Ik heb echt om de 7 minuten vanaf 4:15 heb ik alleen maar wekkers staan. Mijn vrouw wordt er helemaal gek van. Ja. En mijn benen zitten onder de blauwe plek. Omdat ik iedere keer bij zo'n wekker een trap krijg van mijn vrouw. Van je moet eruit. En ondertussen dan. Ja, op een of andere manier krijg ik het toch altijd voor elkaar. Om te blijven snoezen. Om te blijven liggen. En daarmee ervoor te zorgen dat ik uiteindelijk wel op tijd eruit komt. Mm. Ja, behalve van door. Ik ben echt in de war.
1: Ja.
0: Behalve vanmorgen dan. Want vanmorgen. Hey, vannacht had ik echt een slechte nacht. Ja, oké, het was best benauwd binnen. Uh-huh. Maar we hebben het wel een beetje kunnen koelen. Moet ik zeggen, het was best wel goed voor elkaar gebokst allemaal. Het enige was alleen, ja, gisteravond speelde Marokko tegen Haiti.
1: Oh, je hebt gekeken?
0: Nee, ik heb niet gekeken, maar ik wist wel wanneer Marokko een doelpunt had gescoord. Want bij ieder doelpunt, en ja, ze hebben met 4-2 gewonnen uiteindelijk. Het stond lange tijd 0-1 voor Haiti, uiteindelijk 1-1. Toen werd het 1-2 voor Haiti. En uiteindelijk net voor rust werd het 2-2. Ja, bij die 2-2, toen werd mijn dochtertje wakker.
1: Oh.
0: Want het was boem, pats, knal vanwege het vuurwerk omdat Marokko had gescoord. Bij de Turken dan wordt er getoeterd. Hè? Dan gaan al die Turken gaan de straat op om te toeteren. Ik vind altijd wel een magisch gezicht. Maar dat vuurwerk, ja, dat vond ik toch niet een heel prettig idee. En mijn dochtertje helemaal niet, want die is niet zo heel erg happig op vuurwerk. Zij vindt dat schrikmoment, die knal, die vindt ze niet heel prettig. Maar we hebben dus midden in de nacht. Nou, ik denk dat ik het 2:30 heb zien worden op het moment dat. Dat ik een bed heb moeten verschonen. Het feit was namelijk, ze wilde niet meer in haar eigen bed slapen. Dus ze is uiteindelijk bij mijn vrouw in bed gekropen. Op mijn plek. Normaal gesproken zou ik zeggen, nou dan ga ik wel op de bank vannacht.
1: Ja.
0: Ik bedoel, one for the team. Ik vind het allemaal prima als iedereen maar slaapt en iedereen een beetje vrolijk wakker wordt deze ochtend. Het ding was, ja, beneden was het niet te harde. Ach. En ik kan niet de hele nacht met de deur open slapen. Want dat is natuurlijk inbraakgevoelig en dat soort zaken. Dus dat wil je gewoon niet. We hebben wel een logeerbed staan, maar die staat op mijn werkkamer. Ja, welke in de tussentijd, want die hebben we al heel lang niet gebruikt. Hebben we die voor. Nou ja, hebben we. Ik moet even de crux op me nemen. Heb ik volledig volgegooid met allerlei zooi.
1: Ja, ja.
0: Met allerlei dingen die ik heb verzameld. Met oud papier, met kartonnen dozen van pakketjes die ik heb besteld. Ja. Allerlei zooi. Dus dat hebben we midden in de nacht, mijn vrouw en ik, terwijl mijn kind ondertussen al bijna lag te pitten in ons bed. Hebben we die verschoond? Hebben we ervoor gezorgd dat we nog heel klein beetje hebben kunnen stofzuigen? Want ja, er lag ook allemaal kattenharen op. Ik heb 2 katten thuis, dus dat helpt dan natuurlijk ook niet.
1: Nee, zeker.
0: Maar dat hebben we even om 12:15 s'nachts hebben we dat gedaan. 1:30 s'nachts. En uiteindelijk ben ik gaan liggen met een geërcode ruimte. Heb ik een prima nacht verder gehad, hoor.
1: Ja.
0: Ik heb echt wel wat uurtjes kunnen maken. Maar ja, goed, als mijn wekker om 4:15 gaat.
1: Ja.
0: En ik slaap als rond een uurtje of 2:15. Want
1: En je hebt geen vrouw om je tegen je voeten aan te schoppen?
0: Nee, die was natuurlijk in de andere kamer.
1: Waarom?
0: Dus die schopte waarschijnlijk dan mijn kind. Nee.
1: Nou.
0: Dat ze dacht dat ik naast haar lag en dan was het mijn kind, weet je wel. Nee, ik werd uiteindelijk wel wakker door de wekker. Maar wel, ik denk pas bij de 14e wekker of zo van de 16 die ondertussen al zijn gegaan. Ik werd ook vrij laat wakker deze ochtend.
1: Dat is even afzien is dat weer, weet je. Je staat er weer met 2-0 achter, want je bent dan veel te laat wakker geworden.
0: Nou, het werd 4-2 uiteindelijk, hè.
1: ik heb last van een plakback, daar hoor je helemaal eng van. Dus dat wordt ook leuk dan met het nieuws nog een keertje voorlezen.
0: Van een?
1: Plakback.
0: Een plakback?
1: Ja.
0: Is dat Rotterdams?
1: Nou, nee, dat is gewoon, ik heb nog helemaal niks gedronken, joh.
0: Oh, je hebt nog niks gedronken?
1: Ja, nog geen watertje, niks.
0: Nou, dan moeten we jou zo even de kans geven om dat te kunnen doen. Want we willen er natuurlijk wel voor zorgen dat jij gewoon het nieuws op een normale manier kan lezen. Maar goed, dat gaat allemaal goed komen deze ochtend. Want sowieso hydrateren is erg belangrijk. Toch de vraag is je daar een moment. Ja. Hoe heb jij vannacht overleefd? Want je bent dan wat later wakker geworden. Maar heeft het ook te maken gehad met dat je laat bent ingeslapen en dat allemaal vanwege de hitte?
1: Ik ben vannacht wel een paar keer wakker geworden. Maar ik had een overwinning vandaag, want vannacht...
0: Oh, je hebt ook 4-2 gewonnen.
1: Nee, want de plafondventilator mocht dit keer wel aan van mevrouw.
0: Oh, die mocht aan?
1: Ja, ja.
0: Ze had het zelf ook warm een keer?
1: Ja, precies wel.
0: Oh, wauw. Nou ja, gefeliciteerd. Een belangrijke overwinning. Daarmee ben je door naar de volgende ronde. En hopende dat er binnenkort een airco op jouw slaapkamer komt.
1: Ja, die hebben we staan, maar die moet wel uit, hoor. Want, ja,
0: oh, die moet wel echt uit?
1: Ja, maar die vind ik zelf ook veel te veel herrie maken, joh.
0: Ja, ik heb echt, ik heb ook zo'n vrijbare airco, weet je wel. En die heeft dan echt naast mijn hoofd gestaan. Nou ja, dat is een van de redenen waarom ik dus mijn wekker niet heb gehoord. Ik slaap altijd met van die soort oortjes in, dat ik weinig geluid hoor. Omdat ik gewoon, ik moet gewoon echt wel een bepaald aantal uren maken in de nacht. Want anders is het niet te doen. Gisteren is er namelijk bij de Telegraaf ook een artikel verschenen over de ochtendshow, zeg maar, op de landelijke radio. Omdat Jan-Willem Robeen en Jeroen Kijk in de Vechten natuurlijk naar Radio 10 gaan.
1: Ja.
0: En Marieke Elsinga gisteren heeft bekendgemaakt dat zij stopt bij de ochtendshow van Q-Music. Bekende Mattie en Marieke. En ja, de Telegraaf die heeft dus een artikel gemaakt. Heeft een aantal landelijke radio-dj's ondervraagd. Met dus de vraag, hoe zwaar is het nou eigenlijk? Nou, ik kan je vertellen, het is vrij zwaar, hoor. Om elke ochtend heel vroeg op te staan. Korte nachtjes te maken, terwijl je eigenlijk lange nachten moet maken.
1: Ja,
0: en het is gewoon een heel ander ritme wat je op een gegeven moment aanhoudt. Dus, het verhaal was dus wel van, een van de redenen dat ik dus niet wakker gemaakt kon worden omdat ik mijn wekker niet hoorde, was vanwege die airco die naast mijn hoofd stond. Maar ik heb heerlijk geslapen, ondanks dat geruis. En dat heeft, het is een beetje de white noise, weet je wel, wat me in slaap heeft gebracht
1: het,
0: ook.
1: Ik ken het.
0: Dus ik zou het zeker aanraden, toch, die airco, Ries?
1: Ja, goed.
0: En anders die oortjes in.
1: Ik denk dat we dan gewoon de verkeerde airco hebben, want jij hebt natuurlijk een hele dure airco, heb je staan.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Ik heb dus een beetje als dat thuis staan, maar dan met een heel kleine opening, dus die maakt heel veel herrie als het alleen al de ventilator draait.
0: Ja, maar het is wel een airco bij mij thuis ook, zo'n verrijdbare, zo'n mobiele, die ook met het slangetje gewoon naar buiten moet, dus je zit ook onder de muggenbulten de volgende ochtend. Ondanks dat hij heel duur is. Maar hij doet het wel goed. En hij maakt ook veel lawaai, maar hij doet het wel goed. Dus dat neem je dan allemaal voor lief.
1: Ja, is ook zo.
0: Ik werd vanmorgen echt wel wakker met een soort van verkoude snotneus.
1: Dat is weer niet goed.
0: Nee, jawel. Dat was lekker. Want de afgelopen dagen had ik alleen maar last van hooikoorts. Dus het kon er tenminste eindelijk een keer uit. Vieze praat deze ochtend, maar het is wel wat het was. Tot slot één vraag nog.
1: Nou.
0: Heb jij het gisteren een beetje overleefd? Ja, je zit hier, dus je hebt het overleefd. Maar
1: ik ben gisteren...
0: is het een beetje gelukt?
1: Het is een beetje gelukt, ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Wil je zo niet even kwijt wat je precies hebt gedaan? Want ik ben wel benieuwd naar jouw tips om zo'n warme dag door te komen. Want vandaag natuurlijk opnieuw code geel en wordt het opnieuw een warme dag, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Ja. Dus kun je zo even wat tips met ons delen?
1: Goed, dat is een hele simpele, maar goed, oké.
0: Ja, oké. Nou, dan krijgen we dat zometeen te horen van Richard Harreman. Ik zei het al, code oranje vandaag ook. Niet alleen maar vanwege het Nederlands elftal die vannacht moet voetballen. Is ook nieuws over trouwens. Want officieel om 1 uur vannacht dan moeten ze gaan spelen, maar... Ja, het zou best kunnen zijn dat ze dat niet gaan halen.
1: Oké.
0: En dat heeft alles te maken met het weer. Het weerbericht. Daar straks meer over. Maar wel code oranje vanwege de warme temperaturen die ook vandaag de dag nog steeds aanblijven. KNMI die heeft die code oranje afgegeven. Vanaf morgen geldt die waarschijnlijk ook in het noorden van het land. Want tot op heden is dat niet het geval. Vind ik toch wel een soort van apart eigenlijk. Heel het land, heel Europa heeft code oranje. Soms zelfs code rood. Hè? Dat is echt, in België hebben ze vandaag code rood namelijk. Maar het noorden van Nederland, die doet weer apart. Die heeft er geen zin in. Die denkt, code geel is prima voor ons.
1: Laat maar gaan.
0: Maar goed, waarschijnlijk dus vanaf morgen dus ook code oranje in het noorden van het land. Op de Waddeneilanden blijft code geel van kracht. Ah. Vanmorgen is het zonnig en droog. In het uiterste noorden en noordwesten komt lokaal nog wat mis voor. Vind ik een mooi gezicht geven trouwens, want ik heb het vanmorgen ook gezien. Van die nevel, weet je wel, in de lucht.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan die zonnestralen er doorheen. Ik vind dat heerlijk altijd.
1: Ik dacht eventjes dat mijn ramen helemaal vuil waren van mijn auto. Maar dat viel best mee.
0: Nee,
1: dat
0: was buiten die auto om, inderdaad. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Temperaturen lopen uiteen van 24 graden aan de noordkust tot plaatselijk zelfs 37 graden in het zuiden van het land.
1: Hallo, schij op. Hou op, joh.
0: Het zuiden van het land, daar zitten we niet, dus dat komt goed.
1: Ja, oké.
0: Wie naar buiten gaat, doet er goed aan om voldoende water te drinken, verkoeling op te zoeken, zware inspanningen te vermijden, hoogtepunt van de hitte natuurlijk rond

0: wat is het, 1, 2, 3 uur... om überhaupt binnen te blijven. En ja, waar nodig, in ieder geval een aangepast werkrooster aan te houden. Dus ga even met je baas in gesprek zometeen. Want ik denk dat je baas ook wel op tijd naar huis wil vandaag. Dus nou, wees gewaarschuwd bij deze. Ja, vandaag natuurlijk... ja, hier in de regio wordt het gewoon 30 tot 35 graden. Dus sowieso natuurlijk...
1: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
0: Ja, en wat dat betreft is het nog steeds de zoveelste dag in de zogenoemde hittegolf. Dus ja, daar hebben we natuurlijk ook een soort van code oranje hittegolfliedje voor. Om je te waarschuwen op een, ja, toch wel vrij leuke manier, moet ik zeggen. Al zeg ik het zelf.

Ja, die hittegolven zitten er middenin, joh. Maar ook midden in de ochtendshow voor de donderdag. Tijdens die hittegolf. Nou, de hitste hits op je radio, hoor. Ongelooflijk. We gaan ze zo meteen draaien voor je. Calvin Harris en Summer, het komt eraan. Ook CZR is de weekclassic voor vandaag. Suzy Q. Dat allemaal niet op 538. Niet op Veronica.

0: En je weet dat je wakker moet worden met de muziek van Calvin Harris en Summer in de ochtendshow. Ja, we zitten er natuurlijk middenin. Maar ook even een lekker rustig plaatje om mee op te starten. Suzy Q van de CCR. Creedence Clearwater Revival natuurlijk. Dat in de ochtendshow van Studio Alphen in Kagebrazem. Het is tijd voor een rondje nieuws.
1: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: Nou, we zijn eruit hoor.
1: Veel te vroeg om op te staan.
0: Nou, precies op tijd. 7:30. Goedemorgen. Toch

0: De nieuwsservice voor de donderdag, 25 juni vandaag. Ries, wat is jou opgevallen?
1: In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen na twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De zwaarste beving had een kracht van 7,5 en vond plaats voor de kust in zee. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor een groot aantal slachtoffers, mogelijk zelfs tienduizenden. Een officieel dodental is op dit moment nog niet bekend. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft inmiddels haar medeleven betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers.
2: Wel heftig, dan denk je dat hier erg hebt met je warme weer. Maar zo'n zware beving, wat...
0: Ja, we mogen wat dat betreft nog best wel in ons handjes knijpen inderdaad, dat we niet te maken hebben met het orkaanseizoen
2: dat
0: en met aardbevingen en dat soort zaken, wat in het buitenland wel vaak het geval is. Maar inderdaad, ja, ik werd er vanmorgen ook mee wakker met het nieuws. Echt wel heftig inderdaad.
2: Ja, als je de beelden ook ziet, dat is niet te beschrijven.
0: Weet je wat ik meteen dacht? Ja, maar misschien is dat ook een beetje een kronkel in mijn gedachten, maar Venezuela doet natuurlijk ook mee met het WK voetbal. Ja. Zouden zij zo meteen een minuut stilte houden tijdens het WK-voetbal? Althans, voorafgaand aan de wedstrijd. En zouden zij met van die zwarte banden om een arm spelen?
2: Ja, dat zou misschien best wel eens kunnen, ja.
0: Het lijkt mij toch wel dat daar een beetje aandacht voor is. Maar goed.
2: Ja, het is ook nog een keertje vlak bij Curaçao, hè?
0: Oh, dus zij kunnen eventueel nog... zij moeten eigenlijk nog een soort van rekening houden met naschokken.
2: Ja, zeker.
0: Oké. Nou, wees erop voorbereid, zou ik zeggen. Maar wel heftig nieuws inderdaad. Hoeveel...
2: Het is nog niet bekend hoeveel slachtoffers er precies zijn.
0: Nog niet bekend, oké. Nou, we houden het nieuws voor je in de gaten. Mocht daar meer over bekend zijn, hoor je dat uiteraard hier. Wat je ook hoort hier is het nieuws over de gevangenen. We hebben eerder al wel eens het bericht gehad over dat er een cellentekort is. Hè? Dat niet alle gevangenen eigenlijk meer in zo'n cel kan worden geplaatst. En dat er eigenlijk is besloten om gevangenen vervroegd vrij te laten bij goed gedrag. Nu is het zelfs zo erg dat het kabinet meer gedetineerden overdag met een enkel band wil vrijlaten. Ze kunnen dan buiten de gevangenis werken en 's avonds dan terugkeren om in de cel te gaan slapen. Het is onderdeel van de plan die tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort in moet gaan. Justitie-staatssecretaris Van Brugge die denkt er verder over aan minder begeleiding voor kortgestraften bij een terugkeer. In de samenleving, dus minder begeleiding. Dus dat betekent, je hebt iets gedaan, je hebt ervoor vastgezeten en hopende dat je ervan hebt geleerd, want je wordt gewoon minder begeleid. Ja, dat vind ik ook wel zorgelijk, hoor.
2: Dat vind ik zeker zorgelijk.
0: Ja. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten.
2: Ja, het gaat om kort short stay gevangenen.
0: Kort gestraft noemen ze dat dan in het Nederlands. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Dat wordt dan mogelijk zelfs een maand eerder.
2: Zo.
0: Ja. Dus eigenlijk zouden ze dan zeggen, ja, net als bij het voetbal, weet je wel. Je krijgt 2 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. Mocht je dan nog een keer in de fout gaan, dan moet je hem alsnog uitzitten.
2: Ja, precies.
0: En dan nu krijg je 12 maanden cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is toch bijzonder nieuws, moet ik zeggen. Wat ook bijzonder nieuws is, we weten allemaal dat Elon Musk natuurlijk naar de beurs is gegaan met zijn bedrijf.
2: Ja.
0: En daarmee werd hij biljonair. Dat was dan de rijkste man ter wereld, hè, uiteindelijk. Ja. We weten allemaal dat de meneer van de Microsoft, van de computers, die was natuurlijk ook biljonair. Wie was dat ook weer?
2: Nee, Bill Gates. Nee, die is nooit biljonair geweest.
0: Geweest.
2: Elon Musk was de eerste biljonair ter wereld.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Maar we kunnen stellen, hij is biljonair af.
2: Is dat zo?
0: Ja, ik weet niet of hij inmiddels weer wat extra heeft geïnvesteerd. Nee, dat weet ik wel, want er staat hier namelijk voor me in het bericht. Hij verwierf die status, biljonair, de eerste biljonair ter wereld dus.
2: Ja.
0: Nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald. Dat meldt in ieder geval de Amerikaanse Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musk, het bedrijf van Musk, SpaceX, $400 miljard in waarde gedaald. En is daarmee ook een

0: een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt.
1: Ja, verdampt. Ja.
0: De beurswaarde van een bedrijf kan echt heel snel weer veranderen. De vraag naar de aandelen wisselt nogal. Musk kan dus zomaar weer snel opnieuw biljonair worden. Dat betekent dus niet dat Musk nu op een houtje moet gaan bijten. Hij is nog steeds altijd de rijkste mens ter wereld op dit moment. Mm. Dus wat dat betreft heeft hij nog genoeg te besteden. Kan hij gewoon de airco's ook binnenhalen. Want er is bijna geen airco meer te verkrijgen, heb ik het idee.
2: Nee, het is echt drama. Is
0: ongelooflijk. En anders hebben ze in ieder geval levertijd nodig. Maar misschien heeft hij ze wel allemaal opgekocht. Heeft hij gedacht, laat ik daar maar in investeren. En ervoor zorgen dat ik daar weer wat geld mee kan verdienen. Die man die verzint toch wel weer wat nieuws. Waardoor die weer extra waarde van waarde is ook. Hoeveel airco's zou hij in huis hebben? Vraag ik me af. Of is elke ruimte is gekoeld met een airco van zijn eigen merk of zo?
2: Er gaat dus een theorie dat hij een reptiel is eigenlijk. Dus hij slaapt eigenlijk alleen maar onder de grond.
0: Hij slaapt onder de grond.
2: Ja, daar heb je geen airco nodig.
0: In zijn schuilkelder?
2: Of? Ja, zoiets.
0: of net als oom Dagobert.
2: Ja.
0: Dat hij dan in zijn... tussen al zijn dollarbiljetten slaapt. Dat hij daar een beetje van heeft gemaakt.
2: Hij
0: heeft genoeg, dus het kan prima. Maar goed, Elon Musk dus. Daar het nieuws over deze ochtend. En wat er nog meer in het nieuws zit, dat hoor je zo meteen van de NOS. Natuurlijk heeft Richard Harreman ook zo meteen het nieuws voor je uit de regio. En gaan we hem daarna natuurlijk ook weer spelen. Waar of niet waar? We maken ons op voor weer een nieuwe ronde. Zometeen krijgen we weer drie stellingen van de vriend van de show, Thijs van der Dussen. En jij kunt daarmee de dagwinst pakken. De titel dagwinnaar. En ook twee stickers, hè?
2: Zeker.
0: Ja, één sticker sowieso omdat we die altijd uitdelen. En eentje voor reserve. Want met die warme temperaturen kan het zomaar zijn dat zo'n sticker loslaat. Dus dan heb je in ieder geval één reserve om alsnog op te plakken op het moment dat het weer wat minder warm wordt buiten.
2: Precies.
0: Dus bij deze. Het ligt allemaal voor je klaar. Jij kunt het winnen zometeen. studioalf.nl/WhatsApp. Zet hem alvast open. Want zometeen kun je antwoord geven op waar of niet waar via dat adres. En wellicht kunnen we jou zometeen feliciteren. En betitelen tot de dagwinnaar. En die stickers opsturen. studioalf.nl/WhatsApp. Zet hem klaar. Dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Venezuela zijn zeker 32 doden na twee aardbevingen kort achter elkaar. Ook zijn er zeker 700 gewonden, zegt interim-president Rodriguez. De zwaarste beving had een kracht van 7,5. Die werd ook gevoeld op Curaçao, dat niet ver weg ligt. Een jongen van 17 uit Hendrik Ido Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog twee meldingen gedaan. Het KNMI verwacht voor de komende dagen niet alleen hoge temperaturen overdag, ook in de nachten kunnen records gaan sneuvelen. Voor komende nacht verwacht het Weerinstituut dat in Zuid-Limburg de temperatuur niet onder de 25 graden zal komen. Het weer code oranje vanwege de hitte, alleen op de Wadden is het nog code geel. Het wordt 27 tot lokaal 37 graden.
0: En wat er aan de hand is in de regio, dat hoor je natuurlijk van de enige echte Richard Harreman. Goedemorgen, Ries.
2: Goedemorgen. Na 20 jaar discussie gaat de aanleg van de N207 Zuid definitief door de nieuwe provinciale weg. Moet de verkeersdrukte in Boskoop, Hazenwoudendorp en Waddinxveen verminderen. Voor Hazenwoudendorp betekent dat onder meer nieuwe wegen, een extra rotonde, een fietsbrug en aanpassingen aan het bestaande wegennet. De gemeente moet daarvoor ruim 16 miljoen euro bijdragen. Over verschillende onderdelen van de plannen bestaat nog verdeeldheid in de gemeenteraad. Deze week nog wordt besloten of het benodigde extra budget beschikbaar wordt gesteld. De 12-jarige Mirage uit Alphen aan den Rijn is overleden. De ongeneeslijk zieke jongen kreeg vorige week nog een indrukwekkend eerbetoon toen meer dan 300 motorrijders naar zijn huis kwamen voor een speciale ride-out. Woensdagmiddag werd in de Turkse moskee Hatsi Bayram een uitvaartgebed gehouden. Een tractor met aanhanger is in de nacht van dinsdag op woensdag van de weg geraakt en in een sloot beland aan de Kerkweg, de N446 tussen Hoogmade en Wouwbrugge. Op de aanhanger lagen hooibalen waarvan er enkele in het naastgelegen weiland terechtkwamen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Over de toestand van de bestuurder is niets bekendgemaakt. De weg bleef gewoon open voor verkeer. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, we merken zo langzamerhand dat het weer vol begint te stromen op de wegen in de regio. Heeft allemaal te maken met wegwerkzaamheden onder andere, maar ook met kapotte vrachtauto's, ongelukken, dat soort zaken. Je krijgt van mij de meldingen die een kwartier of langer duren, want zo erg is het al. Want er staan in totaal zo'n 10 meldingen, 10 files. Daarvan zijn dus 10 meldingen.

0: meldingen. 45 kilometer in totaal en een vertragingstijd van 150 minuten.
1: Zo.
0: Ja, het is echt bal. Nee, ik ga het zelfs nog korter maken. De meldingen van 20 minuten of langer, want zo erg is het. De A4, Den Haag richting Amsterdam, heeft last van de wegwerkzaamheden op de N44. Dat is Den Haag richting Amsterdam. Dat is de A44. Even opnieuw.
1: Ja,
0: de
1: A4.
0: De A4 heeft last van de wegwerkzaamheden op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. Daar wordt dus aan de weg gewerkt. Het duurt allemaal naar verwachting nog tot 1 juli 2026, 6 uur 's ochtends. Ja, en daardoor loopt het dus daar vast tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. De A4 dus. 10 kilometer staat er. Je vertraging bedraagt dan meer dan een half uur. Dan bergingswerkzaamheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Hofvliet. De verbindingsweg is afgesloten. Er wordt geadviseerd om de afrit Leidschendam, dat is afrit nummer 8, om die te nemen. Om ervoor te zorgen dat je niet aansluit in een van de andere files. File ook te vinden op de A12, Den Haag richting Utrecht tussen Gouden en Nieuwebrug. 7 kilometer, je vertraging bedraagt dan meer dan een half uur. Komt door een ongeluk, 3 rijstroken zijn er dicht. Dan de A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar staat een kapotte vrachtauto die zorgt voor 7 kilometer vertraging. De vertragingstijd is 7 minuten. De rechterrijstrook is afgesloten. Ja, dan de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Er staat 3 kilometer. De vertraging is daar bijna een half uur. Ja, en ook een ongeluk op de N44. Daar is die dan wel. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Wassenaar, Kerkhout en Wassenaar staat op dit moment 2 kilometer. En je vertraging is daar meer dan een kwartier. Is het net zo bal op het spoor dan als op de weg is?
1: Nou, dat kan je wel stellen inderdaad. Want in de regio's Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht is het eigenlijk één grote rode vlek van de NS. Ik haal even de 3 belangrijkste er voor je uit. Ja, door een aangepaste dienstregeling rijden er minder intercities tussen Schiphol Airport en Leiden Centraal. En tussen Leiden Centraal en Rotterdam Centraal rijden er ook minder intercities. En dat duurt allemaal tot verwacht zaterdagavond. Dan heb ik nog het traject Utrecht-Rotterdam. Ook daar een aangepaste dienstregeling en daardoor rijden er minder intercities. Dat duurt tot vanavond 8 uur. En door beperking in de materieelinzet tussen Alphen aan de Rijn en Gouda rijden er minder sprinters. En dat duurt tot, naar verwachting tot 11 uur.
0: Jeetje.
1: En voor de rest hou ik gewoon eventjes de NS-reisplanner in de gaten. Want het is echt bal in onze omgeving.
0: Nou, zo is het inderdaad. Veel succes deze ochtend, mocht je op pad moeten. Kleine troost. Wij zijn er tot 10 uur met de ochtendshow op Studio Alphen en Kagebrazen. Zometeen dus waar of niet waar. Speel mee via de app.

0: Op dit moment is het nog niet het geval dat als je naar buiten loopt, dat je dan ook het gevoel hebt alsof je tegen een muur aan loopt. Want het is nog vrij. Het is nog best lekker eigenlijk buiten, moet ik zeggen.
1: Het is namelijk een cool windje, dat is wel lekker.
0: Dat is zeker lekker, ondanks dat 22 graden al is. Maar toch. Het voelt toch lekker daaraan. Gisteren ook, toen moest ik even naar een winkeltje toe. En toen ik daar naar binnen liep, toen dacht ik, oh, eigenlijk is het hier best aangenaam. En toen zei die eigenaresse van, ja, het is hier 30 graden. Ja, met die buitentemperatuur voel je dat gewoon niet meer.
1: Nee.
0: Dan lijkt het net alsof het hier een gekoelde ruimte is. Maar dat was niet het geval. Hè? Die stond ook gewoon volledig in de trade.
1: Ik kwam een fotootje voorbij en ik ga niet schrijven wat er precies op staat. Maar dat mag jij dan eventueel doen.
0: Oké.
1: Maar deze kwam voorbij.

0: jij laat me nu een fotootje zien. Het is momenteel frisser in mijn bad dan onder de parasol. Maar dan het Nederlandse woord waardoor het rijmt op parasol. Nou, ja, dan mag je zelf invullen hoeveel het is. En er staat dan op de thermometer, ja, ik heb mijn bril nu op, 36,5?
1: Ja, 36,7, ja. 36,6. Ja.
0: Terwijl tegenwoordig de lichaamstemperatuur 38 graden is. Hè?
1: Dat, ja.
0: Heel veel mensen denken met 38 graden, oh, ik heb...
1: Ja, maar zonder,
0: ik heb een beetje koorts, maar nee, het is echt überhaupt. Oh, okay. Je lichaamstemperatuur is inmiddels ook warmer geworden. Okay. Je hebt ook last van de klimaatcrisis, zou je zeggen.
1: Ja, ik moet zeggen, gisteren ben ik gewoon twee keer onder de douche gegaan, gewoon om alleen maar af te koelen gewoon.
0: Nou, ik stuurde je gisteravond een filmpje dat ik in het zwembadje in de tuin zat, dat ik vroeg van, joh, hey, kunnen we voortaan niet gewoon de ochtendshow in het zwembadje maken? Maar dan moeten we alleen even zorgen dat hier een technicus zit. Iemand die zich daarvoor wil opwerpen. Maar dan kunnen wij lekker gewoon in het zwembadje zitten en dan doen we vanuit daar doen we wel alle gesprekken en zo.
1: Ja, dat is echt niet te doen gewoon. Gisteren had ik twee airco's had ik bij ons in. We hebben zo'n overloop hebben we dan. Dan kom je met de trappen omhoog zetten, heb je een overloop, dan heb je dan vier kamers, slaapkamers enzovoort. En dan heb je een douchedeur heb je daar. En er zit zo'n rooster onderin, die heb ik eruit gehaald. En ik had twee airco's had ik daar zo in de douche laten uitkomen.
0: Ja.
1: Nou, kom ik weer boven op de overloop. En het was zo ontzettend warm, want de douche kon het niet verwerken. Ik gooi het gewoon weer terug. Het kon gewoon keihard terugzetten. Nee, ik zei, ja, dat heeft helemaal geen zin.
0: Eigenlijk heeft op dit moment helemaal niks zin. Behalve dat je in elke ruimte een airco plaatst. Maar ja, dat is ook niet lekker voor je energierekening natuurlijk.
1: Dat.
0: Maar ja, er zijn allerlei tips tegen die warme temperaturen. Gaan we het zo meteen even over hebben in de ochtend. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Heel even kort, Ries. Nog naar gisteren. Want wat heb jij gisteren gedaan om die dag door te komen?
1: Nou ja, dat zeg ik. Ik ben twee keer onder de douche gegaan. En ik ben ik heb de airco neergezet in onze slaapkamer. Zo ook richting mijn zoontjeskamer laten blazen. En op een gegeven moment was het gewoon aangenaam in de slaapkamer. Ik ben gewoon op bed gaan liggen.
0: Ja, maar je hebt ook een hele lange autorit gemaakt in de airco.
1: Dat heb ik s'avonds. We zijn nog eventjes naar de Schiphol toe gereden. En toen zijn we eigenlijk helemaal via Amsterdam. We zijn door Amsterdam heen gereden. Gewoon even lekker rondrit maken. En op die manier zijn we gewoon een beetje de verkoeling gezocht. Ik zei tegen mijn vrouw, we stappen nu in de auto.
0: Ja.
1: Het was 34 graden. Ik zei, ik ga niet terug naar huis voordat het 29 graden was.
0: Maar ook gewoon, je bent gewoon gaan rijden. Je had geen doelstelling of wat dan ook. Je had behalve koeler worden, maar...
1: Dat.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik had gewoon... ik was daar helemaal klaar mee met de warmte. Mijn vrouw ook, die lag op een gegeven moment op de bank te slapen. Waarschijnlijk vandaar dat ze ook goed vond dat de ventilator aanging in de slaapkamer.
0: Ja, precies.
1: Ja, het was gisteren echt afzien. Ik denk dat het op een gegeven moment 36 graden was op de bovenverdieping bij ons.
0: Nou, mocht je je afvragen wat een Rotterdammer in Amsterdam doet, dat is gewoon even afkoelen.
1: Precies dat.
0: Wauw.
1: Vanavond gaan we naar Rotterdam trouwens. Dus,
0: ik dacht naar Almere.
1: Nee,
0: ja.
1: Nee.
0: Dus iets verder weg namelijk. En dan ga je vrijdag ga je naar Groningen.
1: Ja, maar dat doe ik als ik naar huis ga vanaf hier. Ga ik via Groningen terug naar huis.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, echt.
0: Zeg, waar of niet waar dan? We gaan er weer spelen. We krijgen drie stellingen van vriend van de show, Thijs van der Dussen. En wij gaan daarop antwoorden met waar of niet waar. Zijn ook de enige antwoorden die je daarop kunt geven. Althans, ja, de enige antwoorden die we van je verwachten. Maar jij kunt ook meespelen via de app studioalf.nl/WhatsApp. Doe dat vooral, want de titel Dag Winnaar ligt op jou te wachten. En ook die twee stickers. Dus het is echt wel de moeite waard om mee te spelen. Studioalf.nl/WhatsApp is het adres om jouw antwoorden achter te laten. Zet in je bericht dan wel 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Want anders dan, hebben we gewoon een probleem. Dan gaan we namelijk antwoord 2 bij stelling nummer 1 plaatsen en andersom. En dan heb je het gewoon niet goed. Dat vinden wij zonde. Dus zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. studioalf.nl/WhatsApp. Geef je antwoorden door en word de winnaar van waar of niet waar. Hier in de studio natuurlijk een interne strijd tussen Richard en mij vandaag. Ja. Ben je er klaar voor, Ries?
1: Ja, kom maar op.
0: Kom maar op, zeggen we tegen Thijs van der Dussen. Want dit is stelling 1. Goedemorgen, Thijs.
2: En we zijn weer aangekomen bij Waar of Niet Waar in de ochtendshow. En we beginnen bij stelling nummer 1. En die luidt als volgt. Kamelen hebben maar één ooglid. Waar of niet waar?
0: Oké, vorige keer hadden we het over de bulten van een kameel. En nu gaat het om de oogleden van een kameel. Althans, de vraag is, hebben ze maar één ooglid?
1: Oeh.
0: Of hebben ze er stiekem toch twee? Ja, volgens mij, naar mijn weten, heeft een kameel ook gewoon twee ogen. Maar hebben ze maar één ooglid? Richard Arman, wat denk jij?
1: Ik zeg niet waar.
0: Jij zegt niet waar. Oké. Ja, ik twijfel hier een beetje. Het zou best kunnen zijn dat ik zo meteen mijn antwoord ga veranderen. Maar ik zeg ook even niet waar in dit geval. Stelling nummer 2.
2: Stelling nummer 2. Er zijn haaien die in zoet water kunnen leven. Waar of niet waar?
0: Ja, er zijn haaien die in zoet water kunnen leven.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is waar.
1: Ja.
0: Ja, dat is waar, ja. Weet je wat ze altijd... Ze hebben een netwerk, hè, die haaien.
1: Is dat zo?
0: Ja, welkom bij de High Society.
1: Oh ja.
0: Goed.

0: stelling nummer 3 dan?
1: En aangekomen bij stelling nummer 3. Een menselijk gemiddeld 8 spinnen per jaar door tijdens het slapen. Waar of niet waar?
0: Oeh, ik zie Richard allemaal nog groeien.
2: Nee, dit is een fabeltje, is dat. Ik zeg niet waar.
0: Ja, want dat wordt wel vaak gezegd, hè? Dat
2: ja,
0: je dan.
2: Niet waar zijn.
0: dat je tijdens het slapen. Dat je dan. Insecten inslikt. Omdat die toevallig over je bed heen kruipen. Want ja. Ja, ze kruipen door je huis. Waarom kruipen ze dan niet over je bed? Maar zijn het dan zo'n 8 spinnen per jaar, is de vraag. En dat is dan ook de stelling van Thijs van der Dussen. Ja, waar of niet waar? Jij zegt niet waar.
2: Ik zeg
0: eigenlijk
2: niet waar.
0: In de hoop dat het niet waar is.
2: Ik heb ooit een keertje meegegaan. Dat is echt zo'n gruwelverhaal.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat gaat dan niet over spinnen, maar gaat over die zilvervisjes. Weet je, die ken je wel.
0: Ja, die ken ik zeker. Ja. Ja, die kruipen we door heel het huis.
2: We hadden er ooit eentje op het plafond zitten. En normaal had ik die dingen als werk. Ik was moe en ik had echt zin van bekijken. Nou maar, en ik werd midden in de nacht werd ik wakker. Was dat beest was precies gewoon zo vlak naast mijn mond gevallen. Ja, echt. Ik ging over mijn nek.
0: Ja, dat vind ik wel goor, ja.
2: Ja. Ja. Je hebt het niet overleefd, dat kan ik je wel zeggen.
0: Ja, gelukkig wel. Maar ja, doe je zo'n 8 spinnen per jaar gemiddeld doorslikken tijdens het slapen? Jij zegt niet waar, ik zeg hierop ook niet waar. Daarmee hebben we wel een gelijke stand qua dingen. Dus dan doe ik in ieder geval de eerste stelling even veranderen naar het andere antwoord.
2: Okay.
0: Oftewel, daarop zeg ik waar. Nou. Waar ging dat ook weer over? Laten we eens nog één keertje herhalen door Thijs van der Dussen. Kom maar door, Thijs.
1: En we zijn weer aangekomen bij waar of niet waar in de ochtendshow. En we beginnen bij stelling nummer 1. En die luidt als volgt. Kamelen hebben maar 1 ooglid. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
1: Stelling nummer 2. Er zijn haaien die in zoet water kunnen leven. Waar of niet waar?
0: Ook hier de vraag waar of niet waar?
1: En aangekomen bij stelling nummer 3. Een menselijk gemiddeld 8 spinnen per jaar door tijdens het slapen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Nou, in de ogen van Richard Harman is het niet waar, maar dat is ook het antwoord wat hij erop gaf. Wat geef jij als antwoorden op de stellingen van vandaag? Studio11.nl/WhatsApp is het adres om je antwoorden door te geven. Zet in je bericht dan wel 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, en wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar en krijg je ook nog 2 stickers van ons omdat jij het spel hebt gewonnen. Is altijd lekker, dus doe vooral mee. Studio11.nl/WhatsApp. Gaat het goed, meneer? Oh, het is Stromae. Ja, dat is bekend.

0: Stromae en AV Tessaria in de ochtendshow. Ja, de hoogste tijd om even de antwoorden door te nemen van waar of niet waar. We hebben weer drie stellingen gekregen van Thijs van der Dussen. Daar hebben wij op geantwoord in de studio. Richard en ik met waar of niet waar. En als het goed is, heb jij dat ook gedaan via de app studio11.nl/WhatsApp. In je bericht zet je dan 1, 2, 3 dachten waar of niet waar. Ja, en mocht het allemaal goed zijn, dan ben jij misschien wel de dagwinnaar van deze donderdag 25 juni in het spel waar of niet waar hier in de ochtendshow. Ben je er klaar voor om even de antwoorden door te nemen, Ries?
1: Ja hoor, kom maar op.
0: Dat is mooi. Kom maar op, zeggen we ook tegen Thijs van der Dussen. Want stelling nummer 1, die klonk als volgt.
2: En we zijn weer aangekomen bij waar of niet waar in de ochtendshow. En we beginnen bij stelling nummer 1. En die luidt als volgt. Kamelen hebben maar één ooglid. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar, dat is de vraag natuurlijk. Ja, ik had in eerste instantie hetzelfde geantwoord als jij, Gies.
1: Ja.
0: Ik ging met jou mee, maar ik dacht toch, ja, ook vanwege het spelelement, maar ook omdat ik een beetje twijfel hierin. Zeg ik toch maar dat het klopt dat ze maar één ooglid hebben. Oftewel waar. Jij zei daarentegen dus...
3: Niet waar.
0: Niet waar, inderdaad. Maar ja, is het waar of is het niet waar? Thijs die weet het. Thijs, kom maar door met stelling nummer 1. Het antwoord daarop.
2: Ja, dan hebben jullie lang zitten nadenken. En dan is het nu tijd voor de antwoorden. En we beginnen bij stelling nummer 1. Die is namelijk niet waar. Nee, kamelen hebben zelfs 3 oogleden om hun ogen tegen het zand te beschermen.
0: Oh.
2: Hartstikke handig.
0: Ze hebben er zelfs 3?
1: Ja.
0: Oké, okay, dat had ik net even niet verwacht, maar... Wauw. Bijzonder, hé?
1: Ja, ze hebben niet zo'n oogje op het zand.
0: Ah. Ja, een oogje misschien wel, maar een oog... Nou ja, nee, een oog misschien niet, maar een oogleden wel, ja. Zeg maar. Ja, precies, dat is een beetje het idee. Maar goed, het is dus niet waar, het antwoord op stelling nummer 1. En stelling nummer 2, die klonk dan weer als volgt.
2: Stelling nummer 2... Er zijn haaien die in zoet water kunnen leven. Waar of niet waar?
0: Ja, daar was jij heel direct in, Ries. Ja. Jij zei meteen, ja, dit klopt, dit is waar.
1: Ja.
0: Ja, ik ging daarin mee. Is het waar of niet waar, Thijs?
2: Stelling nummer 2, die is waar. Ja, de stierhaai bijvoorbeeld, die kan in zowel zoet als zout water overleven.
0: De stierhaai gaat het dan om, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja, dat zijn, in plaats van dat hij zegt, haai, is het... Voor de wolf krijg je dan.
1: Dat is wel weer een heel ander met rode zwemkleding dan, hè?
0: Dat, nou, maar dat blijkt dus ook een fabeltje te zijn, hè? Dat hebben we ook geleerd van Thijs. Dus,
1: dat je irritant loopt te wapperen. Dat is, enig, dat is reden genoeg voor zo'n beest.
0: Antwoord op stelling nummer 2 is dus waar. Stelling nummer 3.
2: En aangekomen bij stelling nummer 3. Een mens slikt gemiddeld 8 spinnen per jaar door tijdens het slapen. Waar of niet waar?
0: Ja, Richard Arman die antwoordde met...
1: Niet waar. Maar hopelijk niet waar.
0: Dat is meer de hoop van de gedachte, inderdaad. Ja, ik zeg ook dat het niet waar is. Ik denk wel dat het waar kan zijn, maar dat het er toch iets minder zijn. Maar goed, Thijs, ja, is het waar of niet waar? Kom maar door met het antwoord.
2: Stelling nummer 3 is heel erg gelukkig niet waar.
0: Ah.
2: Nee, er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Het is namelijk een hardnekkige internetmythe. Al zou het misschien wel kunnen.
0: Oh ja. En daar houdt hij het bij.
1: Ja.
0: Al zou het misschien wel kunnen... Maar hij geeft geen antwoord.
1: Nee, hij geeft geen antwoord, verder, nee.
0: Dus Riesje blijft een beetje in die...
1: Nee. Ik hou me helemaal vast. En als er dan toch eentje een keertje naar beneden valt... dan stel ik Thijs het aansprakelijk.
0: Oh. Volgens mij heeft hij wel een contract ondertekend... dat hij nergens voor aansprakelijk kan worden gesteld. Ja. Zeg, ja, Ries, dat betekent dat die volgende antwoorden... de juiste antwoorden hadden moeten zijn.
1: Niet waar, waar, niet waar.
0: Niet waar, waar, niet waar. En dat is ook hetgeen wat Bram heeft ingezonden. Ja, en daarmee kunnen we stellen dat zowel Richard Arman... gefeliciteerd, Ries, maar ook Bram... de winnaar zijn van, ja, waar of niet waar... van deze donderdag 25 juni. Want ja, ze hebben het allemaal goed.
1: Ze hebben het allemaal goed.
0: Allemaal, allebei hebben ze het goed. Dus Ries, van harte gefeliciteerd.
1: Yes.
0: En ja, Bram, jij ook van harte gefeliciteerd. Want jij bent bij deze de officiële dagwinnaar. En jij krijgt 2 stickers van ons.
1: Sticker, sticker, sticker.
0: Dus nou, plak ze lekker overal en nergens. Je hebt in ieder geval eentje voor de fun en eentje voor de reserve. Zodat ja, met het warme weer eventueel je die sticker opnieuw kunt opplakken. Op het moment dat die loslaat. Want dat kan natuurlijk met het warme weer. Zorg in ieder geval voor dat jouw contactgevers deze kant op komen... zodat we jou die stickers kunnen opsturen en de titeldagwinnaar. En dan moet het helemaal goed komen. En wil je dit nou ook? Ja, morgen rond 7:15, dan spelen we weer waar of niet waar in de ochtendshow. Blijf vooral zeker plakken. Tot 10 uur zijn we namelijk bij op Studio Alphen Kagebrazen. Zometeen... In

0: De ochtendshow, dan gaan we even bellen met weer een evenement wat mogelijk, inmiddels weten we het zeker, want gisteren zou het hebben moeten plaatsvinden, maar niet is doorgegaan vanwege het warme weer. Nee, dat is niet waar trouwens. Ik loop op de zaken vooruit. Zometeen dan gaan we naar een evenement wat hopelijk wel doorgaat, ondanks het warme weer. Nou ja, goed, genoeg evenementen, we gaan het erover hebben en ook zometeen. Hoop ik een ronde van de voor of de na eindelijk weer te kunnen spelen. Maar ik beloof niks, dus dat hangt er een beetje vanaf. We gaan ons best in ieder geval doen. Gauw op naar het nieuws van 8 uur.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
2: Jij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De Ochtendshow.
0: Ja, een hele goede morgen. Het is 8:03. De Ochtendshow op Studio Alphen Kagebrazem. Tijd voor het nieuws van 8 uur. Krijg je van de NOS.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
10: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd, alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
9: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagde al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
11: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada, het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
9: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bedankt.
12: Ja, wat gebeurt er allemaal, joh?
0: Ja, het systeem liep een beetje vast. Ik weet niet wat er gebeurde, maar tijd voor het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Het schoolplein van het CSG Groene Hart Rijnwoude gaat verhuizen vanwege de aanleg van de N207 Zuid. Een deel van het huidige plein maakt plaats voor de nieuwe provinciale weg. Aan de westkant van de school komt een nieuw plein met een grotere fietsenstalling en meer groen. Omwonenden maken zich zorgen over geluid en uitzicht, maar volgens de gemeente blijven de gevolgen beperkt. De gemeenteraad neemt eind juni een definitief besluit. Het nieuwe Aarkade-concert in Alphen aan den Rijn gaat morgen niet door. De organisatie heeft het gratis drijvende concert afgelast vanwege de verwachte hitte. Het evenement zou plaatsvinden op een drijvend podium in de Aarkade en was geïnspireerd op het bekende Prinsengrachtconcert. Bezoekers zouden het concert kunnen bekijken vanaf de kade of vanuit een sloep op het water. Een nieuwe datum wordt later bekendgemaakt. De Leimuidenbrug had gistermiddag te maken met een storing, vermoedelijk door de hoge temperaturen. Verkeer richting Rijnsaterwoude en Alphen aan den Rijn kon daardoor ruim 1,5 uur geen gebruik maken van de brug. De rijrichting naar Nieuw-Vennep bleef wel beschikbaar. Rond 6 uur werd de storing volop en werd de brug weer vrijgegeven voor al het verkeer. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ja, en ondanks dat ze die brugdekken dan verwateren, in de zin van bewateren... Dat er echt wel een flinke plas water overheen ligt vanuit het kanaal natuurlijk. Maar dan kan het nog steeds voorkomen dat die in storing komt.
12: Ik heb berichten gelezen namelijk dat op het moment van de storing er geen water liep over de brug.
0: Oh!
12: Ja.
0: Was er dan een storing in het waterkanaal?
12: Dat zou nog best wel eens kunnen.
0: Nou, ze gaan het in ieder geval uitzoeken, hopende dat het voorlopig niet meer voorkomt. Maar goed, dit was wel het nieuws wat er is gebeurd dus op de dag van gisteren onder andere. Ja. Dat was hem, hè?
12: Dat was hem.
0: Dankjewel, Ries. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 12 meldingen te vinden in onze regio. 12 files dus. 62 kilometer staat er. En de totale vertragingstijd is 160 minuten. Het is nogal wat. Het is bal. En daarom krijgen we van mij de files van 20 minuten of langer. Komt allemaal onder andere door de A44. Want daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. De weg is dicht. Naar verwachting nog tot 1 juli. 2026, 6 uur 's ochtends. Daardoor loopt het wel vast op de A4 Rotterdam richting Amsterdam... tussen knooppunt Ieperburg en Nieuw-Vennep. Het staat op dit moment 25 kilometer. De vertraging is meer dan 40 minuten. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A12, daarna richting Utrecht... tussen Gouda en Nieuwebrug. 6 kilometer staat er en de vertraging is zo'n 11 minuten. De weg is inmiddels wel weer vrij, dus naar verwachting zal die file gaan afnemen. Dan de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. 7 kilometer, je vertraging is daar een kwartier. De rechterrijstrook is afgesloten. En tot slot nog een ongeluk op de N44. Daarna richting Amsterdam tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar. 3 kilometer, vertraging is daar meer dan een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Hoe is het op het spoor? Is er daar inmiddels verbetering in?
12: Nee, dat is echt helemaal nog rood in onze regio qua NS. Ik neem de 4 belangrijkste even voor je mee. Op de trajecten Schiphol Airport en Leiden Centraal en Leiden Centraal Rotterdam Centraal is er een aangepaste dienstregeling en daardoor rijden er minder intercities. Dat duurt naar verwachting allemaal tot zaterdagavond. Dan pakken we de volgende erbij. Tussen Schiphol Airport en Arnhem Centraal, daar is ook een aangepaste dienstregeling. En daardoor rijden er ook minder intercities. Ook dat duurt naar verwachting tot zaterdagavond. Dan nog een aangepaste dienstregeling. Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal. Ook daar rijden er minder intercities. Alleen die verwachting is dat het duurt tot 8 uur vanavond. En dan de laatste en toch wel voor onze regio het meest belangrijk, denk ik. Door beperking in de materieelinzet tussen Alphen aan de Rijn en Gouda rijden er minder sprinters. En dat duurt tot ongeveer 11 uur deze ochtend. En voor al het overige, hou vooral de NS-reisplannen in de gaten.
0: Ja, dat is een advies onzerzijds. En daarnaast heel veel succes mocht je vandaag op pad moeten.
13: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

I'm a fireball. Zal de grote vuur.

0: The Pretenders en Don't Get Me Wrong in de ochtendshow ook daarvoor Fireball. Zo'n grote vuurbal, jongen, bam! Nou, zo voelt het wel als je naar buiten gaat, want het is zo'n 23 graden buiten. Het voelt nu wel alsof je zeg maar een klap in je gezicht krijgt als je naar buiten loopt.
1: Ja, dat wel.
0: Dat is ongelooflijk. Maar goed, vandaag ook code oranje natuurlijk vanwege het warme weer, dus hou daar rekening mee. Voldoende hydrateren, zorg ook voor de, klinkt een beetje lullig, maar de wat zwakkere onder ons.
1: Ja, nee, ga
0: je steekt je vinger op, dus ik denk je wil wat zeggen.
1: Ik heb wat als jij klaar bent.
0: Oh, jij wel? Oké. En zorg er ook voor dat je, mocht je op pad gaan, sowieso een beetje water meeneemt. En dat je jezelf gewoon rustig en kalm houdt. Dan moet het helemaal goed komen. Ik ben klaar.
1: En pas op vannacht, want de KNMI verwacht dat de aankomende nacht warmer wordt dan ooit gemeten.
0: Ja, de warmste nacht ooit, hè, gaat het om inderdaad. Dus wees gewaarschuwd bij deze. Goedemorgen. Ja, die waarschuwing die hoor je dan weer in de ochtendshow van Studio Alphen en Kagebrazen. Maar het is 9:10. Laten we even wat nieuws doornemen, want toch wel slecht nieuws. Gisteren, heftig nieuws ook, is er in de Alphen aan de Rijn een fietser zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. De hulpdiensten rukten massaal uit en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Ja, gistermiddag rond 4:10 heeft het ongeluk plaatsgevonden. Ja. Rond 7:30 s'avonds, volgens mij zelfs 7:30, werd de weg pas vrijgegeven.
1: Klopt.
0: En dat ging dan om welke weg is dat ook weer? De burgemeester Bruins Slotsingel?
1: Prins Bernhardlaan, toch?
0: Prins Bernhardlaan, inderdaad. Onderaan de koning de Albert Schweitzerbrug.
1: Albert Schweitzerbrug, ja. Dat was echt een heftig. En als je nu ook over de weg heen rijdt, dan zie je ook over dat er met getekend is op de grond vanwege
0: inderdaad, ja. Ik zag ook de foto. Ja, ik weet niet hoe het ongeluk heeft plaatsgevonden, maar dat weet de politie ook nog steeds niet. Maar ik zag op een gegeven moment een fiets liggen ergens halverwege tussen het kruispunt met de Julianabrug en dat oversteekgedeelte met net voorbij de Zoutmanstraat daar.
1: Verdammer.
0: Dus dat geeft niet een goed gevoel, moet ik zeggen.
1: Ten eerste al dat ongeluk en dan is het tweede dat je op dat warme asfalt zou liggen.
0: Ja, dat sowieso natuurlijk. Maar goed, het is wel wat heftig daar. Hopende dat het slachtoffer het uiteindelijk goed maakt en dat het allemaal goed komt ook. Wat ook niet helemaal goed gaat, dat is voor de bewoners van een oudere flat in Alphen aan de Rijn. Namelijk, hun appartementen die zijn zo heet, maar het zonnescherm ontbreekt. Ach. En dat is al een langere tijd het geval. Het is wel toegezegd inmiddels. Maar die worden pas na de zomer geplaatst, is er gezegd. Bewoners zeggen dat de temperaturen in huis flink oplopen en dat er nauwelijks verkoeling mogelijk is. De situatie zorgt voor veel frustratie. Juist nu natuurlijk Nederland opnieuw met een warme periode te maken heeft. Over warme periode gesproken. Een uit de hand gelopen idee is inmiddels al jarenlang een vast recept. In de regio, tijdens de zomermaanden. Het gaat namelijk om het Flippofeest in Hoogmade. Ooit begonnen met een tent en een dj, uitgegroeid tot een volwaardig festival met camping kitsch-achtige taferelen, moet ik zeggen. Maar echt wel altijd heel leuk. Aan de telefoon organisator Martin Baks. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de vraag is eigenlijk voor de dagen zoals die vandaag en ook de komende dagen nog gaan gelden. Gaat het wel door eigenlijk met die warme temperaturen?
2: Zeker, we zijn hard aan het werk en het is natuurlijk 's avonds, dus de kans is dan wel dat het iets afkoelt, dus dat is lekker. Maar het gaat zeker door en we zijn hard aan het werk, ondanks de hitte.
0: Ja, jullie moeten dan eigenlijk in die bloedhitte ervoor zorgen dat alles wordt opgebouwd. Is het voor jullie een beetje te doen eigenlijk?
2: Nou, nu gaat het nog wel, maar het wordt wel steeds lastiger met deze temperaturen. Maar we hebben vanmiddag denk ik een kleine siesta en dan vanavond weer verder. En gisteravond hebben we ook al gelukkig een hoop kunnen doen.
0: Dat is lekker. Die siesta die kunnen we er inmiddels wel gaan invoeren. Want dat is bijna wel nodig met die temperaturen. Maar hoe gaan jullie dat dan zaterdag doen? Want dan wordt het ook heet. Er is misschien zelfs wel een beetje neerslag verwacht. Of tenminste wordt er verwacht. Ook onweer kan er plaatsvinden. Hebben jullie daar bepaalde maatregelen voor genomen?
2: Nou, we houden dat natuurlijk heel nauwlettend in de gaten. En als het zover is dat het inderdaad slecht weer wordt of iets dergelijks. Maar daar gaan we voorlopig nog niet vanuit hoor. Maar dan zijn er inderdaad protocollen voor en dergelijke. Dus dat is helemaal keurig geregeld altijd.
0: Oké, dus die liggen al op de plank. En op het moment dat het echt nodig is, dan kunnen jullie dat in ieder geval toepassen.
2: Zo is het.
0: Juist. Dat is fijn. Wat voor maatregelen zijn dat dan onder andere?
2: Ja, dat weet ik zelf niet precies, maar er zijn andere mensen weer mee bezig. Ik kan me voorstellen dat er inderdaad bepaalde maatregelen zijn. Als er onweer is bijvoorbeeld, dan zullen we inderdaad de tent uit moeten bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. En dan ook wel voldoende schuilplekken en voldoende water punten om je in ieder geval een beetje cool te houden.
2: Zo is het, zo is het. Ja. Nee, dat altijd, ja.
0: Ja, ik roep het eigenlijk ieder jaar, want niet iedereen kent het Flippo Feest. Alhoewel, je kan er bijna niet omheen, want het wordt altijd groots aangekondigd. Ook als je langs het weiland rijdt waar het gaat plaatsvinden. Maar wat voor feest is het precies?
2: Ja, het is ooit ontstaan vanuit een schuurfeest in de jaren 90. Dus dat was gewoon een tent in een weiland, inderdaad, wat je net ook al zei. Een dj'tje en een bar en een voortje aan het begin geven. En dan had je de hele avond plezier. En dat is nu eigenlijk nog steeds zo, alleen is het iets groter. Met meerdere tenten en een mooi thema eraan.
0: Ja, iets wat uit de hand gelopen,
2: even gezellig. Sorry?
0: Iets wat uit de hand gelopen eigenlijk.
2: Iets wat uit de hand gelopen, inderdaad. We zijn aardig gegroeid de afgelopen 10 jaar, zeg maar. Dat leidt ieder jaar weer tot de gekste ideeën altijd.
0: Gekke ideeën. En dat is ook eraan af te zien. Want jullie zorgen altijd voor een bepaald thema. Dat zijn best wel gekke thema's altijd. Althans, opvallende thema's. Zo kan ik het beter beschrijven. Wat is het thema dit jaar?
2: Dit jaar hebben wij Flippo 30 Years in Shape. Dus dit wordt het 30ste feest. En dan is het tegenwoordig belangrijk dat iedereen goed gezond en fit blijft. Dus we hebben eigenlijk een soort sportschool hier op de Groenweg. En er staan straks fitnessapparatuur en turneringen, van alles en nog wat om het lichaam ook fit te houden tijdens de feesten natuurlijk.
0: Ja, had je het van tevoren verwacht dat het zo warm was geworden? Had je dan een ander thema eraan gekoppeld of had je dan nog steeds dit thema gepakt?
2: Dan hadden we misschien een iets ander thema eraan gekoppeld, maar... Ja, dat weet je niet, want dat beslissen we eigenlijk altijd al in oktober, november. Dus dan weet je natuurlijk nooit hoe warm het in juni gaat zijn.
0: Nee, zo is het ook natuurlijk. En het gaat ook om het idee, hè, dat mensen ook een beetje verkleed gaan en zo. En dan ook zich aan een bepaald thema houden. Hoe ga jij dit jaar? Heb je al een idee hoe je eruit ziet?
2: Ik weet nog niet hoe de pakken eruit zien van dit jaar. Ook dat regelt iemand anders. Dus die is verantwoordelijk voor de pakken. En dat zien we eigenlijk altijd pas op de avond zelf een beetje hoe wij erbij lopen.
0: Ja, de organisatie loopt ook op een bepaalde manier rond. En dat doen jullie dan eigenlijk in teamvorm. En daarvoor worden dan pakken geregeld voor jullie.
2: Ja.
0: Er is ook altijd een...
2: pakje, zodat we ook herkenbaar zijn. Ja.
0: Ja, precies. Ja, dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Normaal gesproken altijd op de rug organisatie. Ja, dat zal misschien nu ook wel zo zijn. Maar dan ook wel in de vorm van het thema. Nu is er ook altijd bij de ingang een bijzondere ingang. Is dat dit jaar ook het geval?
2: Jazeker. We hebben dit jaar weer een mooie poort gemaakt. Die staat al. Dus als je langs rijdt op de Groenweg, dan zie je hem al staan in de verte. En voor hoe die er echt uitziet, dat moet je natuurlijk op zaterdagavond komen kijken.
0: Ja, precies. Dat hou je nog even geheim wat dat betreft.
2: Zo is dat.
0: Ja. Oké, dus mocht je er langs rijden, dan ga je hem zien. En ook zeker als je die kant op gaat om het feest mee te maken, dan ga je hem ook zeker zien. Ja, bijzondere poort altijd. Er wordt heel veel aandacht en energie ingestoken en aanbesteed. Dus dat is zeker de moeite waard om het aan te zien. Nu is het, het is een grote tent die je ziet. Hè? Ook als je langs die weg rijdt waar ik het over heb, tussen Hoogmade en Leidendorp. Dat is dit jaar dus ook het geval. Dus mocht je denken van er is een circustent opgezet. Dat klopt, maar het gaat niet om een circus. Het gaat echt om het feest. Wie komen daar onder andere optreden dit jaar?
2: Ja, we hebben dit jaar Barry Babak, Ray van Fortuyn. Die staan in de grote tent. In de tweede tent hebben we de DJ's van Guilty Pleziertje. Die al de beste hits draaien. En in het bos hebben we een coverband, de Green Monkeys. Een hele goede coverband. Staan ook regelmatig op de Zwarte Cross. Dus daar zou ik zeker naar komen kijken.
0: Ja, het is niet toevallig de aap van de Beekse Bergen, hè, die zo ontsnapt, die daar komt optreden.
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: wat verwachten jullie aan bezoekers? Is daar al een klein voorzetje op te nemen?
2: Nou, we hopen natuurlijk weer op net zoveel bezoekers als vorig jaar. Dus ergens tussen 2.000 en 3.000 bezoekers hopen we zeker op.
0: 2.000 tot 3.000 bezoekers? Jeetje, dat is veel, hè?
2: Ja, dat is zeker veel. Maar daar zijn we ook hard voor in de slag om

0: om die het allemaal weer een mooie avond te bezorgen.
1: Nou ja, zo is het. En dat doen jullie ieder jaar. Dit jaar voor de 30ste keer dus. Je zei het al, officieel natuurlijk geen jubileum. Aan de andere kant, elk rondgetal, dat wil je aanpakken als een soort van jubileum. Doe je nog iets speciaals daarvoor?
0: Niet anders dan anders. Gewoon weer een vertrouwde avond flipperfeest eigenlijk. Ja, dat hoort ook wel een beetje bij... Als je 30 jaar bestaat, gewoon niet te veel veranderen aan, aan de succesformule.
1: Nee, precies. Wat goed is, moet ook goed blijven, zeg maar.
0: Zo is het, juist.
1: Ja, tot slot, waarom is dit het feest van het jaar in Hoogmade? Want dat is het toch wel?
0: Ja, omdat iedereen hier natuurlijk op afkomt vanuit Hoogmade, maar ook vanuit de wijde omgeving. En het is gewoon heel gezellig dat je allerlei bekenden weer ziet. Dat je gewoon een onbezorgde avond kan hebben hier. En dat is wat we veel horen van de mensen die hierheen komen.
1: Ja, en een onbezorgde avond gaat het zeker worden. Althans, wat jullie betreft in ieder geval wel. Hopelijk kijken de bezoekers er ook zo naar. Maar ieder jaar gaat dat wel goed. Dus ik verwacht wel ook dat dat goed gaat komen. Ja, ik wens je heel veel plezier. Martin Baks, een van de organisatoren van het Flippofeest in Hoogmade. De 30ste editie dit jaar, zaterdag 27 juni. Om 9 uur 's avonds begint het, toch?
0: Zeker, vanaf 9 uur 's avonds is iedereen welkom. En de kaarten zijn nog te kopen op flipofface.nl/tickets.
1: En daarmee is een succesavond gegarandeerd.
0: Zo is het.
1: Zo is het. En Martin Baks, dankjewel dat we je even mochten bellen. En een mooie editie gewenst.
0: Dankjewel.
1: Hoi hoi.
0: Hoi hoi.

0: Ja. Sylvia van Alabaro Soler in de ochtendshow. Goedemorgen, het is de hoogste tijd om zo meteen naar het nieuws te gaan. Het nieuws van 8:30, de hoofdpunten van de NOS komen eraan. Ook het nieuws uit de regio hoor je zo meteen. En ja, ik vertelde het net al, we gaan het hebben over een evenement niet door is gegaan. Want gisteren zou dat plaats hebben gevonden. Maar vanwege het weer is het, nou ja, dat weten we nog niet, of afgelast of uitgesteld. Zo meteen dan. Oh, het is uitgesteld. Ja, ja, ja. Ik wilde het als teaser gebruiken.
1: Oh,
0: zo
1: meteen.
0: Ja, dat geeft niet, joh.
1: De warmte, joh.
0: Zometeen in de ochtendshow gaan we even bellen met Giel de Boer. Gaat over de Rietvelse roeikampioenschappen. Toch wel een bijzonder kampioenschap, moet ik zeggen, hier in de regio. Waarom het niet door is gegaan en waarom het wordt uitgesteld en naar wanneer? Nou, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn minstens 32 mensen om het leven gekomen. Zeker 700 mensen raakten gewond. Er waren twee bevingen in de hoofdstad Caracas, stortten gebouwen in. Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, sturen hulp naar Venezuela. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Veel kinderen hebben een dierbare verloren en het kan helpen om daar ook op school over te praten. Het KNMI verwacht dat komende nacht warmer wordt dan ooit gemeten. In het Limburgse Beek houdt het KNMI de rekening mee dat de temperatuur niet onder de 25 graden zakt. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen, zegt het Weerinstituut. Het weer nu zonnig en droog, het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden.
0: Ja, wat er aan de hand is in de regio hoor je van Richard Harman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Beachvolleyballer Sam van der Loo uit Boskoop heeft samen met zijn nieuwe partner Mees Sengers het Future-toernooi op het Griekse eiland Ios gewonnen. In de finale versloeg het Nederlands duo de Griekse thuisfavorieten in 2 sets. Voor de 24-jarige van der Loo is het een succesvolle terugkeer op internationaal niveau, nadat hij vorig jaar bewust een rustiger seizoen draaide. De politie moest zondag 2 keer uitrukken voor een ontsnapt schaap. Eerst werd een loslopend dier gemeld bij de Leidse schouw, maar dat werd niet meer aangetroffen. Later op de dag liep een schaap rond op de burgemeester Bruin Slotsingel. Omstanders hadden het dier toen al veilig teruggebracht naar het weiland. Volgens een beheerder van de kinderboerderij was het schaap waarschijnlijk door de hitte het water ingegaan en aan de verkeerde kant van de sloot terechtgekomen. Vanwege de aanhoudende hitte sluit de Milieustraat in Roelofarensveen de komende dagen eerder. Gisteren konden inwoners tot 2 uur terecht en was er een extra avondopenstelling. Vandaag is de Milieustraat open tot 2 uur en op vrijdagmorgen dus sluit de locatie al om 12 uur. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dank je wel.
3: Je hebt ook last van de warmte.
0: Nee. ik denk, ik doe even mijn microfoon dicht, zodat je de airco niet hoort tijdens het nieuws. Maar goed, dat was al... dat. Dank je wel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, ook daar was ik even naar op zoek. Er staan op dit moment nog 18 files in de regio. Het is eigenlijk weer vermeerderd. Normaal gesproken wordt het altijd ietsjes minder rond dit tijdstip. Maar het is weer wat drukker geworden. In totaal een lengte van 100 kilometer en een vertragingstijd van 200 minuten. Het is echt ongelooflijk. Je krijgt van mij de meldingen van een kwartier of langer. Dat zijn er 6. Om te beginnen de melding de N44 Den Haag richting Amsterdam. Ja, wegwerkzaamheden zijn er aan de gang. Tussen de aansluiting met de N14 en... De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. Daar vinden de wegwerkzaamheden plaats. De weg is dicht naar verwachting nog tot 1 juli 2026, 6 uur 's ochtends. En daardoor loopt het vast op de A4 Rotterdam richting Amsterdam vanwege omrijders. Tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Nieuw-Vennep staat op dit moment 27 kilometer. Die vertraging bedraagt daar bijna een uur. Ja, dan ook een ongeluk op de A12 daarna richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Houten heeft dat plaatsgevonden. Er staat op dit moment 16 kilometer. Je oponthoud duurt daar meer dan een half uur. Al is de weg wel weer vrij, toch blijft die file toenemen. Maar dat heeft natuurlijk te maken met dat het best wel een toegankelijke weg is... wat betreft überhaupt de ochtend. Wees daar in ieder geval voor gewaarschuwd. Ook een ongeluk op de N44 daarna richting Amsterdam... tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar. Daar staat dan 3 kilometer, de vertraging is daar 4 minuten. Waarom die dan tussen dit rijtje staat, weet ik niet. Maar goed, ook daar is de weg inmiddels weer vrij, dus dat is fijn. De N206 Zoetermeer richting Heemstede, daar loopt het ook vast. Tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4. 4 kilometer, vertraging is een kwartier. En tot slot nog de N208 Sassheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207. 2 kilometer en daar is de vertraging 25 minuten. Hoe is het op het spoor?
3: Ja, op het spoor klustert de kaart nog onverminderd rood. En ik pak eventjes de 4 belangrijkste eruit.

0: op het traject Schiphol Airport Rotterdam Centraal via Leiden Centraal. Daar geldt een aangepaste dienstregeling, daardoor rijden er minder intercities. Dat duurt allemaal tot zaterdagavond laat. Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal, ook daar een aangepaste dienstregeling. Minder intercities en dat duurt tot vanavond 8 uur. Dan nog Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal. Ook daar een aangepaste dienstregeling. En daardoor rijden er minder intercities. En dat duurt dan wel weer tot zaterdagavond laat. En dan de laatste, degene die voor ons het meest belangrijk is in onze directe omgeving. Alfa aan de Rijn Gouda. Door beperkingen in de materieel inzet rijden er minder sprinters. En dat duurt nog tot ongeveer 11 uur vanochtend.
1: Gebruik in ieder geval de reisplannen van NS om jouw route te checken. En vanuit ons heel veel succes. Gelukkig zijn wij er tot 10 uur met de ochtendshow. Kom je deze ochtend een beetje door? En zometeen dus die Rietveldse roeikampioenschappen in de ochtendshow.

0: Zeker. Ja, ook vandaag natuurlijk weer warme temperaturen verwacht. Even kijken, want er is van alles daarover in het nieuws. Oh, hier heb ik het. De medewerkers van Schiphol die zoeken verkoeling in een kinderbadje. Dat bleek gisteren vanuit een TikTok die is geplaatst op het social media platform. Het zorgt in ieder geval voor bijzondere taferelen en een bijzonder gezicht. Want op de foto's is te zien hoe medewerkers tussen de vliegtuigen verkoeling zoeken in een opblaasbaar kinderbadje. Door de hoge temperaturen op het asfalt kan het platform... kan het nog veel warmer worden en nog veel warmer aanvoelen dan de 32 graden wat het is. Waardoor de gevoelstemperatuur misschien wel kan oplopen tot boven de 40 graden. Uiteindelijk hebben zij een beetje verkoeling gezocht, een beetje lol getrapt. Dat is af en toe ook best wel lekker. Alleen ja, te hopen is wel dat zo'n kinderbadje dan niet ergens de lucht invliegt. Waardoor het weer het vliegverkeer in de war kan schoppen natuurlijk, het hele schema. Het beeld laat in ieder geval goed zien hoe zwaar werk in de buitenlucht tijdens de hittegolf kan zijn. Dus mocht je een van die mensen zijn die vandaag in de buitenlucht moet werken. Ja, hopelijk heeft jouw baas besloten om in ieder geval tot 12 uur... Tot 12 uur te laten plaatsvinden. En op het moment dat het dan te warm wordt, dat je dan lekker... dit net werd al geroepen, een siesta, dat gehouden kan worden. En misschien dat je dan vanavond nog moet doorwerken, of misschien dat gewoon helemaal ophoudt voor vandaag. Gewoon even een verkorte werkdag, dat is wel een goed idee wat betreft dit weer. Dus bij deze. Maar zij zochten dus een verkoeling met een kinderbadje op Schiphol, bij de vliegtuigen. Ik vind het een bijzonder gezicht. Lekker, hoor. En dat was het ook. Lekker is het zeker, een beetje verkoeling. Verkoeling kun je ook vinden in het water natuurlijk. Want gisteren zouden de Rietveldse roeikampioenschappen plaatsvinden. Sinds 1963 is het een jaarlijkse roeicompetitie langs het Kerkvaartpad. Dat is het Rietveld in Hazenwoudendorp. Beter bekend zelfs als Klein Giethoorn. Altijd een bijzondere naam te noemen, maar zo ziet het er wel uit. Een beetje een idyllische plek is het. Maar ja, het was de bedoeling dat het dus gisteren zou plaatsvinden. Het is alleen niet doorgegaan, want ja, we weten inmiddels, het is uitgesteld. Aan de telefoon daarvoor hebben we Giel de Boer. Giel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, wat is de reden waarom het gisteren niet is doorgegaan?
1: Ja, nou ja, omdat de zware lichamelijke inspanning best wel adviseert om dat niet te doen.
0: Nee.
1: En als je natuurlijk in zo'n boot zit, dat is best wel even pittig. Dus ja, en als je erin zit, wil je ook graag winnen. Dus rustig roeien gaat niet. Dus ja, dan heb ik toch gezegd van, joh, laten we het een weekje uitstellen. En dan dat de weersomstandigheden wat beter zijn om dat soort dingen te doen.
0: Ja, het is echt wel warm natuurlijk buiten. Zelfs op het water, ja, volgende week toch iets minder warm, waardoor het eigenlijk beter weer is om deze kampioenschappen te laten plaatsvinden. Maar toch, is het water van de polder niet koel genoeg dan?
1: Ja, maar je zit niet in het water, je zit erop, hè?
0: Ja, dat is
1: dus,
0: zo.
1: Dus de temperatuur is van boven water ook heel behoorlijk fors. Dus durven ze verantwoording te nemen. En wij hebben gezegd, joh, we doen het niet. En gelukkig was 1 juli nog vrij om dat te gaan doen.
0: En dat betekent dus ook dat alle deelnemers ook kunnen die dag? Want dat is natuurlijk ook de vraag.
1: Nou ja, wie er is die mag meedoen en wie niet is, heeft pech.
0: Ja. Of is het zo erg is het zo fijn eigenlijk dat iedereen graag wil meedoen, waardoor mensen de tijd voormaken? Want ja, het is wel bijzonder, hè, die roeikampioenschappen.
1: Ja. De laatste paar jaar is het, dan hebben we gewoon gezegd van maximaal 32 heren, weet je wel. Anders krijgen we het gewoon niet af op een avond. Dus het is wel behoorlijk populair tegenwoordig weer. De meesten zal wel zeggen, joh, dan gaan we een beetje later. Ja, we hebben via de social media's alles even geactiveerd, zeg maar, om te zeggen van jongens, we schuiven het een weekje door. En er waren gisteren eigenlijk maar 3 mensen uiteindelijk erop afgekomen. Dus we hebben een goed bereik gehad wat dat betreft.
0: Mensen weten jullie te vinden en jullie weten de mensen weer te vinden. Dus dat is heel fijn.
1: Ja.
0: Ja. Toch voor de mensen die de Rietveldse roeikampioenschappen niet per se kent. Wat is het dan?
1: Ja, nou, van oorsprong is het Rietveld een vaardorp. En het was bedacht om eens een competitie te doen tegen elkaar, die het hartstikke roeien. En zo is het ontstaan eigenlijk. En omdat er natuurlijk, dus overal minder mensen, minder kinderen. Dus dan werden er eigenlijk te weinig mensen die interesse hadden om mee te doen. Dus toen is het opengesteld voor iedereen. Dus,
0: ja. En al sinds 1963 vindt dat dan plaats. Je zegt, eigenlijk is het in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Is het nou ook zo, want je hebt dan maximaal 32 mannenteams, herenteams, dat je ook mensen moet teleurstellen omdat het gewoon te vol anders wordt?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar ja, goed, kijk, weet je zit natuurlijk ook met licht. Dus weet je wel, we moeten gewoon om een uur of 9:45 moet het afgelopen zijn. Want ja, dan wordt het donker. Dus dat is de beperking qua tijd.
0: Hoe bijzonder vind je het dan, Giel, dat het eigenlijk in de afgelopen jaren steeds populairder is?

0: geworden en dat je eigenlijk mensen eerder moet afzeggen dan dat je ze op moet bellen.
1: Ja, dat is altijd leuk natuurlijk.
0: Ja.
1: Als dat je loopt te leuren van, joh, doe even mee om een beetje competitie te krijgen. En ja, nou is het best wel enthousiast van alle kanten. Dus,
0: is het dan voor jou ook weer de drijfveer, zeg maar, om het ieder jaar weer te organiseren? En dat iedereen de schouders eronder zet om het op te pakken?
1: Ja, natuurlijk. Dan is het altijd wel, ja. Het is vorig jaar ook, ja. Dan heb ik gewoon prima gedraaid. Weet je, alles is gezellig geweest. En dan krijg je er met heel veel plezier op terug. Dus ja, dat geeft voor ons ook voldoening natuurlijk als organisatie.
0: Is het eigenlijk de eerste keer dat je zoiets hebt moeten uitstellen? Of is het al eens eerder
1: verhaal? Corona is ook 1 jaar niet door. Het is helemaal afgelast.
0: Ja.
1: 1 jaar. En ja, dit is voor het eerst eigenlijk vanwege het weer. Kijk, is het natuurlijk altijd de vraag, weet je wel, als het 10 of 15 jaar geleden dit weer was geweest, of we het dan ook afgelast hadden, weet je wel. Dat,
0: ja,
1: dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Nou, ik vertel je dat het niet doorgaat. En de een die zegt heel verstandig en de andere is heel verbaasd. Dus ja, dat... Ja, dat hou je ook natuurlijk.
0: Ja, vroeger, toen roeiden wij ook gewoon in 35 graden. Een beetje dat idee krijg je dan.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: De wereld is veranderd in de tijd. En,
0: Ik wou zeggen, met de kennis van nu, dan weten we eigenlijk dat het gewoon heel verstandig is inderdaad.
1: Ja.
0: Nu is het uitgesteld. Naar wanneer dan? Volgende week?
1: Woensdag? Volgende woensdag, ja. Ja. 1 juli.
0: En dan gewoon hetzelfde tijdstip, neem ik aan.
1: Ja, gewoon alles voor de rest hetzelfde, alleen de datum is iets anders.
0: Ja, nou ja, als dat het enige is, dan moet het weer een mooie avond gaan worden, denk ik.
1: Daarom gaan we vanuit. Het weer ziet er nog steeds gunstig uit, dus we gaan het gewoon proberen.
0: De deelnemerslijst die is inmiddels wel vol, maar...
1: Als je het eerst haalt, is het eerst maalt. Ja. Dus als je binnenkomt, kan je je inschrijven en... Dan kan je meedoen.
0: Nee, daar heb je helemaal gelijk in natuurlijk. Want buiten het feit dat je van de organisatie bent en dat je me corrigeert wat heel goed is. Weet ik ook nog van vorig jaar dat het inderdaad... Er is geen voorinschrijving. Het is echt op de avond zelf, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Je zit aan een tafeltje en dan kun je erin schrijven. En dan de eerste keer wordt er even geloot en dan... dan ga je starten.
0: En dan ga je starten, ja. Wat staat er op het spel? Wat is de prijs?
1: Nou ja, de heren is in 2 categorieën ingedeeld. En dat komt ook nog van oudsher, omdat altijd dezelfde worden van de ander. Het is leuk om een iets lagere competitie. Dus je hebt, het heet de heren Super A. Dat zijn de 16 tijdsnelste. Die gaan tegen elkaar roeien tot er 1 over is. En dan de recreanten gaan ook op die manier. En ja, dames en kinderen ook. Kinderen zijn dan om 6 uur gaat dat beginnen.
0: Ja.
1: En, dus ja. Zodoende.
0: En dat, volgende week woensdag gaat het alsnog dus door. Er is voldoende ruimte voor het publiek, dus dat is altijd welkom. En dat blijkt ook maar, want het is altijd heel druk ook langs de kant. Naast dat het ook heel druk op het water is natuurlijk. Waar en wanneer moeten er volgende week dan zijn? 1 juli dus gaat het om. En dan om 6 uur begint in ieder geval de kinderwedstrijd.
1: Ja, en om 7 uur de volwassenen.
0: Ja, en dan is het, zoals ik zei... En dan moet je me corrigeren als het niet goed is. Maar het kerkvaartpad in Haaswoudendorp, in het Rietveld.
1: Ja, dat durf ik ook eerlijk gezegd niet te zeggen. Ik fiets er zo naartoe, maar...
0: ja, voor jou is wel bekend inmiddels.
1: Ik zag het pas en denk, oh ja, wacht even, dat is dat pad. Maar klopt, maar daar is het.
0: Ik denk zelfs dat als je het in Google Maps intikt, dat je er vanzelf komt. Het staat in ieder geval ook bekend als Klein Giethoorn. Dus
1: ja,
0: in zoverre ook.
1: Aangegeven hier en daar, weet je, die recreatieborden tegenwoordig, die bruine, daar staat het ook hier en daar op. Dus we zijn te vinden.
0: Jullie zijn te vinden en mensen weten jullie ook te vinden. Het is jammer dat gisteren niet is doorgegaan, maar het is wat dat betreft een juiste beslissing geweest om het een weekje uit te stellen. Fijn dat het kan en dan gaat het alsnog plaatsvinden. En ik wens je daar heel veel plezier bij, Giel.
1: Nou, gaat lukken en kom langs als je durft, zou ik zeggen.
0: Nou, zo is het, ja. Die oproep geldt voor iedereen natuurlijk.
1: Ja.
0: Gaan we doen, Giel. Dank je wel en een mooie dag vandaag.
1: Ja, dank je wel. Yo, hoi.
0: Oh, ik zet Giel uit, maar ik zet ook de muziek uit. Dat is onhandig. Wacht even. Tel eens opnieuw af, alsjeblieft.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Dat is lekker, hij kan tellen. James Brown. Dit is Hot Pants in de ochtendshow. Ja, dat zeg ik. Nou, nu mag jij, James.

0: Het voelt als zomers aan. Echt waar. Heerlijk.
1: Studio. Alphen. En Kaag en Brazen.

0: Nou, zeg je of zeg helemaal niks, want misschien is dat wel te warm voor je. Maar Bauza en Magnetic zeggen het in ieder geval wel. We zingen het in Magnetic in de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow, na het nieuws van 9 uur. Hebben we misschien wel tips om deze warme dagen door te komen? Of misschien ook wel niet? Want ik heb wel gemerkt, Richard Arreman, nou, dat de tips die er worden gegeven door de verschillende nieuwsorganisaties, ja, elkaar een beetje tegenspreken.
1: Is dat zo?
0: Zometeen heb ik daar een aantal voorbeelden van. Uiteindelijk moet je zelf natuurlijk doen wat voor jou het beste lijkt. Maar misschien heb je wel wat aan die tips. Misschien ook niet.
1: Ja. Nou, doe je voordeel mee, zeggen we dan maar, hè?
0: Of niet.
1: Ja, ja, of
0: dat,
1: niet.
0: Dat is natuurlijk, ja. Zometeen nemen we die tips even door. Na het nieuws van 9 uur.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen, het is de ochtendshow op Studio van Kagebrazem. Net na 9 uur. Tijd voor het nieuws van 9 uur. En die krijgen van de NOS.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela.

0: Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
1: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
0: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
2: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
0: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bizar, hè, hoe groot het temperatuurverschil ertussen kan zitten. Gewoon 10 graden gaat het om, inderdaad. Maar goed, het is wat het is en we moeten ermee dealen. Zometeen misschien wel wat tips waar je wat aan hebt en misschien ook niet. Eerst het nieuws uit de regio en die krijgen we van Richard Harreman. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Na 20 jaar discussie gaat de aanleg van de N207 Zuid definitief door. De nieuwe provincieweg moet de verkeersdrukte in Boskoop, Hazenwoudendorp en Waddinxveen verminderen. Voor Hazenwoudendorp betekent dat onder meer nieuwe wegen, een extra rotonde, een fietsbrug en aanpassingen aan het bestaande wegennet. De gemeente moet daarvoor ruim 16 miljoen euro bijdragen. Over verschillende onderdelen van de plannen bestaat nog verdeeldheid in de gemeenteraad. Deze week nog wordt besloten of het benodigde extra budget beschikbaar wordt gesteld. De 12-jarige Miraj uit Alphen aan den Rijn is overleden. De ongeneeslijk zieke jongen kreeg vorige week nog een indrukwekkend eerbetoon. Woensdagmiddag werd in de Turkse moskee Hacı Bayram een uitvaartgebed gehouden. Een tractor met aanhanger is in de nacht van dinsdag op woensdag van de weg geraakt en in een sloop beland aan de Kerkweg, de N446, tussen Hoogmade en Wouwbrugge. Op de aanhanger lagen hooibalen, waarvan er enkele in een naastgelegen weiland terechtkwamen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Over de toestand van de bestuurder is niets bekendgemaakt. De weg bleef wel gewoon open voor verkeer. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Jesse Ries, dankjewel voor het nieuws uit de regio. En dan de verkeersinformatie uit de regio. De ANWB heeft weer een aantal files voor je op een rijtje gezet. Je krijgt van mij de meldingen van 10 minuten of langer. Om te beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Heeft last van de wegwerkzaamheden die op de A44 gebeuren. Tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen zijn die wegwerkzaamheden. Daarom is de weg dicht nog tot 1 juli 2026, 6 uur 's ochtends. Daarom loopt het op de A4 vast. Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Er staat op dit moment zo'n 26 kilometer. Je vertraging bedraagt daar meer dan 3 kwartier. De A12 Den Haag richting Utrecht levert je oponthoud op van bijna 20 minuten tussen Nieuwebrug en De Meern. Er staat 14 kilometer. Een ongeluk zorgt dan weer vertraging op diezelfde weg, maar dan tussen Nieuwebrug en De Meern. 9 kilometer staat er. De weg is inmiddels weer vrij. De vertragingstijd is onbekend. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. 2 kilometer, 10 minuten. En tot slot de N209 nog te melden. Rotterdam richting Hazerswoude. Tussen Benthuizen en Hazerswoudendorp 2 kilometer en je vertraging is daar 11 minuten. Hoe is het op het spoor?
4: Ja, op het spoor is het nog steeds bal, want eigenlijk al de hele ochtend kleurt het allemaal rood. En dat komt natuurlijk allemaal door die aangepaste dienstregeling die de NS hanteert vanwege de ontzettende hete spoorwegen. We gaan eerst even kijken. Ik heb de 4 voor je. De belangrijkste pak ik eruit. Schiphol Airport, Leiden Centraal en Leiden Centraal Rotterdam Centraal. Op dat traject rijden er dus minder intercities en dat duurt allemaal nog tot zaterdagavond laat. Ook tot zaterdagavond laat, aangepaste dienstregeling en daardoor minder intercities op het traject Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal. Dan komen we nog uit bij het traject Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal. Ook daar een aangepaste dienstregeling, daardoor ook minder intercities. Maar dat duurt tot vanavond 8 uur s'avonds, dubbelop. En dan nog de laatste.

0: Minder sprint is, en dat komt allemaal door beperkingen in de materieelinzet tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. En dat duurt tot vanochtend 11 uur.
1: Okay,
0: en voor de rest, je houdt dan gewoon de NS Reisplanner in de gaten.
1: Nou, je bent me voor. Dat wilde ik zeggen inderdaad om het aan te vullen. Maar dankjewel daarvoor, Ries, want die tip is altijd welkom. En veel succes ook. Gelukkig zijn we er met de ochtendshow tot 10 uur op Studio Alphen Kaagbrasem. En helpen wij jou deze files, maar ook deze, wat is het? Het oponthoud op het spoor door. En de warme ochtend.
0: Dat.
1: En misschien wel die tips, of niet? Ja. Om je tijdens dit warme weer een beetje koel te houden. Ik heb zometeen wel echt een bijzondere, Ries. Oh, okay. Iets wat je misschien wel niet had verwacht en misschien ook wel. Het is een beetje om het even allemaal. Maar dat allemaal zometeen in de ochtendshow. Het laatste gedeelte, we gaan beginnen.
2: De ochtendshow met Wesley Hoek.

0: mensen als je in de kantine met ze staat. En dan word ik helemaal gek. Thuis aan de keukentafel praten ze ook niet met een raar toontje, weet je wel.
1: Wesley, dit is De Ochtendshow.
2: La parada de tetas.

0: Alex Warren en Passenger is een nieuw single die hier. En daar, ik ga een beetje mee in de titel van die track. The Banger Boys en de Parade de Tetas.
1: Ja.
0: Ja, ik ga maar niet vertellen wat dat officieel betekent, maar het is wel een lekker plaatje hoor.
1: Iedereen denkt dat het verkeerd is, maar het is de hoofdparade.
0: Is het de hoofdparade?
1: Ja.
0: Oh, dit klinkt veel beter dan dat ik in mijn hoofd had. Goedemorgen, het is 17 over 9, de ochtendshow voor de donderdag 25 juni. Ik ben beland bij Studio Alphen aan Kaag en Brazem. Laten we even wat nieuws doornemen, want de gemeente Alphen aan de Rijn die organiseert in september, en dit vind ik toch wel opmerkelijk, maar ook zeer goed nieuws, een lokale veteranendag. Dat hebben ze eerder al eens een keer gedaan. Maar tijdens deze dag worden veteranen uit de gemeente in het zonnetje gezet. En is er aandacht voor hun inzet tijdens de militaire missies. Die zijn geweest, waarbij ze bij betrokken zijn. De bijeenkomst biedt ook inwoners de kans om meer te leren over de ervaring van veteranen. En misschien wel in de tijd van nu, het huidige tijdperk, dat het op zich ook wel belangrijk is om die verhalen van hen te horen. Ander nieuws dan nog, en dat is minder goed nieuws, want in Koude Kerk aan de Rijn is een schuur achter een woning volledig verwoest door een brand. De brandweer had het vuur uiteindelijk onder controle, maar kon niet voorkomen dat de schuur verloren ging. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Er vielen geen gewonden. Dus dat is dan weer het positieve aan dit verhaal. Maar het is altijd naar brand. Daar hebben we het vaker over. Het is echt een van de ergste dingen, in mijn opinie in ieder geval, wat je kan overkomen. Ries, kan je dit zien als goed nieuws of minder goed nieuws? Een voetballer, een Neymar van Brazilië, die moest huilen.
1: Oh?
0: Is dat dan goed of slecht nieuws?
1: Ligt eraan. Als ze gewonnen hebben, dan kan ik het wel voorstellen. Tranen van geluk.
0: Nou, Brazilië heeft zeker gewonnen, hoor. Volgens mij werd het een nulletje of 3 uiteindelijk voor Brazilië. Maar Neymar, ja, die is natuurlijk de afgelopen jaren veelvuldig geschikt geraakt, zeg maar, in blessureleed. En de kans was eigenlijk dat hij zijn laatste WK voetbal niet meer kon meemaken. Omdat hij moest wel geselecteerd worden. Maar daarvoor moest hij wel kunnen spelen natuurlijk. Gisteren heeft hij zijn rentree gemaakt bij Brazilië. En dat heeft voor emoties gezorgd hoor. Want na 981 dagen heeft hij weer een interland mogen spelen voor Brazilië.
1: Leuk voor hem.
0: Gaf hij aan dat hij erg zenuwachtig

0: prachtig was. Dat gaf hij toe. En ja, voor de Braziliaanse ster betekende het een bijzonder moment na een lange periode vol blessure leed. Dus ja, je zei het inderdaad even tussendoor. Gezondheid, Richard Hardeman.
1: Ja, stofje.
0: Maar je zei vooral mooi voor hem. En dat is het ook, ja. Laten we het even hebben over iets anders. Want er is van de week naar buiten gebracht dat in het natuurgebied Zegersloot straks gejaagd mag worden. De gemeente die heeft een jachtrecht voor 6 jaar verhuurd aan de Wildbeheereenheid Aarlanden. Er mag alleen geschoten worden op de dieren die schade veroorzaken. De Partij voor de Dieren die vindt dat raar. Want er wordt eigenlijk gezegd, ja, waar wordt er dan schade aangericht? Ik praat daarover met de persoon die voor de Partij voor de Dieren is. De fractievoorzitter daarvan. En ook vogelaar Stef Strik. Stef, goedemorgen.
2: Goedemorgen, daar ben ik inderdaad.
0: Ja, Stef, voor de mensen die niks van het onderwerp afweten. Waar gaat het precies over? En kun je uitleggen wat er zometeen mogelijk gaat zijn als er die jachtvergunning kan worden gehanteerd?
2: Ja. Nou, nu was het zo dat in het verleden die vergunning ook al is verleend. Dus er werd al gejaagd in het Zegersloot-gebied. En dat is onder het mom van schadebestrijding of populatiebeheer. Maar dat zijn beide termen die eigenlijk verhullen dat het gewoon om plezierjacht gaat. Want er is hier in dit gebied absoluut geen sprake van schade.
0: Nee, want waar blijkt dat dan uit? Wat voor schade zou er dan volgens de gemeente moeten zijn?
2: Die vragen hebben wij schriftelijk gesteld en er wordt geen antwoord op gegeven. Er is geen aantoonbare schade.
0: Nee.
2: En toch wordt de vergunning verleend, of de toestemming verleend om hier in dit gebied te mogen jagen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het minimum aan areaal wat een wildbeheerseenheid moet hebben om te mogen jagen in een bepaald gebied. En dan wordt dit gebied erbij getrokken. En op die manier is hier ook jacht mogelijk. Alleen ja, dit is niet alleen een natuurgebied, maar ook gewoon een recreatiegebied. Waar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat heel veel mensen recreëren, wandelen, fietsen en met hun hond lopen. En wij vanuit de Partij voor de Dieren vinden het onbespreekbaar dat hier dan ook nog gejaagd wordt.
0: Ja, want toch nemen we ons heel klein beetje extra mee daarin van wat de regels eigenlijk zijn op dit moment qua jagen in dat gebied. Want het mag dan wel, maar dat heeft natuurlijk ook wel weer te maken met bepaalde regels, denk ik. Of bepaalde voorwaarden.
2: Ja, en die zijn best streng. En ook de gemeente heeft zelf behoorlijk strenge regels. Want het gaat hier over de wet natuurbescherming. En in Alphen mag je alleen jagen in het kader van schade- of faunabeheer. Maar dan moet er echt de noodzaak aanwezig zijn, en ook aantoonbaar, dat er sprake is van schade.
0: En als we het over de schade hebben, dan gaat het om zeg maar vogels die schade brengen aan de natuur.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Zo toch ook een beetje de uitleg voor de mensen die niet helemaal begrijpen hoe het in de natuur in elkaar steekt, zeg maar. Dat zijn een beetje dan de regels die de gemeente in ieder geval aanhoudt en wat eigenlijk binnen dit hele verhaal ook wordt toegepast. Volgens jullie is dat niet het geval. Waar blijkt dat dan uit?
2: Nou ja, iedereen die hier rondloopt, die ziet hier vogels gewoon rustig fourageren, leven en broeden. Dat geldt ook voor de haas en een enkel konijn wat hier wel eens rondhuppelt.
0: Ja.
2: Want ja, geeft dat nou echt schade of overlast? Struikel je hier nou over de hazen en over de wilde eenden in het Zegersloot-gebied? Nee, dat is gewoon niet zo. Het is een natuurlijk biotoop waar het evenwicht goed op orde is. En dan moet je niet als mens tussendoor gaan zitten met jacht om dat evenwicht te verstoren.
0: Ja, dat natuurlijke proces gaat het dan eigenlijk om.
2: Ja. Er is een voedselpiramide, zoals we dat noemen, hè, van hoog naar laag. Ja.
0: En dat is natuurlijk hoe de natuur werkt. Jij zegt, als mens moeten we daar niet tussen zitten. Daarom heb je eigenlijk ook vragen bij dit hele verhaal. Die vragen heb je namens de Partij voor de Dieren dan ook gesteld aan het college.
2: Ja.
0: Maar je zegt, er is geen antwoord op gegeven. Waarom niet? Heb je daar een idee van? Of moet dit nog worden behandeld in een raadsvergadering bijvoorbeeld?
2: Nou, het staat als ingekomen stuk in de raad vanavond. En ik zal aangeven dat we niet tevreden zijn over deze beantwoording en vervolgvragen gaan stellen. Want er wordt kennelijk niet bijgehouden wat er geschoten wordt en wat dan die overlast of schade is hier in dit gebied. En dat is wel de voorwaarde om hier toestemming voor te verlenen. Dus ik voel me een beetje

0: een kluitje naar Driet gestuurd met de beantwoording.
1: Enerzijds zeg je er zijn geen antwoorden, aan de andere kant dan weer wel. Wat zit daar voor verschil tussen?
0: De beantwoording, wij hebben bijvoorbeeld gevraagd om welke dieren het gaat. En dan wordt gewoon het lijstje aangegeven waar wettelijk op gejaagd mag worden. Ja, dat lijstje ken ik ook. Ja. Maar waar gaat het dan specifiek hier in het Zwerfslootgebied om? Om welke dieren gaat het hier? En welke schade hebben die dan veroorzaakt? Dat wil ik wel eens weten.
1: En daar zijn dan nog eigenlijk geen antwoord op gegeven, behalve het feit dat die vergunning is afgegeven?
0: Ja.
1: Vanavond mag jij in ieder geval die vragen dan ook stellen aan het college. Wat verwacht je uiteindelijk van die antwoorden? Wat hoop je in ieder geval? Dat er wordt teruggedraaid, of niet?
0: Ja, dat de gemeente zich sowieso een keer het college gaat bezinnen op het afgeven van jachtvergunningen op gemeentelijk terrein. We leven hier in een heel druk bevolkt gebied, hè, in de Randstad. We hebben hier een aantal mooie parken. Laat de dieren die daar dan nog leven, laat die alsjeblieft met rust. Ga daar dan niet ook nog met een uiterst redmiddel, hè, want het is afschieten. Mm-hmm. Want je kunt namelijk, als er echt daadwerkelijk sprake is van schade of van verstoring, of te veel, dan kun je ze verstoren met andere middelen. Je kunt ze wegjagen. Of andere dieren, predatoren inzetten. Er is van alles mogelijk. Maar een schot hagel is eigenlijk het laatste waar je naartoe wil. En dat wordt hier als eerste gebruikt.
1: Kan dit ook nog voor gevaar zorgen voor de bezoekers van het gebied? Want ja, je zei ook, het is een recreatiegebied, dus er lopen ook gewoon mensen rond.
0: Ja, en mensen lopen steeds vroeger. En zeker met de hittestress op dit moment gaan mensen om 5-6 uur 's ochtends hier al in het gebied een wandeling maken met een hond. En dat is het moment dat er net geschoten wordt.
1: Kan het dan zo zijn dat zo'n hagelschot ook een mens treft, bijvoorbeeld?
0: Nou, dat zou kunnen, maar ik schat de jagers toch wel iets hoger in. Dat ze doorhebben dat er niet zomaar een schothagel richting een mens gaat. Maar je hoort het wel, je hoort de hagel wel door de bladeren vliegen. Dat heb ik zelf een keer meegemaakt. Ja. Ik dacht, hé, wat gebeurt er nou? Maar ze zullen nooit richting mensen schieten of richting plekken waar mensen kunnen lopen. En dat toch nog wel weer wel.
1: Ja, oké, dus er wordt wel echt daadwerkelijk rekening mee gehouden. Ja, zeker ook als je met je hond rondloopt, die kan natuurlijk ook in de war raken vanwege die knallen, want dat vinden ze vaak niet fijn. Dat is ook wel iets waar je rekening mee moet houden op dat moment.
0: Ja, klopt. Nee, honden houden helemaal niet van vuurwerk en ook niet van schoten. Dus houden mee op in dit stukje natuur.
1: Maar wat zijn uiteindelijk dan de gevolgen van de antwoorden? Oftewel, wat zijn de gevolgen op het moment dat wij zometeen wel daar, tenminste de jagers daar, toch op die vogels mogen jagen? Is dat dan iets waar je bij neer kan leggen? Of kun je daar nog iets tegen doen dan?
0: Nou, daar is heel weinig tegen te doen. Want de vergunning zelf wordt aan de jachtbeheerseenheid of aan de wildbeheerseenheid gegeven door de provincie. En als gemeente wordt alleen maar vergunning verleend om ook op de grond van de gemeente te mogen jagen. En die vergunning wordt verleend voor een periode van 6 jaar. En ja, dan kun je daar heel weinig meer tegen doen als dat helemaal zo ver is.
1: Nee, maar heel sec gezegd, kan er in dit stadium nog iets gebeuren in de zin van de vergunning niet uitgeven of de vergunning intrekken? Of is het nu eigenlijk eerder dat jouw doelstelling is om in ieder geval de vragen beantwoord te krijgen?
0: Dat sowieso, maar het stellen van vragen is geen doel op zich. Het achterliggend doel is inderdaad om te voorkomen dat de vergunning wordt afgegeven.
1: Ja, want dat is nog niet zo ver voor de duidelijkheid.
0: Nou, ook dat staat niet in de beantwoording. Dat weten we niet of die vergunning nu verleend is of niet. En zodra die verleend is, ja, dan kan er, of vlak voor het die verleend is, kunnen we alleen nog maar met een kort geding er tegenhouden. En dat is wel weer een hele lastige procedure.
1: Dus je hoopt in ieder geval dat je vanavond antwoorden krijgt. Wellicht op het moment dat de vergunning nog niet is afgegeven, waar blijkt uit de antwoorden, wil je dat nog proberen tegen te houden? En anders in ieder geval de antwoorden te krijgen. Hè? Dat is dan de doelstelling van vanavond.
0: Ja precies. Daar gaat het om. En we hopen dat mensen hier gewoon veilig kunnen recreëren in dit gebied. En ook niet verstoord worden door jacht. Want Ik word heel veel aangesproken door mensen hier in het gebied. Toevallig woon ik er ook.
1: Ja.
0: En mensen zeggen, ja, belachelijk dat hier gejaagd worden. Laat die paar beestjes die hier nog rondlopen, een paar konijnen en hazen, laat die toch met rust. En dat geldt ook voor de vogels uiteraard.
1: We hopen in ieder geval vanavond de antwoorden van het college te krijgen. Althans, jij vanuit de vraagstellingen die je gaat doen. Ja, tot slot nog even, Stef. Want naast de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren ben je vogelaar. Maar je bent ook natuurliefhebber. Heb jij nog tips voor ons om ons in dit warme weer en in de natuur een beetje cool te houden? Want op een open weiland is het niet altijd helemaal cool te houden natuurlijk.
0: Nee, klopt. Nee. Ik zou zeggen, huur een kano in Nieuwkoop en ga het water op. Want daar is de enige plek waar nog wat verkoeling te vinden is. En maak een mooie tocht door de Nieuwkoopse plassen. Want daar is van alles te zien op dit moment aan. Rietvogels, die bijna uitgeroeid zijn overigens. Maar schitterende natuur en het geeft nog een stukje verkoeling ook. Zoek het water op.
1: Ja, maar nu heb ik wel geleerd van. Net belde ik namelijk met Giel de Boer. Hij is van de Rietveldse roeikampioenschappen. Die zijn uitgesteld met een week. Maar dat hij ook zei van ja, maar het kan op het water juist ook heel warm worden. Omdat je zit op het water, niet in het water. Hoe koel je dan af? Heb je daar tips voor?
0: Nou, de temperatuur. Juist we nu erin springen natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay, ja.
0: Ja, maar het gevaar is inderdaad dat je op het water sneller verbrandt. Hè?
1: Ja.
0: Zeker met deze sterke zon. Dus goed smeren is uiteraard heel belangrijk. Maar over het algemeen op en rond water is het koeler. Maar ook hier in Zegersloot, hè, veel bomen, veel bos. Dat geeft toch 3-4 graden verkoeling ten opzichte van de temperatuur in de stad. Hè? Dus pak de fiets en ga lekker door beschutte plekken fietsen. Door het Zegersloot-gebied bijvoorbeeld. Dat leidt ook tot verkoeling.
1: Nou kijk, daar hebben we weer wat aan die tips. Het is altijd fijn. Ja, 3-4 graden verkoeling. Je zou bijna zeggen dat voel je niet. Maar dat ga je zeker voelen. Dus ik denk dat we daar heel veel aan gaan hebben.
0: Ja.
1: fractievoorzitter voor Partij van de Dieren en vogelaar Stef Strik. Dank je wel, Stef. Succes vanavond. En een hele mooie dag gewenst.
0: Ja, jullie ook. Tot ziens.

0: Buiten is het 25 graden. En binnen op de radio hoor je de heetste hits door je speakers. Stacey Q en Two of Hearts in de ochtendshow. Het is inmiddels de hoogste tijd om naar het nieuws van 9:30 te gaan. Daarna hebben we wat tips voor je om deze dagen cool te blijven. We hebben net wat tips gehoord van Stef Strik natuurlijk. Maar wij hebben ook wat tips voor je. Misschien heb je er wat aan, misschien ook niet. Waar je zeker wel wat aan hebt is natuurlijk het Rad van Fortuin. De plaat die jij wilt horen, daar gaat het om. Dat vragen we je dan ook om te stemmen via @studio of op Instagram. In de story vind je namelijk een poll met twee opties. En een van die opties die mogen we zo meteen gaan draaien. Jij bepaalt welke door te stemmen. Welke optie hebben we vandaag? Althans, welke categorie hanteren we vandaag in het Rad van Fortuin?
1: We hanteren vandaag rock met een zomerstintje.
0: Oeh, rock met een zomerstintje. Oké. Ah, rokjesdag. Geen idee.
1: Dat is ook een goede geweest.
0: Ja, twee opties staan er in ieder geval voor je klaar. @studio op Instagram.
2: In K3 en Rock.
0: Ja. Er zijn wel bands die K3 covers doen, hoor. Dus in zoverre had het prima gekund. Maar zeker geen K3. Welke dat wel zijn, je vindt op @studio op Instagram. En je hebt ongeveer nog zo'n 10 minuten om te stemmen. Dus dan moet het helemaal goed komen. Dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30. De hoofdpunten van de NOS hoor je nu.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn minstens 32 mensen om het leven gekomen. Zeker 700 mensen raakten gewond. Er waren twee bevingen in de hoofdstad Caracas, stortte gebouwen in. Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, sturen hulp naar Venezuela. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Veel kinderen hebben een dierbare verloren en het kan helpen om daar ook op school over te praten. Het KNMI verwacht dat komende nacht warmer wordt dan ooit gemeten. In het Limburgse Beek houdt het KNMI de rekening mee dat de temperatuur niet onder de 25 graden zakt. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen, zegt het Weerinstituut. Het weer nu zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden.
0: Richard Harman, die zit er ook koeltjes bij en heeft het nieuws voor je uit de regio. Goedemorgen, Ries.
1: Goedemorgen. Het schoolplein van het CSG Groene Hart Rijnwoude gaat verhuizen vanwege de aanleg van de N207-Zuid. Een deel van het huidige plein maakt plaats voor de nieuwe provinciale weg. Aan de westkant van de school komt een nieuw plein met een grotere fietsenstalling en meer groen. Omwonenden maken zich zorgen over geluid en uitzicht, maar volgens de gemeente blijven de gevolgen beperkt. De gemeenteraad neemt eind juni een definitief besluit. Het nieuwe Aardkaderconcert in Alphen aan den Rijn gaat morgen niet door. De organisatie heeft het gratis drijvende concert afgelast vanwege de verwachte hitte. Het evenement zou plaatsvinden op een drijvend platform in de Aardkade en was geïnspireerd op het bekende Prinsengrachtconcert. Bezoekers zouden het concert kunnen bekijken vanaf de kade of vanuit een sloep op het water. Een nieuwe datum wordt later bekendgemaakt. De Leimuidenbrug had gistermiddag te maken met een storing, vermoedelijk door de hoge temperaturen. Verkeer richting Rijnstaterwoude en Alphen aan den Rijn konden daardoor ruim anderhalf uur geen gebruik maken van de brug. De rijrichting naar Nieuw-Vennep bleef wel beschikbaar. Rond 6:00 s'avonds werd de bestoring verholpen en werd de brug weer vrijgegeven voor al het verkeer. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ik weet dat schrijf je ook. Van je af is harder, wordt er vaak gezegd in radiotermen. Harder rijden gaat niet helemaal op de volgende wegen. Het aantal files neemt wel weer af, hoor, maar er zijn nog 8 meldingen over. Wel een lengte van 45 kilometer en een vertragingstijd van 103 minuten in totaal. Ongelooflijk. Treffen mij de meldingen van 10 minuten of langer. Om te beginnen natuurlijk met die wegwerkzaamheden op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Die vinden plaats tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. De weg is dicht, naar verwachting nog tot 1 juli 2026, 6:00 ochtends. Daardoor loopt het onder andere vast op de A4, Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ieperburg en Zoetewoudendorp. Er staat op dit moment nog 10 kilometer, je vertragingstijd is daar wel meer dan een uur. Maar dat komt ook door een ongeluk die daar heeft plaatsgevonden. Zorgt ook voor vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt Hoflied en Zoetewoudendorp. De parallelrijbaan is afgesloten. Gaan we naar de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Zoetewoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. Daar staat 11 kilometer en daar heb je een vertraging van 11 minuten. Dan ook een ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Gouden en Woerden. 8 kilometer, je vertraging is daar een kwartier. De weg is inmiddels wel weer vrij. Maar dat zeggen we inmiddels ook al 3 kwartier, maar ondertussen loopt het nog steeds daar vast. Er is nog één ding te melden, dat gaat om de A44. Nu hoor ik je zeggen, ja Wesley, daar zijn toch die wegwerkzaamheden? Ja, dat klopt. Maar de andere kant op, tussen afrit Katwijk en Wassenaar Centrum, daar staat dan een file. Want die weg is inmiddels wel open, of tenminste, die is gewoon open. Je staat er wel in een file van 4 kilometer en je vertraging is daar 12 minuten. Zodan. Hoe is het op het spoor?
1: Nou ja, altijd nog altijd helemaal rood gekleurd in onze regio. Pak de vier belangrijkste er weer voor je uit. Dan beginnen we met een aangepaste dienstregeling op het traject Leiden-Rotterdam en Schiphol-Leiden. Tussen Leiden Centraal Rotterdam Centrum en Schiphol Airport Leiden Centraal. Daar rijden minder intercities door die aangepaste dienstregeling. Dat duurt allemaal tot zaterdagavond 11:15.
0: Oké.
1: En dan heb ik nog een melding voor je. Dat gaat over het traject Amsterdam Centraal-Den Haag Centraal. Ook daar een aangepaste dienstregeling. En ook daar rijden er dus minder intercities. Duurt ook allemaal tot zaterdagavond laat. En dan Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal. Ook een aangepaste dienstregeling. Minder intercities, maar dat duurt tot vanavond 8:00. Dus dat valt nog mee. En dan de laatste voor onze regio direct eigenlijk wel van toepassing. Alphen aan de Rijn, Gouda. Door beperkingen in de materieelinzet rijden er minder sprinters. En dat duurt tot ongeveer 11:00 deze ochtend.
0: Ah, oké. Gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te checken. En,

0: Lil Wayne en Tigers. Ja, ze lopen niet rond hoor. Wel die aap, die is trouwens gisteren gespot, hè? Van de Beekse Bergen, ja. Oh.
1: Nog zijn die gevangen dus?
0: Nee, hij is nog steeds niet gevangen. Er schijnt nu wel iets te gebeuren in de zin van... de aap die de auto's van de dierentuin herkent.
1: Ja.
0: Waardoor ze nu in onopvallende auto's gaan rijden.
1: Serieus, herkent hij de auto's?
0: Ja.
1: Oh,
0: ja, het lijkt echt net een mens. En het ding is ook dat zij in pakken gaan rondlopen... zodat hij ook de verzorgers niet herkent. Omdat hij anders weet dat, dat er op hem wordt gejaagd.
1: Ik krijg steeds meer van die vibes van Planet of the Apes.
0: Ja, de aap komt uit de mouw nou hoor.
1: Echt?
0: Dat is ongelooflijk. Maar een wandelaar die heeft gisteren in het bos die aap gespot. Samen met de hond was hij aan het wandelen. En ja, die hond die had ook zoiets. Wat staat hier nou voor beest? Het was een aap, ja. Nou, okay. En de aap die ze zochten. Maar ze hebben hem nog niet gevangen dus.
1: Mm.
0: Dus nou goed. Het is in ieder geval de ochtendshowstudio van KG Brazen, waar het natuurlijk buiten...
2: Klemmetje warm hier aan. Hey, Klim, hey! Ja, het is warm hier aan.
3: Het is snikheet.
2: Snikheet.
0: Snikheet is. En ja, we vragen ons natuurlijk af, hoe kunnen we ons een beetje cool houden? Nou ja, sowieso om je een beetje rustig te houden natuurlijk. Maar nu valt het me dus op, Ries. Er zijn zoveel tips die er worden gegeven door verschillende mensen, door verschillende media ook.
1: Ja.
0: Maar het staat een beetje haaks op elkaar. Dit is bijvoorbeeld van meteorologen... nee, dat heb ik hier, geloof ik. Nee, die komt zo meteen. De NOS die geeft het volgende als tip mee aan ons.
4: Wat is de grens?
5: Heb je het lekker onder de fontein?
4: Ja.
6: Ik ga er verder door.
5: Yes, thanks.
6: Anders word ik opgehaald.
7: Wat je de komende dagen vooral niet moet doen, is pootje baden. En ik vertel je zo meteen waarom. Want het is warm.
6: Ja, heel warm. En het wordt nog steeds warmer.
7: Vanmiddag wordt het 34.

0: tot 36 graden. Ook morgen wordt zo'n warme dag. En overmorgen, vrijdag, wordt de warmste dag die we misschien wel ooit in juni hebben gemeten. Met temperaturen van 38 tot op sommige plekken misschien wel 40 graden.
1: Beter of slecht weer, toch?
2: In de ventilator gaan we veel water drinken.
0: Code oranje dus, geldt vanaf vandaag. En wat betekent dat nou? Zorg goed voor jezelf. Let ook heel goed op kwetsbare mensen in je omgeving. Je kunt verkoeling zoeken, bijvoorbeeld door te gaan zwemmen. Dat is heerlijk. Binnen blijven op een koele plek, ook een heel goed idee. Maar pootje baden dus niet, want als je met je voeten in het water gaat zitten, dan denkt jouw lichaam, oeh, het is koud. Die knijpt de bloedtoevoer naar de rest van je lichaam af. En daardoor word je alleen nog maar warmer.
3: Ja, dit was inderdaad het fragment wat ik bedoelde. De NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke die vertelde dat je eigenlijk dus beter niet kunt pootje baden. Terwijl er ondertussen door andere media wordt geroepen van, nou, dit moet je dus wel doen. Ik zag bijvoorbeeld gisteren bij het Jeugdjournaal onder andere ook zulke verhalen van, joh, ja, ga lekker in een badje zitten, dat soort zaken. Nu heeft Nederland echt wel een record hitte te pakken, hitterecord te pakken, ook wat betreft de avondtemperaturen. Nu.nl die maakte daar het volgende over. Als hij wil laden, want...
4: Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten. Ja, op sommige plekken in Nederland was het vandaag wel 36 graden. Voor een groot deel van Nederland was het daarom ook code oranje vandaag. Maar de hitte is nog niet voorbij. Ja, velen van jullie zochten verschillende manieren om af te koelen. Zo is er door heel het land veel gezwommen, kregen de dieren in de Beekse Bergen ijsjes en waren er voor scholen tropenroosters of een hitteplan opgesteld. Wat die hitte nou zo bijzonder maakt, is dat het in heel Europa echt extreem warm is. Zo is er bijvoorbeeld in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk echt een hitterecord verbroken. Ja, en het is pas juni. Ja, het KNMI meldt hierover. Extreem warme dagen worden nou eenmaal een onderdeel van de Nederlandse zomers. Iets waar we aan zullen moeten wennen. Het is vandaag de warmste 24
3: Ja, dat is in ieder geval de uitleg bij die warme temperaturen. Mm-hmm. Maar daarbij zeggen ze wel, ja, zoek gewoon inderdaad een verkoelde ruimte. Ga lekker in een zwembadje zitten, zodat je lekker even kan afkoelen. Ja. Zorg ervoor dat je voldoende eet, hè, want je moet wel blijven eten. Dat is ook heel belangrijk. Maar ook zeker drinken. En dan zegt de een, ja, het maakt niet uit wat je drinkt, als je maar drinkt en het geen alcohol is. Aan de andere kant wordt er ook weer gezegd, ja, je moet niet te veel suikers eten of drinken.
5: Ja.
3: Want dan kom je weer in de knoei met dat je daarna weer wat opwarmt omdat je bent aangekomen.
6: Dat merk ik ook wel. Hè? Als je gewoon een soft ijsje neemt of wat, dan heb je gewoon dorst daarna.
3: Ja, maar dat heeft misschien ook te maken met überhaupt het warme weer natuurlijk.
6: Ja, ja, ja.
3: Maar nu, ja, dit staat dus ook weer haaks op het feit wat, tenminste, wat er in België wordt geroepen. De ultieme hittetip, die hebben ze daar. En misschien ben ik het daar wel mee eens, in de zin van, het is ook gewoon lekker.
6: Mm-hmm.
3: Want wanneer we zweten door de hitte, verliezen we niet alleen vocht, maar we weten ook, we verliezen zout in ons lichaam.
6: Ja, dat klopt.
3: Onze eerste reflex is dan om water te drinken, maar wie bij extreme hitte zomaar liters water naar binnen klokt, die verdunt zijn bloed in snel tempo. Nou, dit staat dus weer haaks eigenlijk op het verhaal wat er in Nederland wordt geroepen, dat we echt wel veel moeten drinken.
6: Ja.
3: Maar je kunt zelfs flauw vallen daardoor. De zoutbalans beïnvloedt spierkracht, zenuwen en hartritme. Eet gewoon, en dit is echt wel iets Belgisch, maar dit vind ik wel leuk, lekkere zoute frieten.
6: Ja, maar ja, goed, zout dat is goed juist, weet je. Want je zout scheidt je uit door het zweten.
3: Ja, dus vanavond moet je gewoon even de frituurpan aanzetten of de airfryer.
6: Ja, zoiets, ja.
3: Maar er zit wel een kanttekening bij, die waarschuwing wordt ook gegeven. Overdrijf niet met vet, want het zout geeft je lichaam op zulke dagen de nodige boost.
6: Ja.
3: Ja. Nou, dat dus. Dus mocht je echt op zoek zijn naar een manier om je een beetje cool te houden tijdens deze dagen, eet patat of friet, of hoe je het ook wil noemen, want dan komt het helemaal goed. Althans, de Belgen, waar het inmiddels ook code rood is, hè, daar in dat land. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat morgen gaat voor Nederland. In Nederland, want daar is code oranje.
6: Ja, daar heb je gelijk in.
3: Nou. Behalve in het noorden van het land, maar daar geldt het vanaf morgen ook.
6: Dus. Wat niet is, kan nog komen.
3: Zo is het ook. En wat er ook aankomt is natuurlijk de winnaar van het Rad van Fortuin. Alhoewel, ja, dat is de vraag natuurlijk.
7: Het Rad van
6: Ga je gang.
3: Jans, dankjewel. Het Rad van Fortuin. Daarin vragen we wat jij wilt horen in de ochtendshow. Twee platen hebben we voor je klaargezet op @studio of op Instagram. In de story vind je die platen. En door te stemmen bepaal je mede wie we gaan draaien. Vandaag de categorie...
6: Rock met een zomerstintje.
3: Rock with a summerstintje. Wie heb jij als optie neergezet, Richard Harreman?
6: Ik heb neergezet de

0: Fucking Spoonful en Summer in the City.
1: Ja, Summer in the City.
0: Weet je wat? Ja, we kennen, over het algemeen kennen we natuurlijk de versie van Joe Cocker.
1: Ja, precies die, ja.
0: Maar dat is hem dus niet. Dit is het origineel.
1: Dit is het origineel, ja. Uit 1966.
0: Zoiets, ja.
1: Ja. Nieuwe muziek, een nieuwe rock, is die van René Rapp en Lucky. Heel bekend plaatje die voor de festivalgangers van Rock Werchter zeker voorbij is gekomen. Een beetje de moderne rock tegenover de oude rock. Ja, wie wil je horen? Dat is de vraag. En als het goed is, wordt hij nu beantwoord.

0: Ja, want Richard Harreman, welk percentage heb je op je scherm staan op dit moment?
1: Ik heb een verdeling staan van 69% tegen 31%.
0: Oh, dit is spannend, hè?
2: Nou, spannend.
0: Ja, dat vind ik wel.
2: Een overduidelijke winnaar in ieder geval.
0: Het ligt, het ligt eraan wat de uitslag is geworden. Want gisteren was er namelijk wel een voordeel voor de één, zeg maar.
2: Ja.
0: Dus, maar kom maar door, wie is de winnaar?
1: Met 69% van de stemmen is de winnaar in de categorie rock...
2: The Loving Spoonful.
0: Dat meen je?
2: Nou, ja.
0: Dit is dus het spannende, want gisteren stond René Rapp echt continu bovenaan.
1: Is dat zo?
0: Ja, echt waar. Okay. Dus,
2: grappig.
0: Oké, de andere kant op dus. Summer in the City. Nou ja, dat is het.
3: Het Rad van Fortuin.

0: En niet alleen Summer in the City, maar natuurlijk ook Summer in de dorpen. Summer overal waar je ook maar komt en waar je het ook voelt. Het is zomer en dat merk je overal. The Loving Spoonful, jij koos ervoor als winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. Categorie rock die we aanhielden en morgen een andere categorie. Welke categorie dat wordt, dat gaan we nu bepalen.
1: Het Rad van Fortuin.
0: Want Richard Arman die heeft het rad weer tot zich genomen. Althans, tot zich genomen. Dat klinkt een beetje gek, maar bij zich neergezet.
2: Ja, ik heb hem ingesmeerd met zonnebrand.
0: Met zonnebrand, loopt hij lekker soepel. En dan moet het helemaal goed gaan komen. Want je gaat een nieuwe categorie draaien. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: 3, 2, 1, daar gaat hij.
2: Hij draait.
0: Hij draait rond en rond. Nou ja, wat is de categorie dan waar hij op terecht is gekomen?
2: Ja, we hebben hem al een paar keer gehad nu inmiddels. Sinds dat we hem hebben geïntroduceerd. Maar hij is weer terechtgekomen op boy/girlband.
0: Nou ja zeg. Alsof het zo had moeten zijn natuurlijk. Hè? Ja. Dat dus morgen de categorie van het Rad van...

0: Leeuw komt eraan. Wow, lekker plaatje hoor. Samuel Welten en De Leeuw komt eraan. De verkorte versie dan wel.
1: Ja, aan de enthousiasme zal het niet liggen.
0: Nou, zo is het in ieder geval als het aan Samuel Welten ligt. Maar vannacht dus. Ja, ik zei vanavond, maar het is echt vannacht. 1:00 s'nachts, Nederland tegen Tunesië. De vraag is alleen wel of dat die om 1:00 s'nachts ook wordt gespeeld. Want in Kansas, waar Nederland de wedstrijd moet gaan spelen, is er noodweer voorspeld.
1: Ewa.
0: En wordt er verwacht dat eigenlijk dezelfde situatie als de wedstrijd van Frankrijk kan gaan plaatsvinden. Waardoor de wedstrijd of wordt uitgesteld of in meerdere delen wordt gespeeld.
1: Weet je, het klinkt misschien heel lullig, maar ik hoop dus dat dan noodweer inderdaad komt. Zodat wij gewoon hier zo om 7:00 s ochtends gewoon naar die wedstrijd kunnen kijken.
0: Ja, dat maar verwacht ik dan eerlijk gezegd niet.
1: Nee,
0: maar ik denk eerder dat het dan om 3:00 s'nachts of zo wordt gespeeld. Ja. Maar ja, nou, we gaan het allemaal meemaken. We zitten er in ieder geval klaar voor. 1:00 vannacht. Ik ga in ieder geval kijken.
1: Ik ook. Nou, nee.
0: Ga je wel of niet kijken?
1: Nou, het ligt er een beetje aan. Als het echt weer zo bloedfysiek heet is in huis, dan heb je de kans dat het gewoon inderdaad toch me opzet en dat ik op de bank lig en
0: in slaap val.
1: Ja, dat. Ja.
0: Nee, ik ga wel ietsjes eerder naar bed en, om ervoor te zorgen dat ik er klaar voor zit en dan uiteindelijk gewoon hem doorpak. En als we dan uiteindelijk maandag op dinsdag... Nee, wat is het? Maandag op dinsdagnacht, geloof ik, hè? Of dinsdag op, zondag op maandagnacht.
1: Ging niet erg.
0: Nee, dat we dan in ieder geval om 3:00 zouden moeten spelen, mochten we eerste worden tegen Marokko. Dan weet ik in ieder geval zeker dat ik hem helemaal doorpak. Want anders is het helemaal niet te doen natuurlijk. En anders word ik wel wakker van het vuurwerk door.
1: Ja,
0: nee, te hopen eigenlijk van niet, want we hebben de Marokkanen niet gescoord. Maar goed,
1: nee.
0: Het zit er weer op voor vandaag, de ochtendshow voor nu. Misschien ben je ook wel wakker vannacht. Laat het in ieder geval even weten via @studiohalf op Instagram of via studiohalf.nl. /WhatsApp. Want we zijn wel benieuwd of dat jij hem door gaat pakken. Of dat jij morgen misschien wel in de herhaling gaat zitten. Maar laat het in ieder geval weten. @studiohalf of Instagram. Studiohalf.nl/WhatsApp. Nou, dat dus.

0: mooi liedje.
1: Ja, mooi hè? Mooi liedje. Kort liedje ook, dat is altijd fijn.
0: Ik zat er helemaal, ik had hem helemaal geoefend dat we bij zwaai zwaai, maar nee, helaas.
1: Ja, nee, we zitten aan de tijd natuurlijk. Toch ja, moeten we deze er nog even doorheen rammen. Dat doen we dan ook met de volgende. Want Ries, hoe noem je een adelaar die vegetariër is?
0: Een adelaar die vegetariër
1: ja,
0: is?
1: Ja, een adelaar die vegetariër is. Hoe noem je die?
0: Geen idee.
1: Een saladelaar.
0: Het had zelfs in mijn stoutste droom had ik er niet op gekomen. Dus,
1: nee. Als we het toch over vogels hebben. Wat krijg je als je een vogeltje in een moestuin zet?
0: Wat krijg je als je een vogeltje in een moestuin zet?
1: Ja.
0: Geen idee.
1: Een slavinkje.
0: En we gaan naar huis. Ik vind het goed.
1: Ja, wij gaan lekker vogelen. Morgen dan zijn we het weer om 7 uur met een nieuwe ochtendshow. Veel plezier als je het Nederlands Elftal gaat kijken. En nou, ons even op de hoogte van hoe jij erbij zit vannacht. Studioelf.nl, schrijnstreep WhatsApp of @studioelf op Instagram. En natuurlijk het nieuws, studioelf.nl en studiokagenbrazen.nl. Nou, hebben we alles gehad, denk ik, hè?
0: Ja.
1: Heb jij nog wat toe te voegen?
0: Nee, houdoe.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag.

0: De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stick, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja.

0: Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen. Maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Dat gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen, kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.
1: These things bear you great.

0: hardloopt. Asics, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 4 uur.
8: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette had de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
10: Met nu?
9: Dit is de dag.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Verkoeling kun je ook vinden in het water natuurlijk. Want gisteren zouden de Rietveldse roeikampioenschappen plaatsvinden. Sinds 1963 is het een jaarlijkse roeicompetitie langs het Kerkvaartpad. Dat is het Rietveld in Hazenwoudendorp. Beter bekend zelfs als Klein Giethoorn. Altijd een bijzondere naam te noemen, maar zo ziet het er wel uit. Een beetje een idyllische plek is het. Maar ja, het was de bedoeling dat het dus gisteren zou plaatsvinden. Het is alleen niet doorgegaan, want ja, we weten inmiddels, het is uitgesteld. Aan de telefoon daarvoor hebben we Giel de Boer. Giel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat is de reden waarom het gisteren niet is doorgegaan?
2: Ja, nou ja, omdat de zware lichamelijke inspanning werd geadviseerd om dat niet te doen.
1: Nee.
2: En als je natuurlijk in zo'n boot zit, dat is best wel even pittig. Dus ja, en als je erin zit, wil je ook graag winnen. Dus rustig roeien gaat niet. Dus ja, dan heb ik toch gezegd van joh, laten we het een weekje uitstellen. En dan dat de weersomstandigheden wat beter zijn om dat soort dingen te doen.
1: Ja, het is echt wel warm natuurlijk buiten. Zelfs op het water, ja, volgende week toch iets minder warm. Waardoor het eigenlijk beter weer is om deze kampioenschappen te laten plaatsvinden. Maar toch, is het water van de polder niet koel genoeg dan?
2: Ja, maar je zit niet in het water, je zit erop, hè?
1: Ja, dat is
2: dus,
1: zo.
2: Dus de temperatuur is van boven water ook heel behoorlijk fors. Dus durven ze verantwoording te nemen. En wij hebben gezegd, joh, we doen het niet. En gelukkig was 1 juli nog vrij om dat te gaan doen.
1: En dat betekent dus, ook dat alle deelnemers ook kunnen die dag? Want dat is natuurlijk ook de vraag.
2: Nou ja, wie er is die mag meedoen en wie niet is, heeft pech.
1: Ja. Of is het zo erg is het zo fijn eigenlijk dat iedereen graag wil meedoen, waardoor mensen de tijd voormaken? Want ja, het is wel bijzonder, hè, die roeikampioenschappen.
2: Ja. De laatste paar jaar is het, dan hebben we gewoon gezegd van maximaal 32 heren. Weet je wat, anders krijgen we het gewoon niet af op een avond. Dus het is wel behoorlijk populair tegenwoordig weer. Dus de meeste zal wel zeggen, joh, dan gaan we een beetje later. Ja, we hebben via de social media's alles even geactiveerd, zeg maar, om te zeggen van jongens, we schuiven het een weekje door. En er waren gisteren eigenlijk maar 3 mensen uiteindelijk erop afgekomen. Dus we hebben een goed bereik gehad wat dat betreft.
1: Mensen weten jullie te vinden en jullie weten de mensen weer te vinden. Dus dat is heel fijn.
2: Ja.
1: Ja. Toch voor de mensen die de Rietveldse roeikampioenschappen niet per se kent. Wat is het dan?
2: Ja, nou, van oorsprong is het Rietveld een vaardorp. En het was bedacht om eens een competitie te doen tegen elkaar, wie het hardst kan roeien. En zo is het ontstaan eigenlijk. En omdat er natuurlijk, dat is net als overal, minder mensen, minder kinderen. Dus dan werden er eigenlijk te weinig mensen die interesse hadden om mee te doen. Dus toen is het opengesteld voor iedereen. Dus,
1: ja. En al sinds 1963 vindt dat dan plaats. Je zegt eigenlijk is het in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Is het nou ook zo, want je hebt dan maximaal 32 mannenteams, herenteams, dat je ook mensen moet teleurstellen omdat het gewoon te vol anders wordt?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar ja, goed. Kijk, weet je, je zit natuurlijk ook met licht. Dus weet je wel, we moeten gewoon om een uur of 9:45 moet het afgelopen zijn. Want ja, dan wordt het donker. Dus dat is de beperking qua tijd.
1: Maar hoe bijzonder vind je het dan, Giel? Dat het eigenlijk in de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. En dat je eigenlijk mensen eerder moet afzeggen dan dat je ze op moet bellen.
2: Ja, dat is altijd leuk natuurlijk.
1: Ja.
2: Als dat je loopt te leuren van joh, doe even mee om een beetje competitie te krijgen. En nou is het best wel enthousiast van alle kanten. Dus,
1: is dat dan voor jou ook weer de drijfveer, zeg maar, om het ieder jaar weer te organiseren? En dat iedereen de schouders eronder zet om het op te pakken?
2: Ja, natuurlijk. Dan is het altijd het is vorig jaar ook. Ja, dan heeft gewoon prima gedraaid. Weet je, alles is gezellig geweest. En dan krijg je nu met heel veel plezier er terug. Dus dat geeft voor ons ook voldoening natuurlijk als organisatie.
1: Is het eigenlijk de eerste keer dat je zoiets hebt moeten uitstellen? Of is het al eens eerder
2: corona is het ook 1 jaar niet door. Het is helemaal afgelast.
1: Ja.
2: 1 jaar. En dit is voor het eerst eigenlijk vanwege het weer. Kijk, is het natuurlijk altijd de vraag, weet je wel, als het 10 of 15 jaar geleden dit weer was geweest, of we het dan ook afgelast hadden, weet je wel. Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Nou, ik vertel je dat het niet doorgaat. En de een die zegt heel verstandig en de ander is heel verbaasd. Dus hou je ook natuurlijk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het KNMI heeft voor het eerst code rood uitgeroepen vanwege hitte. Dat betekent dat iedereen klachten kan krijgen als uitdroging of oververhitting. De waarschuwing geldt morgen voor 8 regio's. Het KNMI adviseert alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Het drinken van alcohol moet niet normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Volgens de raad is ieder glaasje 1 te veel. Daarom zou de regering alcoholgebruik moeten ontmoedigen. De kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië komende nacht vertraging oploopt door noodweer. In speelstad Kansas City zijn zware regen- en onweersbuien voorspeld. Volgens Amerikaanse regels moet een wedstrijd daarvoor worden stilgelegd. Het weer, nog veel zon en 30 graden of meer. Vannacht is het op veel plekken niet kouder dan 20 graden. Morgen wordt het nog heter met 34 tot 39 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een uit de hand gelopen idee is inmiddels al jarenlang een vast recept. In de regio, tijdens de zomermaanden, het gaat namelijk om het Flippofeest in Hoogmade. Ooit begonnen met een tent en een DJ, uitgegroeid tot een volwaardig festival met... ja, camping-kitsch-achtige taferelen, moet ik zeggen. Maar echt wel altijd heel leuk. Aan de telefoonorganisator Martin Baks. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de vraag is eigenlijk voor de dagen zoals die vandaag en ook de komende dagen nog gaan gelden. Gaat het wel door eigenlijk met die warme temperaturen?
2: Zeker, we zijn hard aan het werk. En het is natuurlijk 's avonds, dus de kans is dan wel dat het iets afkoelt. Dus dat is lekker. En... maar het gaat zeker door en we zijn hard aan het werk, ondanks de hitte.
1: Ja, jullie moeten dan eigenlijk in die bloedhitte ervoor zorgen dat alles wordt opgebouwd. Is het voor jullie een beetje te doen eigenlijk?
2: Ja, nu gaat het nog wel, maar het wordt wel steeds lastiger, ja. Met deze temperaturen. Maar we hebben vanmiddag denk ik een kleine siesta en dan vanavond weer verder. En gisteravond hebben we ook al gelukkig een hoop kunnen doen.
1: Dat is lekker. Die siesta die kunnen we er inmiddels wel gaan invoeren, want dat is bijna wel nodig met die temperaturen. Maar hoe gaan jullie dat dan zaterdag doen? Want dan wordt het ook heet. Er is misschien zelfs wel een beetje neerslag verwacht, of tenminste wordt er verwacht. Ook onweer kan er plaatsvinden. Hebben jullie daar bepaalde maatregelen voor genomen?
2: Nou, we houden dat natuurlijk heel nauwlettend in de gaten. En als het zover is dat het inderdaad slecht weer wordt of iets dergelijks, maar daar gaan we voorlopig nog niet vanuit hoor. Maar zijn er inderdaad protocollen voor en dergelijke. Dus dat is helemaal keurig geregeld altijd.
1: Oké, dus die liggen al op de plank en op het moment dat het echt nodig is, dan kunnen jullie dat in ieder geval toepassen.
2: Zo is het.
1: Juist. Dat is fijn. Wat voor maatregelen zijn dat dan onder andere?
2: Ja, dat weet ik zelf niet precies, maar er zijn andere mensen weer mee bezig. Ik kan me voorstellen dat er inderdaad bepaalde maatregelen zijn. Als er onweer is bijvoorbeeld, dan zullen we inderdaad de tent uit moeten bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. En dan ook wel voldoende schuilplekken en voldoende waterpunten om je in ieder geval een beetje koel te houden.
2: Zo is het. Ja. Nee, dat altijd, ja.
1: Ik roep het eigenlijk ieder jaar, want niet iedereen kent het Flippofeest. Alhoewel, je kan er bijna niet omheen, want het wordt altijd groots aangekondigd. Ook als je langs het weiland rijdt waar het gaat plaatsvinden. Maar wat voor feest is het precies?
2: Ja, het is ooit ontstaan vanuit een schuurfeest in de jaren 90. Dus dat was gewoon een tent in een weiland, inderdaad, wat je net ook al zei. Een DJ'tje en een bar.

0: en een voortje aan het begin geven. En dan heb je de hele avond plezier. En dat is nu eigenlijk nog steeds zo, alleen is het iets groter. Met meerdere tenten en ja, een mooi thema eraan. Dus
1: nog iets steeds, wat uit de hand gelopen.
0: Even gezellig. Sorry?
1: Iets wat uit de hand gelopen eigenlijk.
0: Iets wat uit de hand gelopen, inderdaad. We zijn aardig gegroeid de afgelopen 10 jaar, zeg maar. En ja, dat leidt ieder jaar weer tot de gekste ideeën altijd.
1: Gekke ideeën. En dat is ook eraan af te zien. Want jullie zorgen altijd voor een bepaald thema. Dat zijn best wel gekke thema's altijd. Althans, opvallende thema's. Zo kan ik het beter beschrijven. Wat is het thema dit jaar?
0: Dit jaar hebben wij Flippo 30 Years in Shape. Dus dit wordt het 30ste feest. En dan is het tegenwoordig belangrijk dat iedereen goed, gezond en fit blijft. Dus we hebben eigenlijk een soort sportschool hier op de Groenweg. En er staan straks fitnessapparatuur en turneringen, van alles en nog wat om het lichaam ook fit te houden tijdens de feesten natuurlijk.
1: Ja, had je het van tevoren verwacht dat het zo warm was geworden? Had je dan een ander thema eraan gekoppeld of had je dan nog steeds dit thema gepakt?
0: Misschien een iets ander thema eraan gekoppeld, maar... dat weet je niet, want dat beslissen we eigenlijk altijd al in oktober, november. Dus dan weet je natuurlijk nooit hoe warm het in juni gaat zijn.
1: Nee, zo is het ook natuurlijk. En het gaat ook om het idee, hè, dat mensen ook een beetje verkleed gaan en zo. En ook zich aan een bepaald thema houden. Hoe ga jij dit jaar? Heb je al een idee hoe je eruit ziet?
0: Ik weet nog niet hoe de pakken eruit zien van dit jaar. Dat regelt iemand anders. Dus die is verantwoordelijk voor de pakken. En dat zien we eigenlijk altijd pas op de avond zelf een beetje hoe wij erbij lopen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen...

0: Afghanistan. Ook had een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Er is van de week naar buiten gebracht dat in het natuurgebied Zegersloot straks gejaagd mag worden. De gemeente die heeft een jachtrecht voor 6 jaar verhuurd aan de Wildbeheereenheid Aarlanden. Er mag alleen geschoten worden op de dieren die schade veroorzaken. De Partij voor de Dieren die vindt dat raar. Want er wordt eigenlijk gezegd, ja, waar wordt er dan schade aangericht? Ik praat daarover met de persoon die voor de Partij voor de Dieren is. De fractievoorzitter daarvan. En ook vogelaar Stef Strik. Stef, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dat ben ik inderdaad.
1: Ja, Stef, voor de mensen die niks van het onderwerp afweten. Waar gaat het precies over? En kun je uitleggen wat er zometeen mogelijk gaat zijn als er die jachtvergunning kan worden gehanteerd?
2: Ja. Nou, nu was het zo dat in het verleden die vergunning ook al is verleend. Dus er werd al gejaagd in het Zegersloot-gebied. En dat is onder het mom van schadebestrijding of populatiebeheer. Maar dat zijn beide termen die eigenlijk verhullen dat het gewoon om plezierjacht gaat. Want er is hier in dit gebied absoluut geen sprake van schade.
1: Nee, want waar blijkt dat dan uit? Wat voor schade zou er dan volgens de gemeente moeten zijn?
2: Nou, die vragen hebben wij schriftelijk gesteld en er wordt geen antwoord op gegeven. Er is geen aantoonbare schade.
1: Nee.
2: En toch wordt de vergunning verleend, of de toestemming verleend om hier in dit gebied te mogen jagen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het minimum aan areaal wat een wildbeheerseenheid moet hebben om te mogen jagen in een bepaald gebied. En dan wordt dit gebied erbij getrokken. En op die manier is hier ook jacht mogelijk. Alleen ja, dit is niet alleen een natuurgebied, maar ook gewoon een recreatiegebied. Waar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat heel veel mensen recreëren, wandelen, fietsen en met hun hond lopen. En wij vanuit de Partij voor de Dieren vinden het onbespreekbaar dat hier dan ook nog gejaagd wordt.
1: Ja, want toch nemen we ons heel klein beetje extra mee daarin van wat de regels eigenlijk zijn op dit moment qua jagen in dat gebied. Want het mag dan wel, maar dat heeft natuurlijk ook wel weer te maken met bepaalde regels, denk ik, of bepaalde voorwaarden.
2: Ja en die zijn best streng. En ook de gemeente heeft zelf behoorlijk strenge regels. Want het gaat hier over de wet natuurbescherming. En in Alphen mag je alleen jagen in het kader van schade op faunabeheer. Maar dan moet er echt de noodzaak aanwezig zijn en ook aantoonbaar dat er sprake is van schade.
1: En als we het over de schade hebben, dan gaat het om zeg maar vogels die schade brengen aan de natuur.
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Zo toch ook een beetje de uitleg voor de mensen die niet helemaal begrijpen hoe het in de natuur in elkaar steekt, zeg maar. Dat zijn een beetje dan de regels die de gemeente in ieder geval aanhoudt en wat eigenlijk binnen dit hele verhaal ook wordt toegepast. Volgens jullie is dat niet het geval. Waar blijkt dat dan uit?
2: Nou ja, iedereen die hier rondloopt, die ziet hier vogels gewoon rustig fourageren, leven en broeden. Dat geldt ook voor de haas en een enkel konijn wat hier wel eens rondhuppelt.
1: Ja.
2: Want ja, geeft dat nou echt schade of overlast? Struikel je hier nou over de hazen en over de wilde eenden in het Zegersloot-gebied? Nee, dat is gewoon niet zo. Het is een natuurlijk biotoop waar het evenwicht goed op orde is. En dan moet je niet als mens tussendoor gaan zitten met jacht om dat evenwicht te verstoren.
1: Ja, dat natuurlijke proces gaat er dan eigenlijk om.
2: Ja. Er is een voedselpiramide, zoals we dat noemen, hè, van hoog naar laag. Ja.
1: En dat is natuurlijk hoe de natuur werkt. Jij zegt, als mens moeten we daar niet tussen zitten. Daarom heb je eigenlijk ook vragen bij dit hele verhaal. Die vragen heb je namens de Partij voor de Dieren dan ook gesteld aan het college.
2: Ja.
1: Maar je zegt, er is geen antwoord op gegeven. Waarom niet? Heb je daar een idee van? Of moet dit nog worden behandeld in een raadsvergadering bijvoorbeeld?
2: Nou, het staat als ingekomen stuk in de raad vanavond. En ik zal aangeven dat we niet tevreden zijn over deze beantwoording en vervolgvragen gaan stellen. Want er wordt kennelijk niet bijgehouden wat er geschoten wordt en wat dan die overlast of schade is hier in dit gebied. En dat is wel de voorwaarde om hier toestemming voor te verlenen. Dus ik voel me een beetje met een kluitje in het riet gestuurd met de beantwoording.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. Alleen voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland is code oranje van kracht. Door de hitte kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen.

0: NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Die werken voor oppositiemedia. De kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd vannacht tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt. Er is noodweer voorspeld voor Kansas City. Gevreesd wordt dat het duel niet op tijd kan beginnen of dat het wordt onderbroken. Het weer zonnig, warm en 30 tot 36 graden. Morgen temperaturen tot 40 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Verkoeling kun je ook vinden in het water natuurlijk. Want gisteren zouden de Rietveldse roeikampioenschappen plaatsvinden. Sinds 1963 is het een jaarlijkse roeicompetitie langs het Kerkvaartpad. Dat is het Rietveld in Hazewoudendorp. Beter bekend zelfs als Klein Giethoorn. Altijd een bijzondere naam te noemen, maar zo ziet het er wel uit. Een beetje een idyllische plek is het. Maar ja, het was de bedoeling dat het dus gisteren zou plaatsvinden. Het is alleen niet doorgegaan, want ja, we weten inmiddels, het is uitgesteld. Aan de telefoon daarvoor hebben we Giel de Boer. Giel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat is de reden waarom het gisteren niet is doorgegaan?
2: Ja, nou ja, omdat de zware lichamelijke inspanning best wel adviseert om dat niet te doen.
1: Nee.
2: En ja, als je natuurlijk in zo'n boot zit, dat is best wel even pittig. Dus ja, en als je erin zit, wil je ook graag winnen. Dus rustig roeien gaat niet. Dus ja, dan heb ik toch gezegd van joh, laten we het een weekje uitstellen. En dan ja, dat de weersomstandigheden wat beter zijn om dat soort dingen te doen.
1: Ja, het is echt wel warm natuurlijk buiten. Zelfs op het water, ja, volgende week toch iets minder warm. Waardoor het eigenlijk beter weer is om deze kampioenschappen te laten plaatsvinden. Maar toch, is het water van de polder niet koel genoeg dan?
2: Ja, maar je zit niet in het water, je zit erop, hè?
1: Ja, dat is
2: dus,
1: zo.
2: Dus de temperatuur is van boven water ook heel behoorlijk fors. Dus ja, durven ze verantwoording te nemen. En wij hebben gezegd, joh, we doen het niet. En gelukkig was 1 juli nog vrij om dat te gaan doen.
1: En dat betekent dus ook dat alle deelnemers ook kunnen die dag? Want dat is natuurlijk ook de vraag.
2: Nou ja, wie er is die mag meedoen en wie niet is, heeft pech.
1: Ja. Of is het zo erg is het zo fijn eigenlijk dat iedereen graag wil meedoen, waardoor mensen de tijd voormaken? Want ja, het is wel bijzonder, hè, die roeikampioenschappen.
2: Ja. De laatste paar jaar is het, weet je, dan hebben we gewoon gezegd van maximaal 32 heren. Weet je wat, anders krijgen we het gewoon niet af op een avond. Dus het is wel behoorlijk populair tegenwoordig weer. Dus de meesten zullen wel zeggen, joh, dan gaan we een beetje later. Ja, we hebben via de social media's alles even geactiveerd, zeg maar, om te zeggen van jongens, we schuiven het een weekje door. En er waren gisteren eigenlijk maar 3 mensen uiteindelijk erop afgekomen. Dus we hebben een goed bereik gehad wat dat betreft.
1: Mensen weten jullie te vinden en jullie weten de mensen weer te vinden. Dus dat is heel fijn.
2: Ja.
1: Ja. Toch voor de mensen die de Rietveldse roeikampioenschappen niet per se kent. Wat is het dan?
2: Ja, nou, van oorsprong is het Rietveld en Vaardorp. En terwijl het bedacht om eens een competitie te doen tegen elkaar, wie het hardst kan roeien. En zo is het ontstaan eigenlijk. En omdat er natuurlijk, dat is net als overal, minder mensen, minder kinderen. Dus dan werden er eigenlijk te weinig mensen die interesse hadden om mee te doen. Dus toen is het opengesteld voor iedereen. Dus,
1: ja. En al sinds 1963 vindt dat dan plaats. Ja, je zegt eigenlijk is het in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Is het nou ook zo, want je hebt dan maximaal 32 mannenteams, herenteams. Dat je ook mensen moet teleurstellen omdat het gewoon te vol anders wordt?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar ja, goed. Kijk, weet je, je zit natuurlijk ook met licht. Dus weet je wel, we moeten gewoon om een uur of 9:45 moet het afgelopen zijn. Want ja, dan wordt het donker. Dus dat is de beperking qua tijd.
1: Maar hoe bijzonder vind je het dan, Giel? Dat het eigenlijk in de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. En dat je eigenlijk mensen eerder moet afzeggen dan dat je ze op moet bellen.
2: Nou, dat is altijd leuk natuurlijk.
1: Ja.
2: Als dat je loopt te leuren van, joh, doe even mee om een beetje competitie te krijgen. En nou is het best wel enthousiast van alle kanten. Dus,
1: is dat dan voor jou ook weer de drijfveer, zeg maar, om het ieder jaar weer te organiseren? En dat iedereen de schouders eronder zet om het op te pakken?
2: Ja, tuurlijk. Dan is het altijd, het vorig jaar ook. Ja, dan heb ik gewoon prima gedraaid. Weet je, alles is gezellig geweest. En dan krijg je nu met heel veel plezier er terug. Dus dat geeft voor ons ook voldoening natuurlijk als organisatie.
1: Is het eigenlijk de eerste keer dat je zoiets hebt moeten uitstellen? Of is het al eens eerder
2: corona is ook 1 jaar niet door. Het is helemaal afgelast.
1: Ja.
2: 1 jaar. En dit is voor het eerst eigenlijk vanwege het weer. Kijk, is natuurlijk altijd de vraag, weet je wel, als het 10 of 15 jaar geleden dit weer was geweest, of we het dan ook afgelast hadden, weet je wel. Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Ik vertel je dat het niet doorgaat. En de een die zegt heel verstandig en de ander is heel verbaasd. Dus hou je ook natuurlijk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden.
0: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
4: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een uit de hand gelopen idee is inmiddels al jarenlang een vast recept. In de regio, tijdens de zomermaanden, het gaat namelijk om het Flippofeest in Hoogmade. Ooit begonnen met een tent en een DJ, uitgegroeid tot een volwaardig festival met... ja, camping kitsch-achtige taferelen moet ik zeggen. Maar echt wel altijd heel leuk. Aan de telefoonorganisator Martin Baks. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de vraag is eigenlijk voor de dagen zoals die vandaag en ook de komende dagen nog gaan gelden. Gaat het wel door eigenlijk met die warme temperaturen?
2: Zeker, we zijn hard aan het werk. En het is natuurlijk 's avonds, dus de kans is dan wel dat het iets afkoelt. Dus dat is lekker. En... Maar het gaat zeker door en we zijn hard aan het werk, ondanks de hitte.
1: Ja, jullie moeten dan eigenlijk in die bloedhitte ervoor zorgen dat alles wordt opgebouwd. Is het voor jullie een beetje te doen eigenlijk?
2: Ja, nu gaat het.

0: Nog wel, maar het wordt wel steeds lastiger met deze temperaturen. Maar we hebben vanmiddag denk ik een kleine siesta en dan vanavond weer verder. En gisteravond hebben we ook al gelukkig een hoop kunnen doen.
1: Dat is lekker. Die siesta die kunnen we er inmiddels wel gaan invoeren, want dat is bijna wel nodig met die temperaturen. Maar hoe gaan jullie dat dan zaterdag doen? Want dan wordt het ook heet. Er is misschien zelfs wel een beetje neerslag verwacht, of tenminste wordt er verwacht. Ook onweer kan er plaatsvinden. Hebben jullie daar bepaalde maatregelen voor genomen?
0: Nou, we houden dat natuurlijk heel nauwlettend in de gaten. En als het zover is dat het inderdaad slecht weer wordt of iets dergelijks, maar daar gaan we voorlopig nog niet vanuit hoor. Maar zijn er inderdaad protocollen voor en dergelijke. Dus dat is helemaal keurig geregeld altijd.
1: Oké, dus die liggen al op de plank en op het moment dat het echt nodig is, dan kunnen jullie dat in ieder geval toepassen.
0: Zo is het.
1: Juist. Dat is fijn. Wat voor maatregelen zijn dat dan onder andere?
0: Ja, dat weet ik zelf niet precies, maar er zijn andere mensen weer mee bezig. Ik kan me voorstellen dat er inderdaad bepaalde maatregelen zijn. Als er onweer is bijvoorbeeld, dan zullen we inderdaad de tent uit moeten bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. En dan ook wel voldoende schuilplekken en voldoende waterpunten om je in ieder geval een beetje koel te houden.
0: Zo is het. Ja. Nee, dat altijd, ja.
1: Ik roep het eigenlijk ieder jaar, want niet iedereen kent het Flippo Feest. Alhoewel, je kan er bijna niet omheen, want het wordt altijd groots aangekondigd. Ook als je langs het weiland rijdt waar het gaat plaatsvinden. Maar wat voor feest is het precies?
0: Ja, het is ooit ontstaan vanuit een schuurfeest in de jaren 90. Dus dat was gewoon een tent in een weiland, inderdaad, wat je net ook al zei. Een dj'tje en een bar en een voortje aan het begin geven. En dan had je de hele avond plezier. En dat is nu eigenlijk nog steeds zo, alleen is het iets groter. Met meerdere tenten en een mooi thema eraan.
1: Iets wat uit de hand gelopen,
0: even gezellig. Sorry?
1: Iets wat uit de hand gelopen eigenlijk.
0: Iets wat uit de hand gelopen, inderdaad. We zijn aardig gegroeid de afgelopen 10 jaar, zeg maar. Dat leidt ieder jaar weer tot de gekste ideeën altijd.
1: Gekke ideeën en dat is ook eraan af te zien, want jullie zorgen altijd voor een bepaald thema. Dat zijn best wel gekke thema's altijd, althans opvallende thema's, zo kan ik het beter beschrijven. Wat is het thema dit jaar?
0: Dit jaar hebben wij Flippo 30 Years in Shape, dus dit wordt het 30ste feest. Dan is het tegenwoordig belangrijk dat iedereen goed, gezond en fit blijft. Dus we hebben eigenlijk een soort sportschool hier op de Groenweg. En er staan straks fitnessapparatuur en turnringen, van alles en nog wat om het lichaam ook fit te houden tijdens de feesten natuurlijk.
1: Ja, had je het van tevoren verwacht dat het zo warm was geworden? Had je dan een ander thema eraan gekoppeld of had je dan nog steeds dit thema gepakt?
0: Dan hadden we misschien een iets ander thema eraan gekoppeld, maar... dat weet je niet, want dat beslissen we eigenlijk altijd al in oktober, november. Dus dan weet je natuurlijk nooit hoe warm het in juni gaat zijn.
1: Nee, zo is het ook natuurlijk. En het gaat ook om het idee, hè, dat mensen ook een beetje verkleed gaan en zo. En dan ook zich aan een bepaald thema houden. Hoe ga jij dit jaar? Heb je al een idee hoe je eruit ziet?
0: Ik weet nog niet hoe de pakken eruit zien van dit jaar. Ook dat regelt iemand anders. Dus die is verantwoordelijk voor de pakken. En dat zien we eigenlijk altijd pas op de avond zelf een beetje hoe wij erbij lopen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanwege code rood adviseert het KNMI mensen morgen verkoeling te zoeken. Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. Vanwege de hitte geldt morgen in 8 provincies code rood. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van vannacht. De schade in het land is groot. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 andere mannen aangehouden. Het weer, het blijft vanavond lang warm met vannacht temperaturen tussen 20 en 24 graden. Morgen overdag wordt het 34 tot 39 graden.
1: Studio Alphen.
2: Come around here about midnight.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Er is van de week naar buiten gebracht dat in het natuurgebied Zegersloot straks gejaagd mag worden. De gemeente die heeft een jachtrecht voor 6 jaar verhuurd aan de Wildbeheereenheid Aarlanden. Er mag alleen geschoten worden op de dieren die schade veroorzaken. De Partij voor de Dieren die vindt dat raar. Want er wordt eigenlijk gezegd, ja, waar wordt er dan schade aangericht? Ik praat daarover met de persoon die voor de Partij voor de Dieren is. De fractievoorzitter daarvan. En ook vogelaar Stef Strik. Stef, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dat ben ik inderdaad.
1: Ja, Stef, voor de mensen die niks van het onderwerp afweten. Waar gaat het precies over? En kun je uitleggen wat er zometeen mogelijk gaat zijn als er die jachtvergunning kan worden gehanteerd?
2: Ja. Nou, nu was het zo dat in het verleden die vergunning ook al is verleend. Dus er werd al gejaagd in het Zegersloot-gebied. En dat is onder het mom van schadebestrijding of populatiebeheer. Maar dat zijn beide termen die eigenlijk verhullen dat het gewoon om plezierjacht gaat. Want er is hier in dit gebied absoluut geen sprake van schade.
1: Nee, want waar blijkt dat dan uit? Wat voor schade zou er dan volgens de gemeente moeten zijn?
2: Nou, die vragen hebben wij schriftelijk gesteld en er wordt geen antwoord op gegeven. Er is geen aantoonbare schade.
1: Nee.
2: En toch wordt de vergunning verleend, of de toestemming verleend om hier in dit gebied te mogen jagen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het minimum aan areaal wat een wildbeheerseenheid moet hebben om te mogen jagen in een bepaald gebied. En dan wordt dit gebied erbij getrokken. En op die manier is hier ook jacht mogelijk. Alleen ja, dit is niet alleen een natuurgebied, maar ook gewoon een recreatiegebied. Waar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat heel veel mensen recreëren, wandelen, fietsen en met hun hond lopen. En wij vanuit de Partij voor de Dieren vinden het onbespreekbaar dat hier dan ook nog gejaagd wordt.
1: Ja, want toch nemen we ons heel klein beetje extra mee daarin van wat de regels eigenlijk zijn op dit moment qua jagen in dat gebied. Want het mag dan wel, maar dat heeft natuurlijk ook wel weer te maken met bepaalde regels, denk ik, of bepaalde voorwaarden.
2: Ja, en die zijn best streng. En ook de gemeente heeft zelf behoorlijk strenge regels. Want het gaat hier over de wet natuurbescherming. En in Alphen mag je alleen jagen in het kader van schade op faunabeheer. Maar dan moet er echt de noodzaak aanwezig zijn en ook aantoonbaar dat er sprake is van schade.
1: En als we het over de schade hebben, dan gaat het om zeg maar vogels die schade brengen aan de natuur.
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Zou toch ook een beetje de uitleg voor de mensen die niet helemaal begrijpen hoe het in de natuur in elkaar steekt, zeg maar. Dat zijn een beetje dan de regels die de gemeente in ieder geval aanhoudt en wat eigenlijk binnen dit hele verhaal ook wordt toegepast. Volgens jullie is dat niet het geval. Waar blijkt dat dan uit?
2: Nou ja, iedereen die hier rondloopt, die ziet hier vogels gewoon rustig fourageren, leven en broeden. Dat geldt ook voor de haas en een enkel konijn wat hier wel eens rondhuppelt.
1: Ja.
2: Want ja, geeft dat nou echt schade of overlast? Struikel je hier nou over de hazen en over de wilde eenden in het Zegersloot-gebied? Nee, dat is gewoon niet zo. Het is een natuurlijk biotoop waar het evenwicht goed op orde is. En dan moet je niet als mens tussendoor gaan zitten met jacht om dat evenwicht te verstoren.
1: Ja, dat natuurlijke proces gaat er dan eigenlijk om.
2: Ja. Er is een voedselpyramide, zoals we dat noemen, hè, van hoog naar laag. Ja.
1: En dat is natuurlijk hoe de natuur werkt. Jij zegt, als mens moeten we daar niet tussen zitten. Daarom heb je eigenlijk ook vragen bij dit hele verhaal. Die vragen heb je namens de Partij voor de Dieren dan ook gesteld aan het college.
2: Ja.
1: Maar je zegt, er is geen antwoord op gegeven. Waarom niet? Heb je daar een idee van? Of moet dit nog worden behandeld in een raadsvergadering bijvoorbeeld?
2: Nou, het staat als ingekomen stuk in de raad vanavond. En ik zal aangeven dat we niet tevreden zijn over deze beantwoording en vervolgvragen gaan stellen. Want er wordt kennelijk niet bijgehouden wat er geschoten wordt en wat dan die overlast of schade is hier in dit gebied. En dat is wel de voorwaarde om hier toestemming voor te

0: verlenen. Dus ik voel me een beetje met een kluitje in het riet gestuurd met de beantwoording.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: at night.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Ja, je luistert naar Studio Alphen zometeen hier na tafelen. Maar eerst eventjes het nieuws van de NOS. Dus bereid je er goed op voor. Tot zometeen.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
4: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden eronder uit weet te trekken.
3: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu?
5: Natafelen.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.

0: Wat kan die spelen, hè? Kenny Wayne Shepherd, Diamonds and Gold. Ja, heel erg leuk dat je luistert. De stofwolken zijn neergedaald. Het eten heb je hopelijk achter je kiezen. Of misschien ben je nog een beetje aan het eten. En na een drukke werkweek leef je langzaam toe naar het weekend. Het is even tijd om lekker te gaan zitten. Of te blijven zitten. Beetje onderuit gezakt. We gaan namelijk natafelen tot 9 uur. En wie zijn we? Normaal gesproken zijn het Joris en Kevin. Vandaag ben ik alleen. Joris, Kevin is helaas verhinderd. Ja, ik moet zeggen.
1: Ja, ik vind het vreselijk.
0: Ja, het is een beetje een eenzame bedoeling hier in deze super, super warme week. Maar we gaan er samen een hele leuke avond van maken. En dat kan niet anders dan we natafelen. Goede muziek. Bel naar 0172515153 of laat natafel.radio iets achter op Instagram. En dan maken we er gewoon een hele, hele lekkere uitzending van. Er komt van alles goeds aan en er komt ook een beetje controversiële muziek. Chris Martin. Kanye. 2008. Homecoming.

Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight. Het is een hitje. Het is eentje die je vaker hoort en zo ook bij natafelen. Want wij zijn een klein beetje van alle markten thuis. Dat is toch wel even genieten zeg. Leuk dat je luistert. Het is ondertussen 7:15. Welkom bij natafelen. Tot 9:00 schuif. Normaal wij ongevraagd bij je aan. Vandaag ben ik het alleen. Joris Kevin is helaas verhinderd. Maar we gaan er gewoon een hele mooie avond van maken. En ik moet zeggen, het is super warm. Echt dusdanig warm staat hier in de studio. Is er een soort constructie met een airco geïmproviseerd, wil ik wel zeggen. Maar ook chapeau, want het werkt eigenlijk hartstikke prima. Ik was hier dinsdag toevallig ook om Kevin's platenkamer over te nemen. Toen was het eigenlijk randje niet te harde en nu is het gewoon hartstikke goed te doen. En een beetje korte broek is wel aan te raden. Gewoon eventjes relaxed, maak je niet te druk. En dat is ook het advies wat ik jou wil meegeven, want morgen staat code rood op de planning. Dus het is allemaal een beetje, we maken er het beste van met z'n allen gelukkig. Maar goed, ik moet zeggen, door die hitte, ik word er niet heel erg fit van verder. Dus misschien dat er zo meteen toch even een bakje koffie aankomt. Een beetje een verkeerd bakje koffie is misschien wel lekker. Blijf vooral luisteren als je wil weten waar ik daarmee op doel. Maar we hebben weer een prachtige geselecteerd dit keer. Dus blijf lekker luisteren van Koffie Verkeerd. Uur 2 hebben we straks nog een cultuuragenda onder andere. Het is eigenlijk gewoon natafel. Alleen zijn we niet samen, maar ben ik alleen. Dus blijf lekker luisteren en wie weet gaan we nog wat leuks insturen. Of kan je wat leuks insturen? Natafel.radio op Instagram. En dan hebben we allemaal leuke dingen. Nou goed, ik heb nu wel een zegje gedaan. Weet je wat? Ik heb zoiets van, we zijn zo lekker aan het eten. We gaan gewoon nog even lekker in die muziek duiken. Want ik heb er behoefte aan. Ik heb een best een lange dag gehad. Dus weet je wat? Dan doen we gewoon eventjes op deze manier. Dan maak je eerst warm met een eigen liedje. En dan gaan we luisteren naar een heel ander goed nummer uit de late jaren 90. Altijd

zei het net al, late jaren 90, 98 om precies te zijn. Het is een nummer, hij werd een tijdje geleden aan mij gevraagd of ik hem een keertje wilde draaien. Ik denk dat de meeste mensen hem wel kennen, maar je moet er eens aan denken. Het is Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Oud hitje, heerlijk.

0: wat een lekker plaatje zeg. Ja, Save the Night, Eagle Eye Cherry. Ik heb hem lang niet gehoord, maar ik vind hem heerlijk. Ik word er een beetje zen van. Sterker nog, ik word er behoorlijk zen van. Ik begin eigenlijk, als ik dat met je mag delen, ik begin een klein beetje in te kakken. Maar ik zei net al, er zit iets aan te komen. En als je heel goed luistert... Oh, dan hoor ik het daar al. Ja, god, dan gaan we weer. Het is die tijd van de week. Het is dat moment in natafelen. Kom er maar in.
1: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten.
0: Ja, we gaan eventjes die after dinner dip volledig wegspoelen met iets vers gemalen.
2: Kijk. De eerste indruk is romig.
0: Ja, het is tijd voor koffie verkeerd. Het is dat punt dat je een beetje die after dinner dip begint te krijgen. En dat wij dan denken van, hey, weet je wat, we zetten even een bakje koffie. Maar dat doen we niet gewoon niet een filterkoffietje of ook geen Americano met heel veel water of dat soort dingen. Nee, gewoon echt een vol romig fout bakje met suiker, melk en heel misschien zelfs een beetje slagroom. Of maak hem Irish. Ik wil niet alcohol promoten, maar hey, maak er wat leuks van. Wees creatief, er zijn superveel varianten op koffie. Goed, ik kan natuurlijk geen koffie voor je zetten door de radio heen. Maar wat ik wel kan doen is een plaatje draaien die dat perfect onderstreept. Een beetje een fout plaatje om even weer wat sfeer erin te krijgen. Eventjes wat gekkigheid, want weet je, je moet het leven niet zo serieus nemen. En goed, ik weet niet zo heel erg veel van deze artiest. Ik weet dat ze uit Leiden komen. Leiden, sleutelstad, ligt hier vlakbij natuurlijk. Leidse sleutelgaten. Volgens mij hebben ze met dit nummer ooit een prijs gewonnen op een of ander soort studenten cabaretfestival. Iets in die richting. Als je het hele verhaal weet, dan zoek het lekker op, want ik weet het niet precies meer. Maar wat ik wel weet is dat dit nummer, ja, ik vind hem geniaal. Ik vind hem geestig. Zit leuk in elkaar. En je gaat hem ook nog eens meezingen. Dus weet je wat, ik draai er niet omheen. Dit is Joke. Stop. Met koken.
3: Koffie verkeerd.
4: En dit is het lied van mijn keukenprinsesje. En zij heet Jo.

0: Ja, wat een plaatje. Dolly Parton, Kenny Rogers, Islands in the Stream. Dat is echt eventjes heerlijk genieten. En het is tijd om eventjes wat belangrijks door te nemen, namelijk... Ja, daar is die. Het is tijd om eventjes wat lokaal nieuws door te nemen. Eventjes op de natafelen manier. Een paar korte nieuwtjes die ik of wij belangrijk vinden uit te lichten. Deze vind ik belangrijk. Het was gisteren namelijk een sinkhole ontdekt bij de Prins Bernhardlaan. Een gedeelte van de wegdek was afgesloten. En bij de kruising met de Zijlmanstraat en de Prins Bernhardlaan was een sinkhole ontdekt. Een gat in de grond van ongeveer 20 bij 20 centimeter breed. Het is zoiets wat een beetje onschuldig is en lijkt, maar tegelijkertijd moet je gewoon oppassen. Want ja, voor hetzelfde geld kom je daar vast te zitten. En dan ben je heel ver van huis. Veel verder dan je zou denken van tevoren. Belangrijk te zeggen is dat ook de bushalte Zoutmanstraat Avifauna buiten gebruik is. Hierdoor. Het verkeer moet een beetje omrijden. Maar goed, dat was allemaal gisteren. Nu schijnt het allemaal redelijk weer te gaan. Maar nog steeds eventjes goed om waakzaam voor te zijn. Verder hebben we hier op Studio Alf een hele mooie live blog georganiseerd eigenlijk. Voor de hitte, want we hebben te maken met een soort hittegolf. Code rood wordt morgen voorspeld. Misschien wel de warmste dag in juni ooit in de geschiedenis van ons landje. Vanaf woensdag, code oranje die is al gaande en morgen wordt dan code rood verwacht. Op site Studio Alf heb je hier en daar wat tips tegen de warmte. Bijzondere nieuwtjes in de zin dat ouderen gratis naar de bioscoop mogen. Eigenlijk om af te koelen al op zijn minst. Dus weet je, het is aan de ene kant vervelend en lastig en het ontregelt de boel een beetje. Maar ik heb ook wel weer zoiets van... het is ook wel weer een beetje een rare, extreme situatie waarin we elkaar een beetje helpen. En er toch ook wel weer mooie initiatieven ontstaan. Zoals bijvoorbeeld dan het gratis naar de bioscoop kunnen voor ouderen. En tot slot, we staan aan de vooravond van toch wel weer een mooie nacht. Nederland zelf al speelt vannacht namelijk om 1 uur tegen Tunesië. De laatste poolwedstrijd van het WK voetbal. En omdat het om 1 uur is, is het best wel een bijzondere gelegenheid eigenlijk. Namelijk, de horeca maakt zich best wel eventjes op hiervoor. Het is namelijk 1 grote drinkpauze hier, wordt ook wel gequote op onze website. In elk geval is dat een mooi artikel daarover. In heel veel gemeenten houdt het dus in dat de horeca een groot gedeelte van de nacht open is. Nou ja, goed, het wordt in die zin een mooie en drukke nacht. En het is op zich ook wel in die zin ideaal dat het zo warm is. Of het is bijna te warm. Maar goed, wat gaat er gebeuren? Ik weet het niet zo goed. Ik heb er wel zin in elk geval. Maar ja, ik weet niet, het is gewoon een spannende nacht, weet je. We hebben dit niet zo heel vaak meegemaakt, toch? Dat het zo warm is en dat je denkt van... Nederland zelf toch speelt 's nachts. En dan gaan we... als ik heel eerlijk ben... Ik heb toch eigenlijk een klein beetje zin om... wij zijn het Oranje Legioen.
1: Goed verhaal.

0: vroeger jaren 60 al furoren maakte met zijn bandje The Beatles. Later kwam er nog veel meer. Was hij onder andere met zijn band Wings samen met zijn vrouw Linda. Heel veel succes. Werkte samen met alle grote artiesten van deze wereld. Denk aan Michael Jackson, denk aan Rihanna. Ja, het gaat eigenlijk alle kanten op. Deze man is gewoon een onwijs icoon. Paul McCartney, Come Inside, anno 2026. Kan hij nog steeds. Het is namelijk de natafelen goedgekeurd. Dat is een plaat die wij gewoon één keer in de zoveel tijd... dat is een plaat die redelijk nieuw is uitgekomen... en die wij dan besluiten een paar weken te draaien... omdat wij het gewoon echt een heerlijk, heerlijk plaatje vinden. En zo ook deze, weet je... Het hoeft niet altijd echt een... hoe zeg je dat? Het hoeft niet altijd een onbekende artiest te zijn. Het kan ook gewoon een hele grote gevestigde naam zijn. Maar goed, in dit geval toch een bijzonder verhaal. Want deze man gaat al echt super lang mee. Meer dan 50 jaar, notabene. Maar goed, weet je, in dit programma vind ik het ook altijd wel leuk... om wat meer onbekende artiesten te draaien. En daarvoor hebben we ons itempje Ken je deze al? Vandaag heb ik eentje meegenomen. Ik heb deze jongen wel een aantal keer ontmoet. Hij zat namelijk ooit in de klas bij een vriend van mij. De Nationale Popacademie in Utrecht. Deze opleiding bestaat trouwens niet meer. Maar het was een hele talentvolle rapper uit Utrecht. Zijn naam is Tano Rivers. En had een hele best wel gevoelige artistieke stijl. Bijzondere outfits waarmee hij op het podium treedt eigenlijk. En hij treedt momenteel nog steeds op. Hij is nog steeds lekker bezig. Dus ik hoop eigenlijk dat hij daarmee doorgaat. En ik wil eigenlijk gewoon eventjes graag een plaatje van hem draaien. Want ik vind het gewoon zelf hele fijne muziek.
1: Bij natafelen houden we van onbekende muziek. Ken je deze al?
0: Het is Pleasure. Tano Rivers.
2: 707 got a part in 5, 4.

Ja, vond je dit leuk? Tenno Rivers, Utrechtse rapper. Stream hem als je, als je het tof vindt, weet je, hij is niet zo bekend. Maar wie weet wat kan er nog komen. Talent heeft hij zeker, als je mij vraagt. En goed, ja, het is ondertussen 7:15 geweest. Leuk dat je luistert naar Natafelen. Mijn naam is Joris. Normaal gesproken ben ik hier met Kevin, maar Kevin is vandaag helaas afwezig. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik ga gewoon door tot 9 uur. Schrijf ik ongevraagd bij je aan. Vaak mee op het ritme van je avond. En doe ik graag wat hele leuke muziek. En ik moet zeggen, ik heb een week achter de rug, zeg, met die hitte. Je moet niet te veel ondernemen. Maar afgelopen dinsdag dacht ik toch van, ik ga eventjes op pad. Ik was namelijk met 2 vrienden. Zijn wij bevriend, om het maar zo te vertellen, met wat mensen die aan hockey doen. En daar hebben wij zaterdag met een groepje vrienden een toernooi. En dat is dan een soort open toernooi van die hockeyvereniging. Hartstikke leuk. En het vrienden-familie hockeytoernooi. Dus ja, het niveau zal misschien niet zo hoog liggen. En het is allemaal heel recreatief en vrijblijvend. Maar belangrijk daaraan is, dat er is ook een prijs voor de teams die de leukste outfits hebben. Dus wij dachten met die jongens van, nou weet je wat, gekkigheid, we moeten een outfit hebben. Dus wat wij deden, we dachten, we gaan even op dinsdagmiddag, gewoon toevallig alle 3 vrij, naar een feestwinkel. En een vriend van mij die had gezegd van, hey, weet je wat, ik heb hier gezien op internet, in Nieuwekerk, heb je een hele grote feestwinkel. Feestwinkel, ja goed, ik weet niet precies meer hoe het heet. Daar kunnen we even heen. Dus wij, prima, wij stappen in de auto, we rijden naar Nieuwekerk. Nou, niets aan de hand, lekker zonnetje, heel relaxed. En op een gegeven moment zijn we er bijna. De navigatie zei nog een minuutje. En we rijden al een beetje in een soort industriegebied. En op een gegeven moment rijden we een soort industrieterrein op. En op een gegeven moment, nou, nog 5 meter. Nee, of 100 meter, 50. Je snapt wat ik bedoel. Op een gegeven moment staan we daar stil. We staan we voor een hele grote loods. Met daar bovenop een heel groot bord. Met de naam van die feestwinkel. Dus hadden zoiets van, misschien zijn we, misschien zit hier wel niet een echte winkel. Dus wij een beetje zo van, oh, wat is dit? Wij stappen uit, we kijken nog eventjes door het raampje heen.

dingen. Nou, dus die man die eerst een beetje bozig keek, die begint echt keihard te lachen. En die zegt van, hey joh, dit is gewoon de loods, bla bla bla, je moet gewoon online bestellen. We zijn maar geen feestwinkel, dat soort dingen. Dus nou, wij een beetje beteuterd. Maar goed, we stonden er in hitte. En toen zei hij van, jongens, weet je wat, ik vind het zo lachen, ik vind het zo gezellig. Hier, wil je een colaatje of zo? Nou prima, dus wij een colaatje van die gozer kregen. En toen zijn we maar naar huis gegaan. En hebben daar online besteld bij die feestwinkel in Nieuwekerk. Dus ik moet zeggen, als je nou denkt van, hey, ik wil een keer naar een feestwinkel. En je zoekt er eentje in Nieuwekerk. Waarschijnlijk is het die ene. Ik zou even Google Maps checken. Want misschien is het wel die feestwinkel wat geen echte feestwinkel is. Maar ik zou dan lekker online bestellen. En anders weet je, er zijn vast zat opties. Maar goed, ik vond het wel een geinig verhaal op zich. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje leuk vindt hier op Natafel tot 9 uur. Natafel.radio op Instagram voor verzoekjes. Of bel hier naar de radiozender, naar Studio Alphen. 0172-515153. En dan gaan we gewoon lekker door. En weet je, moet je eens horen wat ik hier zo... Kijk, een beetje tango, een beetje samba. Een beetje Spaanstalig eigenlijk. En dan lijkt het me misschien wel leuk om ook een Spaanstalig liedje te draaien. En toevallig weet ik er nog wel eentje. Eentje uit mijn jeugd. Misschien herken je hem. Ik vind het zo lekker. Gustavo Lima. En het is Balada.

En verder, ja, denk aan superveel goede muziek vooral. En wellicht wat leuke verhaaltjes erover. Het gaat nog alle kanten op, tot 9 uur na tafelen. Ik zou zeggen, genoeg om te blijven luisteren. En een beetje, ja, weet je, als het mee zit... Dan halen we weer mooi de eindstreep met z'n allen. Dus bij deze. Maar we gaan eerst nog eventjes het uur uit met een ander bekend leuk plaatje. Voor mij bekend althans. Ik zag deze band ooit live op Rock Werchter. Het viel zeker niet tegen. Wat een gigantisch goede band. En deze plaat wordt eigenlijk iets te weinig van ze gedraaid als je mij vraagt. Dus ja, ik heb niks meer te zeggen. Het is Queens of Stone Age. Set by the Ocean. Tot volgend uur.

0: zit je gezellig te eten.
1: Yeah.
0: Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo, ontspannen. En op de achtergrond...
2: Welkom bij Natafelen.
0: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Alphen.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Juist, het is zometeen tijd voor uur 2 van Natafelen. Maar eerst het nieuws van de NOS hier op Studio Alphen.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen...

0: de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
1: En we weten dat

0: oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat het morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
2: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
3: Natafelen.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.
5: De beste muziek voor tijdens het natafelen.
6: Mega lekker. Echt. I love it. Ja.

Ja, The Weeknd, ken je deze nog? Save Your Tears, mega hit uit 2020. Lekker plaatje hoor. Een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar uur 2 van Na Tafel. Het is 8 over 8. Mooie tijd. En tot 9 uur gaan we hier doorschuiven ongevraagd bij je aan. Varen mee op het ritme van je avond. Je kent hem misschien wel, zeker als je vaker luistert. Goedenavond, mijn naam is Joris. Ik ben hier vandaag alleen, helaas. Normaal gesproken ben ik hier met Kevin Valk. Die overigens op dinsdag ook Kevin's platenkamer maakt. Mocht ik deze week overnemen. En nu ben ik hier vanavond alleen. Kevin is druk. Het zijn drukke tijden. Het zijn bijzondere tijden, vakantietijden. Het zijn warme tijden. Maar hey, ik lood je er gewoon lekker doorheen deze avond. Klinkt ook zo negatief. Nee, we gaan lekker plaatjes draaien. Zometeen krijg je van mij de cultuuragenda. Dan gaan we eventjes kijken wat er dit weekend te doen is in Alphen en omstreken. En tot die tijd gaan we gewoon nog eventjes een paar lekkere nummertjes luisteren. Ik heb zo iets ouds en iets nieuws voor je. Dus eigenlijk kan het niet meer op. En het is weer gewoon waar Na Tafel om draait. Heerlijke muziek. Dus ga lekker achterover zitten. Schenk wat te drinken voor je in, want dat is ook belangrijk met dit weer. En maak er een mooie avond van. Calvin Harris, Dua Lipa,

0: Witte wijn. Zeer belangrijk, goede scheut. Dat is lekker.
1: Als ik een bril op had gehad, dan waren de glazen geslagen geweest.

Ja, terug naar 1984. Don Henley, drummer van de legendarische band The Eagles. Je kent Hotel California onder andere wel. Had zin in een solo carrière. En hij bracht deze plaat uit en het werd een mega hit. Heerlijk. Don Henley, The Boys of Summer. Het is genieten. Het is eigenlijk een cultureel lesje wat je hier meegeef. En weet je, we gaan nog even op die tour door. De

0: De cultuuragenda.
1: Ja! Ja, met z'n tweeën voelt dat toch heel erg anders eigenlijk. Normaal gesproken schreeuwen je even de cultuuragenda in. Maar goed, het is dus tijd voor de cultuuragenda hier in Natafelen. Wat is er te doen dit weekend in Alphen en omstreken? Denk aan een excursie, denk aan een tentoonstelling, een voorstelling. Het kan in principe alle kanten op. En ik moet zeggen, ik heb even twee dingetjes voor je meegenomen. Normaal gesproken zou ik maar eentje doen en Kevin eentje. Maar goed, ik ben alleen vandaag, dus doe ik toch anders. En de eerste heeft gelijk een belangrijke disclaimer. Het is namelijk het Romeinse weekend in Alphen aan de Rijn. En dat is eigenlijk vooral een ding wat heel erg gaat om het Archeon. Maar ook eigenlijk gaat het verder dan het Archeon. En belangrijk detail is dus dat morgen... het Archeon is morgen misschien wel dicht, heb ik me laten vertellen. Omdat in verband met de hittegolf en ook voor eigenlijk het hele Romeinse weekend pas op de hitte. Want het is gewoon bloedverziekend heet. En weet je, buiten heb je geen airco. Maar desalniettemin, vanaf 26 juni tot en met 28 juni, oftewel van morgen tot en met zondag. In het weekend verandert het stadshart in een bruisend Romeins decor. Bezoekers van alle leeftijden kunnen genieten van spectaculaire demonstraties. Vlag gladiatoren en gladiatrixen. Ja, mooi woord, hè? Dat geef ik ook even mee. Terwijl ambachtelijke kramen laten zien hoe je Romeinse technieken zoals pottenbakken, leerbewerking. Hoe dat eigenlijk ging vroeger en nu nog steeds kan ook. En ook het indrukwekkende maskerspel keert terug. Dus voor jong en oud, leuk weekend, mooi weekend. Ik moet zeggen, ik ben dit desbetreffende weekend wel eens dat ik... toevallig in Alphen kwam, gewoon een beetje rond het station en zo. En dat ik allemaal mensen in klederdracht zag. En dan vooraf zoiets had van, wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal? Maar dat is dus het Romeinse weekend. Komt dat zien hier in Alphen. Mooi iets, mooi uithangbord in elk geval. En mocht je daar helemaal geen zin in hebben. En mocht je ook zoiets hebben van al die zon. Vreselijk. Ik ben op zoek naar wat verkoeling voor de ogen, zeg maar. Dan heb je op zondag hier in Castellum Blackout WDC. En dat is een dansvoorstelling hier in Castellum. Er zijn twee shows waar allebei nog tickets voor beschikbaar zijn. Eentje van 12 tot half 3 en eentje van 4 tot half 7. Ik zal je even vertellen wat het is. WDC Blackout is een intense, meeslepende dansvoorstelling over een wereld die plotseling in complete duisternis terechtkomt. Wanneer de stroom uitvalt en alle lichten doven, ontstaat er chaos, spanning en onzekerheid. Maar juist in die duisternis komen emoties en verhalen en verbindingen tot leven. Het kan mij wel bekoren. Ik vind het wel interessant klinken. Dus in elk geval Wendy's Dance Company heeft dit mede mogelijk gemaakt, onder andere. En een interessante voorstelling, wel niet verstaan. En ik ben gewoon heel erg benieuwd eigenlijk. Ik ga hier wel echt even kijken, want na al die hitte en al die chaos en dat soort dingen van deze periode lijkt hem eigenlijk best wel lekker om gewoon eventjes in het beetje een soort duisternis te zitten en me gewoon te laten overrompelen met mooie choreografie. Eigenlijk gewoon mooie kunstvormen. En dan zijn we er eigenlijk al. Dus tot zover. We gaan een lekker plaatje draaien. Oké, ik moet zeggen, dit is een artiest. Hij is bekend van duo Angus en Julia Stone. Een Australisch folkduo. Maar ook onder de naam Dope Lemon maakt Angus Stone solo muziek. Dit is eigenlijk mijn zomerplaat van deze zomer. Het is Rose Pink Cadillac.

Dope Lemon. Rose Pink Cadillac. Oh, oh, oh. Ja, dit is echt een beetje een ontdekking voor mij. Ik kwam hem tegen via een beetje een vaag algoritme op mijn muziekstreaming app. En ik had zoiets van, ja, goh, eerst moest ik er niet zoveel van hebben. Maar toch wel lekker. Bleef een beetje hangen in mijn hoofd. Het ging het een beetje opzoeken. Ja, het is echt mijn zomernummer voor deze zomer. En als je weet waarom, ik vind hem heerlijk klinken. Maar ook als je even tijd over hebt, ga naar YouTube en kijk eventjes de videoclip van de nummer. Rose Pink Cadillac van Dope Lemon. Hij loopt een beetje, het is een geinige artistieke videoclip. En hij loopt een beetje te dansen. Ik heb weinig mensen gezien die cooler zijn dan Dope Lemon. Dus dat is een beetje mijn vibe deze zomer.

Club. Tot 9 uur gaan we nog door. Nog een hele hoop leuke muziek voor je in petto. En zometeen gaan we eventjes samen terug vooruitblikken op het WK vanavond. Want Nederland speelt. Maar eerst eventjes Alt-J.

Ja, die snap ik wel. Left Hand Free, heerlijk, heerlijk plaatje. En ik zeg het vaak, maar ik weet je, ik draai alleen maar lekkere muziek. Want ik ben toch alleen, Kevin is er niet. En nee, anders is het altijd leuke muziek. Maar in elk geval, vandaag toch eventjes een paar pareltjes uit mijn eigen... Hoe zal ik het noemen? Koker dan maar, zou ik zeggen. Klinkt een beetje raar. Nee, goed, weet je, het is nu 8:30 ongeveer. En dat betekent, we gaan eventjes wat bespreken. En ik zei het net al, we gaan eventjes vooruitblikken. Want vannacht speelt het Nederlands elftal WK-wedstrijd. De derde groepswedstrijd tegen Tunesië. Op zich een wedstrijd die niet heel belangrijk oogt. Omdat Nederlands elftal in principe al door is met 4 punten. Na de 2-2 gelijkspel tegen Japan. En dan vervolgens de 5-1 winst. De klinkende 5-1 zegen op Zweden. Maar het is nog niet een wedstrijd waar... Het is helemaal niet zo'n hele saaie wedstrijd, zou je kunnen zeggen. Niet misschien de wedstrijd zelf wordt niet... Weten we niet wat het wordt. Maar op zijn minst het gevolg van deze wedstrijd is toch interessant. En of die doorgaat is interessant. De kans lijkt namelijk groot dat Nederland en Tunesië... dat Nederland en Tunesië dat vertraging op gaat lopen. Door het voorspelde noodweer in de speelstad waar die gespeeld wordt. Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm. Er is dus best een grote kans dat de wedstrijd gaat worden. Of dat die uitgesteld wordt. Het kan eigenlijk meerdere kanten op. Maar het is dus wel lastig. En als Nederland deze wedstrijd wint of niet wint. Het is dus ook interessant wat Japan gaat doen tegen Zweden vanavond. Maar dat is best wel interessant. Want het kan dus zo zijn dat als Nederland tweede wordt in de pool. Dan moeten ze tegen Brazilië. Dat is aanstaande maandag om 7 uur Nederlandse tijd wordt die gespeeld in Houston dan. Nou, dat is... Brazilië is een taaie tegenstander. Maar dat klinkt ook wel haalbaar in elk geval om te kijken. En wat ook wel interessant is dat als ze dus eerste worden in de pool... dat betekent dat ze tegen Marokko moeten. En dat is dan de nacht van maandag op dinsdag. Dus eigenlijk maar een paar uur later. Maar dan om 3 uur 's nachts Nederlandse tijd in de Mexicaanse Monterrey. En dat is toch wel wat minder gunstig om te kijken. Maar desalniettemin zou je toch zeggen, als je het een beetje objectief bekijkt... dat Nederland beter kan spelen tegen Marokko dan tegen Brazilië. Want Marokko staat namelijk zesde op de nationale of op de FIFA wereldranglijst. En Brazilië staat vijfde. Dus in principe zou je zeggen Marokko gunstiger. En het is ook natuurlijk een hele grote clash eigenlijk met de deels Marokkaans afkomstige Nederland bevolking. Dus het kan ook wel weer iets moois opleveren. Maar tegelijkertijd, ja, het is interessant wat Nederland gaat doen. Worden ze eerste of tweede? Moeten we niet lang opblijven maandagavond of kunnen we gewoon, of maandagnacht eigenlijk, of kunnen we op een mooie tijd naar die wedstrijd kijken? Goed, we gaan dat zien allemaal om 1 uur 's nachts. Maar wat ik ook wel interessant vind en ook belangrijk om te benoemen... Want weet je, hartstikke leuk dat Nederland om 1 uur speelt. Maar om 10 uur is het al mooi. Heb je namelijk Curaçao-Ivoorkust. En Curaçao is natuurlijk ook iets waar wij Nederlanders wat mij een warm hart toedragen. Want het is gewoon een deels Nederlands eiland, voormalig kolonie natuurlijk. Dus dat is ook iets om naar uit te kijken. En Curaçao kan best wel goede zaken.

0: Belgium speelde al gelijk tegen Ecuador. Wat eigenlijk een onwijze stunt is. Ze hadden maar daarmee hun eerste punt ooit op een WK. Maar nee, het is überhaupt hun eerste WK ooit. Maar goed, als ze tegen Ivoorkust een mooi resultaat neerzetten, dan wil ik het nog wel zien en zouden ze zomaar door kunnen gaan. Die wedstrijd is om 10 uur. Het wordt een opgave, want Ivoorkust is een geduchte tegenstander. Maar we gaan dat zien. En dan heb je verder nog tegelijkertijd Ecuador-Duitsland. Ook interessant. Wie wordt de eerste in die pool? De kans is vrij groot dat Duitsland Curaçao zou best winnen. Dan eindigen ze gewoon op evenveel punten. Ja, toch interessant om even te benoemen. Het WK, ik ben er maar druk mee. Maar ik denk niet dat ik tot 4 uur wakker ga blijven. Dan heb je namelijk Paraguay, Australië en Turkije-VS. Nou, misschien ben ik nog net wakker, maar ik hoop dat ik dan in ieder geval gauw mijn bed in kan gaan. Dus dat eigenlijk. En weet je wat, het is nu tijd voor een verzoekje. We gaan weer muziek draaien, genoeg geluld. Dit is, Smino Montebooker. En de drums, dat is niet het nummer, dat is niet het instrument, maar dat is de artiest. En het is een plaatje die volgens mij niet zo bekend is.
1: Bij natafelen houden we van onbekende muziek. Ken je deze al?

Lynyrd Skynyrd, Simple Man. Ja, lekker plaatje zeg. Het is best wel een bekende band, Lynyrd Skynyrd. We kennen bijna allemaal Sweet Home Alabama wel, denk ik. Maar deze is, ja, het is zo'n band die Amerikaans echt geniaal groot daar. En hier heb ik het idee dat toch iets minder prominent dan bepaalde andere bands. Maar ja, Sweet Home Alabama kennen we wellicht allemaal. Freebird, maar deze vind ik eigenlijk misschien wel het mooiste. Simple Man. En dat duurt ook even, maar het is genieten. En het is sowieso genieten vanavond. Want ja, weet je, leuk dat je luistert naar Natavond, nog steeds bijna 20:15. We gaan langzaam richting het einde van de avond, kruipen erheen. En ik hoop dat je het naar je zin hebt in elk geval. Ik sowieso, ik Joris, normaal ben ik hier met Kevin, maar vandaag helemaal alleen. En ik heb zoiets van, we gaan gewoon nog lekker wat muziek draaien. Heb je ook een nummer wat je graag wil horen in deze uitzending? Dat kan. Natafel.radio op Instagram. @natafel.radio moet ik zeggen. En je kan ook nog inbellen. 0172-515153. Dan kan je bellen om een plaatje aan te vragen. Maar weet je wat je ook kan doen? Je kan ook gewoon even bellen als je met mij wil kletsen. Want ik bedoel, ik vermaak me hier prima. Maar als je iets tegen mij wil zeggen, iets van je hart moet, dan kan dat altijd. En nou goed, we gaan weer eventjes een plaatje draaien. Wat ik vroeger op een baantje van mij veel gehoord heb. Dat is vaak een rode draad in de nummers die ik uitkies voor uitzendingen. Ik heb een aantal jaar fulltime als kok gewerkt. Momenteel werk ik naast mijn studie en naast mijn werk voor onder andere de radio nog steeds hier en daar wat uurtjes in de keukens. Ik ben er ook voor opgeleid. En het is heerlijk. We hadden ook ooit hier na tafel seizoensgerechten. Dat was een receptje van mij voor elke week. Maar goed, dat kostte ook wel een hoop tijd eigenlijk. En na zoveel tijd moet je ook gewoon verversen. Zowel met eten als met items in je show. Maar in elk geval, dit is een nummer. Hij stond gewoon in een afspeellijst die we draaiden vaak in een keuken waar ik werkte. En ik was hem heel lang kwijt. Maar toen van de week kwam een vriend van mij in één keer met die afspeellijst van die keuken. Die we speciaal gemaakt hadden met z'n allen. En dit is ook, ja, hoe zeg je dat? En ik ging die afspeellijst gewoon luisteren. In één keer hoorde ik dit nummer. En ik dacht van, hey, dit is hem. Dit is hem, dat nummer wat ik al zo lang zocht. En ik dacht eigenlijk dat hij van Gorillaz was, maar dat is het helemaal niet zo. Het is namelijk

0: Ja, een beetje raar einde van het nummer, al zeg ik het zelf. K. De Niro en Broken, maar ik vind het wel een lekker plaatje. En als het goed is, heb ik iemand aan de lijn. Goedenavond.
1: Goedenavond, meneer.
0: Hey, goedenavond, met wie spreek ik?
1: Ik spreek met Jelano.
0: Hallo Jelano, goedenavond, goedenavond. Waarom dacht jij, ik bel vanavond even lekker naar natafelen?
1: Weet je wat het is?
0: Zeg het eens.
1: Ik zit hier lekker op het strand.
0: Ah, lekker
1: ik
0: man.
1: Ik heb genoten van de zon vandaag. Hij gaat nu onder, ik geniet in de schaduw, langs het water. Het is allemaal zo mooi. En ik luister nu naar Studio Alfa, mijn favoriete radiozender.
0: Ja, mooi.
1: Met die natafelen met Joris, mijn grote vriend. En ze zeggen, als je wist dat je weet, dan moet je een nummer aanvragen.
0: Nou, dat heb ik inderdaad net nog geroepen, inderdaad. Dus Jelano, leuk dat je belt. Echt blessings om te horen.
1: Alleen maar blepping.
0: Ja, mooi man. Maar wat kan ik voor je draaien zometeen? Dan ga ik even kijken of ik het heb, überhaupt. Maar heb jij een leuke suggestie?

0: suggestie of iets in die richting?
1: Mijn favoriete liedje, ja, die ik altijd luister toen ik nog met mijn favoriete collega in de keuken werkte.
0: Nee, joh.
1: Hij heette Jody. En dat is Last Train to London.
0: Last Train to London. Zal ik eens even kijken of ik die heb? Is dat toevallig van Electric Light Orchestra?
1: Toevallig wel.
0: Nou, dan ga ik even kijken of ik die heb. Dat zou heel goed kunnen. Dat is ELO. En dan zie ik hier allemaal nummers. En dan ga ik even kijken. Last Train to London. Jeetje, dat is echt een flink lijstje. Wacht, een momentje hoor. Jeetje. Niet deze.
1: Tranquilo.
0: Ja, precies. Nee, zo is het inderdaad. Ik kan me herinneren dat ik die ooit wel eens gedraaid heb. Dus je zou zeggen dat hij er is. Ik heb hem hier. Nou, Gelano, leuk dat je hem hebt aangevraagd. En dan gaan we hem ook gewoon draaien. Sterker nog, ik ga hem eigenlijk... Er komt hij 3, 2, 1. Dan ga ik hem nu al voorzichtig instarten. En dan hoor je die intro en dan gaan we lekker dansen.
1: Oh, en ik begin al te dansen en te chansen, jongen. Merci, man. Merci, man, papi. Ik geniet hier zo.
0: Gelano, dankjewel. Het is ILO. Let's Train to London. Fijne avond.

0: Ik hoop dat je het aan het dansen bent.
1: Ik wel in elk geval. Een vraagje, een aanvraagje, een verzoekje van Jay Lano. Electric Light Orchestra, Last Train to London. Het is echt heerlijk. Het is disco, het is dansbaar. Het is ook nog eens een klein beetje progressief. Ik moet zeggen, ik kan er heel erg van genieten. Zo een beetje op de late avond, want we moeten nog even door waarschijnlijk. Ook al met de uitzending niet. Het is namelijk...
2: This song is for Nomi. Happy graduation.
1: Oh, wacht, er gaat even iets helemaal fout. Het is zonde. Nee, het is namelijk tijd voor een ander belangrijk punt in de uitzending. Namelijk het zoete einde van de uitzending. Luister maar even heel erg goed.

Ja, het is... Maar goed, we hebben het einde weer gered. Alleen vanavond helaas, zonder Kevin. Binnenkort wel weer wij samen. Ik kan je nog niet precies vertellen wanneer. Ik denk over 2 weken of zo. Want volgende week is Kevin wederom afwezig. Als ik het goed zeg. In elk geval, ik weet niet. Het is een rumoerige periode. Het is de zomerperiode. En met die hitte zou ik ook zeggen van maak je vooral niet te druk. Luister wel lekker naar Studio Alphen. Maar ga vooral niet te uitbundig dansen. Hoe verleidelijk dat soms ook is met de muziek. Het is waarschijnlijk wel nu klaar voor vanavond. Feline is volgens mij niet aanwezig. Tenminste, ik heb haar nog steeds niet gezien. Dus als ze nog aankomt, dan wordt het een chaotische uitzending.

We moeten er met z'n allen doorheen. Dus relax en geniet ervan. En dan gaan we de avond afsluiten met een echt oud hitje. Deze kwam echt ver uit mijn geheugen. Van Jason Mraz. Het is niet I'm Yours. Het is iets onbekender. Maar het was een videoclip met een bankoverval. En dat vond ik als klein ventje heel erg vet. Dus dan gaan we gewoon lekker beginnen. Waar is die? Jason, hallo? Oh, daar komt hij hoor.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport.

0: Mutosport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
3: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
2: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
4: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen, maar er zijn geen werk.
2: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu,
1: natafelen.
5: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Radiohead en You van het eerste album Pablo Honey. De allereerste plaat ook, dus de duimen zou je kunnen zeggen. Dit was de allereerste.
1: Ja, dit voelt echt als een begin en dat is het ook. Want het is het begin van 2 uur van natafel tot 9. Schuiven we gewoon bij je aan.
0: Ongevraagd weliswaar.
1: Ongevraagd, zeker. Vaar mee op het rit van je avond op deze donderdag 28 augustus.
0: Ja, inderdaad. Even heel veel fijne muziek nog wat je te wachten staat. En natuurlijk de cultuuragenda. Ook die komt er gewoon weer aan, ja. Zoals je van ons gewend bent. Maar eerst gaan we terug naar een voetbalhoogtepunt. Een jaar waarin eigenlijk ik voor het eerst echt heel bewust een WK meemaakte.
1: Ja, nou, ik moet wel zeggen dat ik kan me 2010 goed herinneren, maar op detailniveau een stuk minder dan dit WK in elk geval.
0: Laat ik het zo zeggen, dit was het eerste WK waarbij ik echt dacht, oh ja, ik ben voor dat land en die spelers spelen er. En wat is dan de tegenstander? Dat je gewoon bewust was van wat het allemaal inhield.
1: Ja, en het was natuurlijk ook echt wel een mooi WK. Het was in Brazilië, een land dat voetbal ademt. Uiteindelijk won Brazilië niet het WK.
0: Nee, maar Nederland wel.

0: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
3: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
2: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.
4: All right, we'll do it. One condition, you've got to join in, sing along, right? I took a lot of persuading.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.